Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Etje Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Ka-ching.
1: Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Herkent jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Let me say the same, baby.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep
2: Zeeland. Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Katels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Katels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland.
2: All right.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen op deze maandag 4 mei. Hou rekening met wat nevel of mist. Die lossen wel snel op. Dan is er veel bewolking. En vooral in het oosten van Zeeland kan wat regen vallen. 14 tot 19 graden gaat het worden. Leuk dat je erbij bent hier op Omroep Zeeland. Op de dag dat de vlag half stok kan. Maar waarom doen we dat eigenlijk? Half stok, waar komt dat gebruik vandaan? Je hoort zo dadelijk een vlaggenkenner. En verder in het nieuws vandaag. Op het cruiseschip Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions zijn 3 passagiers overleden, er zijn ook wat zieken, er komt de repatriëring. Heeft allemaal te maken mogelijk met het Hantavirus. Het is de eerste werkdag met de nieuwe dienstregeling van de bus, dus als je die neemt, check de dienstregeling even. Sommige lijnen zijn vervallen, er zijn minder haltes of ze rijden minder vaak. Check het eventjes. En bergingsbedrijf Multraship in Terneuzen heeft bij Antwerpen het gezonken binnenvaartschip Sola Gratia boven water gehaald. Dat zijn zo'n paar van de onderwerpen. Hier in Zeeland het Wakker op Omroep Zeeland. En we gaan snel beginnen. Jij en ik. Want we zijn samen.

0: Nelly Furtado en I'm Like a Bird op maandag 4 mei. Wat houdt jou bezig vandaag? Laat me dat vooral weten via de WhatsApp 0118-499-999. Ja, die 4 mei, de dag van de dodenherdenking. Vanavond om 8 uur, 2 minuten stil voor slachtoffers van oorlogen en vredesmissies. Een van de herdenkingen vandaag is de nationale sportherdenking bij het Olympisch Stadion. Daar draait het dit keer om de paardensport. Mag er een nieuwe sauna komen in het Nollebos in Vlissingen? Nou, de rechter doet uitspraak. Een aantal Vlissingers wil daar geen uitbreiding. Benieuwd wat dat gaat worden. En verder zie ik op het lijstje van Peter dat het is de dag van de brandweer. En het is ook wachtwoorddag. En het is dus ook de dag dat we de vlag half stok hangen vanwege de dodenherdenking en de 2 minuten stilte om 8 uur vanavond. Als teken van rouw en respect. Maar waarom eigenlijk half stok? Rob Bertijn in Vlissingen is hoofdredacteur van het blad Vlag van de Nederlandse Vereniging van Vlaggenkunde. En in Rob's tuin staat een grote vlaggenmast. Daar ben ik even gaan kijken.
1: Touwtje door het oogje van het rood-wit-blauw. Gaat de vlag, de Nederlandse vlag, hier vaak in top?
2: 4 en 5 mei, Koningsdag, Koninkrijksdag. En dat is het wel, denk ik.
1: En wat hangt er dan verder nog aan deze vlaggenstok over het algemeen?
2: Vlaggen van heel de wereld.
1: Ja, hoeveel vlaggen heb je?
2: Ik heb geen flauw idee. 300 of zo. Ik zou het eigenlijk niet weten. Het is in ieder geval een heleboel. Maar op alle feestdagen van de verschillende landen, dan pleeg ik de vlag van dat land te hijsen.
1: Nou, vandaag dan rood, wit, blauw. Hoe gaat dat, het hijsen van de vlag op 4 mei?
2: Ja, die hangt natuurlijk half stok. De bedoeling is dat de vlag eerst helemaal in top gehezen wordt en dan direct daarna als sluitend langzaam naar beneden wordt gehaald tot er een ruimte ontstaat waar dan de onzichtbare vlag van de dood zou kunnen hangen.
1: Maar je hebt de vlag nu aan het touw gedaan, gaat er nu dus inderdaad naar boven hijsen, maar dan moet je dus eerst helemaal omhoog.
2: Ja, dan gaat eerst helemaal omhoog in top, dus dan gaat hij.
1: En dan een stukje naar beneden?
2: En nu naar beneden.
1: Oh ja, ongeveer net zover alsof er nog een vlag boven kan hangen?
2: Een vlag tussen zou kunnen. En dan maken we hem vast. Zo.
1: Die hangt.
2: Hij hangt.
1: Hoe is dat gebruik eigenlijk ooit ontstaan? Want het is internationaal, hè? Overal waar gerouwd wordt op de vlag, half stok gehangen.
2: Ja. Het is ontstaan kennelijk bij een expeditie op Groenland door een Engelsman op zoek naar mineralen. En de lokale bevolking, de Inuits, waren daar niet van gediend. En die hebben die man doodgeschoten. Vervolgens is hij in een sloep terug naar zijn schip gevaren. En zagen de mensen aan boord van het schip dat de vlag van die sloep halverwege hing. En dat is eigenlijk de eerste keer dat zoiets voorkwam. En daar is het gebruik eigenlijk uit ontstaan. Het idee was van, nou ja, dat is dan kennelijk een teken van rouw. En dan nemen wij dan op het grote schip, nemen wij dat over. Dat schip is later ook op die manier in Engeland teruggekeerd met de vlag, dus half stok. Daarna is het eigenlijk een eigen leven gaan leiden.
1: Nu op deze 4 mei hang jij hem dus al vroeg op, hè? Mag dat eigenlijk de hele dag, die vlag half stok?
2: Ja, dat mag zeker. Tot een paar jaar terug was dat niet gebruikelijk. Hoewel het natuurlijk particulier wel gebeurde. Want de bedoeling was eigenlijk volgens het vlagprotocol dat de vlag pas vanaf 6 uur 's avonds half stok mocht hangen. Particulieren die ook de vlag uit wilden hangen, die deden dat gewoon de hele dag. Dus dat werkte eigenlijk niet. Dat werkte natuurlijk wel voor de overheid, waarin dat precies zo werd nageleefd. Maar dat was eigenlijk niet te handhaven. Toen hebben ze ook gezegd van, nou ja, dan doen we het gewoon de hele dag.
1: En als je hem dan weghaalt, hoe gaat dat dan?
2: Precies in de omgekeerde volgorde. Dus je maakt de touw los en dan hijs je hem eerst naar de top en dan weer langzaam naar beneden.
0: Ja, zo gaat het dus. Dan weet je hoe het officieel moet in elk geval met het hangen van de vlag half stok. Robert Tijn, dank je wel.

Bruno Mars en I Just Might. 6:15 is het, Omroep Zeeland, met natuurlijk het weerbericht. Nevel en mist die lossen snel op. Verder veel bewolking met vooral in het oosten van onze provincie wat regen. Een zwak tot matige west-noordwestenwind en het wordt 14 tot 19 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 11 à 12 graden. Morgen op bevrijdingsdag kan er nog een bui vallen bij 13 tot 17 graden. Dan afgaand tij met het volgende laagwater in Vlissingen om 11:15. Hoogwater is het vanmiddag om 5:10. De zon komt op om 6:45, dat is over een paar minuten. En ik heb net eventjes buiten gekeken. Dan zie je echt al die mooie kleuren in de lucht. Het leek wel een soort Nederlandse vlag. Met rood, wit en blauw. Past wel een beetje bij de dag van vandaag. De zon gaat onder vanavond om 8:45. En de watertemperatuur. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet. 13 graden zie ik daar. De Westerschelde bij Paal. Daar doen we het met 14. En dan allemaal 15 graden bij de Oosterschelde bij de Oesterdam, het Grevelingenmeer en het Veersemeer. Dus als je gaat zwemmen vandaag, het wordt steeds een tikkie warmer. Wat zijn eigenlijk jouw plannen vandaag? Wat ga je doen? Wat staat er op je to-do-lijstje? Ik hoor je graag. Als jij belt, 018-499-999. Dan kun jij zo dadelijk de vroege beller zijn. Lijkt me leuk.

0: Madonna is dat en Frozen op deze 4e mei. De maandagochtend zat een beetje een gekke dag, hè, 4 mei, vind ik toch in elk geval. Je weet dat er 's avonds iets gaat gebeuren. En dat is dan natuurlijk de dodenherdenking. Om 8 uur, 2 minuten stilte. Ik hoop dat veel mensen stil zijn vandaag. Hoe herdenk jij eigenlijk? Of wie herdenk je? Laat me dat vooral weten. 40-1184-99-999. Ja, wat zijn jouw plannen voor deze dag? Kreeg al van verschillende mensen door dat ze gaan werken. Claude bijvoorbeeld rijdt weer naar Terneuzen om daar te gaan werken in de veiligheid bij Douw. Pietje die gaat naar het zelfregiecentrum in Middelburg van Hersteltalent, waar zij mooie dingen doet. En ik kreeg ook het bericht van Patrick de Schepper uit Goes. Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Op deze 4e mei ga jij inderdaad wel iets bijzonders doen.
1: Ja. Iets wat ik al vandaag wel bijzonder. In Goes liggen 3 struikelstenen. Dat zijn herdenkingssteentjes voor mensen die in de oorlog afgevoerd zijn. Joodse mensen.
0: Ja.
1: In de oorlog afgevoerd zijn. En daar zijn die struikelsteentjes voor gekomen. Om die mensen een naam te houden en te herdenken. En die ga ik zo dadelijk schoonmaken.
0: Ja, schoonmaken.
1: Zodat ze weer schoon en mooi blinken.
0: Precies, want jij vindt dat belangrijk, hè? Dat die struikelstenen goed zichtbaar zijn.
1: Ja, het zijn gewoon kleine herdenkingsmonumentjes voor echte mensen, gezinnen soms. Dat kan iedereen zijn. En juist, het is een deel van de geschiedenis in Nederland. Het is een hele zware zijde, zeg maar. Ja, die mag niet vergeten worden. Die mensen mogen niet vergeten worden wat uiteindelijk... waartoe zulke dingen kunnen leiden.
0: Want die struikelsteentjes, hè, ze liggen op meerdere plekken in Zeeland. Van die kleine vierkante, het zijn eigenlijk metalen plaatjes die op een steen liggen in het wegdek, in een stoep vaak, op de plek voor een huis waar vroeger mensen woonden, waar Joden woonden, die zijn weggevoerd en die niet meer terugkwamen omdat ze zijn vermoord in een concentratiekamp. Als jij zo'n struikelsteentje schoonmaakt, hè, krijg je dan ook wel eens reacties van mensen die er langs lopen net op dat moment?
1: Ik denk dat best mensen wel dit opmerken. Ja, het zijn in Goes liggen ze in 2 drukke winkelstraten. Dat is de Lange Vorststraat en in de Lange Kerkstraat.
0: En als je daar dan bezig bent met dat schoonmaken, zeggen mensen dan ook wel eens iets tegen jou?
1: Want ja, Goes Centrum, dat is nogal heel... vroeg vol met mensen die van alles moeten in- en uitladen voordat de winkels open gaan. Ja. Dus ik moet daar een beetje tussen kunnen. Dus ik doe dat meestal wel op een vrij vroeg tijdstip. Maar het wordt wel opgemerkt. En ik heb al mensen gehoord die zeiden van nou, dat is mooi werk wat je doet. Dat weer zichtbaar wordt. En ik denk ook zeker vandaag zeker zichtbaar is. Het is vlakbij waarin Goes eigenlijk op de Grote Markt, de Lange Kerkstraat, ligt in het verlengde van de Grote Markt. Dus ja. Dat is maar een 50 meter vandaan waar vanavond de officiële herdenking is.
0: Mooi Patrick, dat je dat weer gaat doen. De struikelstenen schoonmaken in Goes als herinnering. Zodat ze in elk geval vandaag op deze 4e mei weer... ja, ik zou bijna zeggen stralen. Dat klinkt een beetje gek misschien. Maar in elk geval heel mooi er weer uitzien. Zodat we het ook niet vergeten wat er allemaal is gebeurd destijds. En ja, we leven in spannende tijden op dit moment. Dus de link met de huidige tijd is natuurlijk snel gelegd. We moeten niet vergeten dat oorlog... helemaal niet prettig is, mag ik het op die manier zeggen. Patrick de Schepper, dank je wel voor jouw verhaal... hier als vroege beller in Zeeland tot wakker. Succes zo, want ik weet dat je nu bijna op het punt staat om weg te gaan... om die steentjes schoon te gaan maken. Mooi dat je dat doet. Dank voor je verhaal.

Een good day sunshine op deze maandagochtend 4 mei. Patrick, succes bij het schoonmaken zo dadelijk van die struikelsteentjes. En ik weet dat op meerdere plekken struikelstenen liggen in Zeeland. Ook daar zijn ze wel eens schoongemaakt, worden ze wel eens schoongemaakt. Maar Patrick doet dat juist ook op deze 4 mei. Mooi symbool, dankjewel. Wil jij vertellen over hoe jij het denkt? Laat het weten, 0118-499-999. En deze week, precies 40 jaar geleden, kocht ik mijn allereerste singeltje. Bij de Free Record Shop in Goes was dat zo'n klein 45 toerenplaatje dat je kon afspelen op een pick-up. En dat was het singeltje van Sandra Kim, J'aime la vie, die net vlak daarvoor in het weekend, 40 jaar geleden dus, het Songfestival won voor België. Sandra Kim, toen nog 13 jaar oud, zegt nu dat ze er helemaal niet klaar voor was destijds. Het ene moment zat ze op school, het andere moment stond ze te zingen voor een miljoenen publiek. En ze noemt de overwinning nu, terugkijkend, een vloek en een zegen tegelijk.

0: leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: Goedemorgen, het was weer mooi op de kerstmis, de kerstmarkt. Nou, nog een keer. Het was weer mooi op de kerstmismarkt in Koewacht. Ga je zo over horen.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Nu eerst een overzicht van het nieuws van 6:30. Op het cruiseschip Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions zijn 3 passagiers overleden. Verder zijn 2 bemanningsleden ziek en is een passagier naar het ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. De Hondius ligt nu in Kaapverdië voor de Afrikaanse kust. Oceanwide geeft voorlopig alleen schriftelijke verklaringen. Daarin staat dat de Nederlandse overheid de repatriëring gaat leiden. Dat komt door het Hantavirus waarschijnlijk. Het is de eerste

0: Werkdag met de nieuwe dienstregeling van de bus. Sommige routes zijn helemaal vervallen, zoals buslijn 57 van Middelburg naar Vlissingen. Maar ook zijn er lijnen waar minder bussen rijden of waar haltes vervallen. Dan moet je nu de Flex gebruiken, het busje dat je met de app of belletje kunt bestellen. Bergingsbedrijf Multraship in Terneuzen heeft bij Antwerpen het gezonken binnenvaartschip Solar Grazia boven water gehaald. Dat schip zonk 2 weken geleden in een bocht van de Schelde na een aanvaring met meerpalen. Op die plek is veel stroming. Om het schip te bergen moest er eerst een lading zand worden weggehaald. En de brandweer heeft in Goes het riool doorgespoeld in de Carterlaan. Bewoners hadden een benzineachtige lucht geroken waarvan onduidelijk was waar die vandaan kwam. Uit de meting van de brandweer bleek dus dat die uit het riool kwam. En het weer, de nevel en mist lossen snel op. Verder veel bewolking met vooral in het oosten van Zeeland wat regen. Een zwak tot matige west-noordwestenwind en het wordt 14 tot 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Simply Red en It's Only Love op de dag van de brandweer. Dus hebben we straks een brandweerman als Zeeuw van de dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Nu eerst maar eens even kijken naar iets dat afgelopen weekend nog gebeurde. De meikermismarkt in Koewacht. Al 40 jaar lang verandert het dorp in het eerste weekend van mei in een 2 meter lange markt met honderden bezoekers uit Nederland en België. En voor het jubileum hadden ze iets bijzonders. Een potje geld waaruit aankopen van bezoekers werden betaald.
2: Wat leuk dat u naar de 40ste internationale meimarkt bent gekomen. Kijk eens, u krijgt van ons lekker Zeeuwse babbelijs.
3: U heeft net een prijs gewonnen, hoe was dat?
4: Nou, ongelooflijk. Ik dacht die 20 euro voor die parfum is al een dingetje. Maar ik heb gewoon een bon van 50 euro bij. Joehoe!
3: Etienne van Waas, u bent voorzitter hier van de markt. Kunt u vertellen wat er allemaal gaande is?
5: Toen we 30 jaar bestonden, hadden we een busreis naar Brugge. Toen we 35 jaar bestonden, een busreis naar 's-Hertogenbosch. En toen zeiden we, nu dat voor deze editie zeiden we, doen we nu weer een busreis? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan iets anders verzinnen. En er kwam een van onze bestuursleden. Die kwam met het idee, Ruud van der Heijden. Die loopt op verschillende markten in Nederland. En hij komt dan op de markt. En als u iets koopt, bijvoorbeeld voor 40 euro. Dan zegt hij, ja, maar dat is een beetje duur hoor. Dat ga je niet betalen aan die marktman. Je betaalt 20 euro. En dan kijkt die marktman. Die denkt van, ja, wat gebeurt er me nou? En ik betaal 20 euro erbij. En die 20 euro die komt uit onze pot waar we voor gereserveerd hebben om iets speciaals te doen.
2: Nou, neem er een aantal mee, want weet je waarom? Wij bestaan 40 jaar hè? En we willen heel graag trakteren. Dus als je nou denkt, sla je slag. Je mag ze niet allemaal meenemen, maar neem er een aantal mee die je zou willen hebben. 6 voor 5 euro. Nou, hoppa, ja, kom goed. Kijk eens, zo is dat.
3: Jullie hebben net dit gekregen. Vertel, hoe was dat?
6: Ja, geweldig. Een beetje overdonderd, maar ik vond het eigenlijk... Ja, ik vind het eigenlijk een heel leuk initiatief eigenlijk. Echt fantastisch. Ja.
5: Nou, er is van alles gaande natuurlijk. Want we hebben de 40ste internationale meikermismarkt. En die bestaat uit 2 gedeeltes. En zoals sommige mensen het noemen, Nederlands en Belgisch gedeelte. Maar het is één markt. We hebben ongeveer 178, maar zijn er, een paar zijn er niet komen opdagen vanwege het slecht weer. Dat heb je toch altijd. Maar we hebben een gigantische diversiteit aan kramen. En de ambiance is, ondanks het slechte weer, moet ik zeggen, toch heel goed.
0: De meikermismarkt in Koewacht. En voor ons was daar Katie van Essen.

Fix What You Didn't Break. Hoe herdenk jij? Wie herdenk jij vooral op deze 4e mei? Kun je laten weten via de WhatsApp 0118-499-999. Saatje de Smit reageerde al. Als het kan, dan gaan wij naar de herdenking in Hoofdplaat. Dat is er altijd heel erg indrukwekkend. Dat doen ieder jaar toch heel veel mensen. Saatje, dank je wel. 12 minuten over 6:30. De Pointer Sisters. En Fire. Op de dag van de brandweer.

0: Pointer Sisters en Fire, 6:15 is het. Melding in de verkeersinformatie over de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen Rokanje en de afrit Brielen, 4 kilometer, 5 minuten vertraging.
1: De Zeeuw van de dag, dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is. Wie is vandaag de Zeeuw van de dag?
0: Dat is Kim Doedel in Vlissingen op de Internationale Dag van de Brandweer. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En het kan zijn dat jij tijdens dit gesprek wordt weggeroepen omdat er een brand is.
2: Het zou eventueel kunnen, maar ik ga er niet van uit. Moet ik voorzichtig zeggen. Maar.
0: Ja, precies. Want jij bent brandweervrijwilliger. Wat is dat?
2: Nee, dat betekent eigenlijk dat jij in de avonden, in de nacht en in het weekend opgeroepen kan worden voor een brand. Dat is tegen een vergoeding, dat wel. Maar het is iets wat je naast je werk doet, eigenlijk als een soort hobby.
0: Ja, maar wel een hele belangrijke hobby, denk ik. Zonder brandweervrijwilligers geen brandweer.
2: Nee, klopt inderdaad. Ja, zo zit het wel. Veel mensen weten dat niet. Maar er zijn eigenlijk maar een aantal beroepsposten in Zeeland. En die werken van 9 tot 5 en niet op de feestdagen. Dus ja, er moet dan ook iemand zijn om op te komen. En dat doen wij dan.
0: Ja, maar waarom doe je dat? Waarom ben je ooit brandweervrijwilliger geworden?
2: Ja, dat is een beetje bijzonder gelopen. Want een vriendin van mij die doet de werving voor de brandweervrijwilligers. En we hebben het er wel eens over gehad. En toen begon het bij mij een beetje te dagen van, ja, zou ik dat dan ook kunnen? Toen ben ik mee gaan lopen. En een opleiding gedaan uiteindelijk. En zo bij de brandweer terechtgekomen. Maar dat is iets, ja, het is heel raar. Het moet je liggen, zeg maar. En als je dat hebt, dan is het iets heel moois om te doen.
0: En wat ligt jou dan vooral?
2: Ik vind het een hele bijzondere manier om er voor mensen te kunnen zijn. En ik denk dat er weinig mensen zijn die het zouden willen. maar toch, ja, het is toch wel gewoon heel spannend ook. Op een bepaalde manier. Dus ja, dat eigenlijk. Het is heel lastig om uit te leggen, moet ik zeggen.
0: Nou ja, dat doe je wel goed hoor. Maar het lijkt mij bijvoorbeeld heel erg eng als je constant ergens naartoe moet en je weet niet wat er gebeurt. Het zijn altijd situaties die chaotisch zijn. Je moet mensen redden. Het is ook gevaarlijk.
2: Ja, nou ja, gevaarlijk zou ik het nog niet doen. We hebben heel veel veiligheidsmaatregelen gelukkig. Maar ja, dat onvoorspelbare vind ik juist heel leuk daaraan. Je weet echt niet waar je aan toe bent. En als je ergens naartoe geroepen wordt, ja, alles kan gebeuren in principe. Of je weet niet wat je aantreft, zo moet ik het zeggen.
0: Ja.
2: Maar je bent natuurlijk samen, hè, dus het is, je doet eigenlijk alles met een team. En dat is best wel een hecht team ook.
0: Ja. Dus, maar ja, is er dan ook een ervaring die je nog heel erg bijstaat?
2: Er zijn meerdere. Ik ben nog niet heel lang brandweervrijwilliger, dus heel veel heel bijzondere ervaringen heb ik niet. Maar er zijn wel wat ervaringen die je bijblijven. De laatste explosie in Vlissingen.
0: Bij die flat.
2: Is er natuurlijk eentje? Ja, zeker, zeker. Maar er zijn ook wel eens meldingen die zijn wat luchtiger, zeg maar. Dat is ook wel leuk.
0: Ja, ja, je moet ook wel eens een kat uit de boom halen, bijvoorbeeld.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja,
0: ja. Ja, want zo extreem is het, hè? Het gaat inderdaad over leven en dood en over het redden van mensen. Knap dat je dat doet. Kim Doedel, naast je gewone werk. Mag ik weten wat je gewone werk dan is? Wat doe je dan voor de rest in de tijd, zeg maar?
2: Ik werk in het onderwijs.
0: Oké, op een school. Ja, op een school. Nou, op een school en dus inderdaad brandweervrijwilliger. Goed hoor, dat je dat doet. Kim Doedel, respect voor jou en je collega's. Absoluut, op deze internationale dag van de brandweer. En Kim, jij bent daarom onze Zeeuw van de dag.

0: 9.
1: Suzanne en Freek en halverwege. Op deze 4e mei, op de maandagochtend, zeker 3 passagiers van een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn overleden door een luchtweginfectie. Mogelijk na een besmetting met het hantavirus. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigd in elk geval een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij de NOS. Ja, dat schip, de Hondius, dat is van Oceanwide Expeditions uit Vlissingen. Ik heb vannacht nog contact gehad met de rederij. Zij willen nu nog geen toelichting geven op de radio. Houden het voorlopig even bij een schriftelijke verklaring, waarin onder meer staat dat de Nederlandse autoriteiten, dus onze overheid, gaat zorgen voor de repatriëring van de 3 passagiers die zijn overleden en ook van zieken die nog aan boord zijn. Mogelijk zijn die mensen overleden, ziek geworden door het hantavirus, is nog niet helemaal duidelijk. Maar wat is dat dan? Op de website van het RIVM lees ik dat er verschillende soorten van dat hantavirus bestaan. Muizen en ratten kunnen dat virus bij zich dragen en mensen besmetten, maar die virussen zijn er weer niet van mens op mens overdraagbaar. Nog een hoop vragen over wat er gaande is op de Hondius. De antwoorden die zullen bij brokjes komen de komende uren, denk ik. Door een seinstoring rijden er vanochtend geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. Even handig om te weten als je het land in moet. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang die problemen gaan duren, maar voorziet zeker gevolgen voor de ochtendspits. En als je dagblad Trouw pakt vandaag, zij hebben het oude logo op de voorpagina gezet van hun website en van de papieren krant. Het oude logo uit de Tweede Wereldoorlog. Trouw ontstond ooit als verzetskrant en vandaag komt de 25.000ste editie uit van Trouw. In die krant staat een interview met de broers Co en Wim, die alle 25.000 edities hebben gelezen. Hoe kan dat dan? Nou, in de oorlog brachten zij als kleine jongens de verzetskrant rond, hebben hem toen dus kennelijk altijd gelezen, maar bleven Trouw ook hun hele leven lezen als abonnee. Trouw dus met het oude logo vandaag.

Sixpence None the Richer op Omroep Zeeland, waar nog steeds de Zeeuwse muziek tiendaagers bezig is. Stem voor de Zeeuwse top40.nl. Op Hemelvaartsdag zenden we de lijst uit. Deze mannen van Smaakstof hopen op jouw stem. Tot aan 7 uur, Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over de verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
10: europakinderhulp.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: 27 mei, demodag Scootmobiele.
14: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
15: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
16: Goedemorgen, op 4 mei. Hou rekening met nevel of mist. Die lost wel snel op. Daarna veel bewolking. Vooral in het oosten van onze provincie kan wat regen vallen. En het wordt 14 tot 19 graden. De driebanders van Dallinga.com kunnen verder naar de play-offs in de Eredivisie. Was nog wel even spannend, ga je straks meer over horen. En in het nieuws vandaag. Op het cruiseschip Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions zijn 3 passagiers overleden. Er zijn ook zieken, mogelijk door het Hantavirus, maar er is nog veel onduidelijk. Het is de eerste werkdag met de nieuwe dienstregeling van de bus. Check dus eventjes de dienstregeling voor je vertrekt. En 4 mei, herdenken, Sint-Philipsland krijgt een eigen 4 en 5 mei comité dat elk jaar activiteiten wil organiseren. Over een half uur even bellen. Ga je mee deze dag in? Deze 4 mei? Van harte welkom.

0: Portugal the Man en Feel It Still om 10 minuten over 7 op deze maandagochtend. En het is de maandag na het weekend dat de drie banders van Dallinga.com toch is gelukt om de play-offs te bereiken voor de Eredivisie. De ploeg uit Sluiskeel won zelfs van RCN met 6-2. En een belangrijke concurrent in een andere wedstrijd had een nederlaag. Dus Dallinga.com gaat door. Omroep Zeelands Roland van Vliet vroeg aan kopman Jean-Paul de Bruin of het doel van dit seizoen nu is gehaald.
1: Ja, nu zeggen we doel gehaald. Deze week dan zeg je, oké, dit is nu een doel. Maar voordat het seizoen begint, dan zeg je, het is een zware competitie. En vooraf, als je erin blijft, dan denk je, ja, prima, we hebben het goed gedaan. Ten slotte waren we vorig jaar ook 10e van de 12. Ja, en nu spelen we een fantastisch seizoen. Dus geweldig.
2: Wat is daar de reden van geweest dat het zo goed ging dit jaar? Is daar iets voor aan te wijzen?
1: Nou, het ene wat ik kan bedenken is dat je in de eerste helft voldoende punten haalde. Dat je zoiets had van, ja, erin blijven. We spelen goed genoeg. We hebben een voorsprong op nummer 10. Dat moet lukken. En ineens een paar verrassende wedstrijden tegen topploegen. Dan denk ik, goh, we schuiven op. We staan zesde, we staan vijfde. En vandaag ook.
2: Maar is dat dan vertrouwen? Krijg je dan vleugels?
1: Nou, laat ik het anders zeggen. Je speelt niet meer met de druk om te degraderen. En af en toe valt het onze kant op. We hebben een paar keer met 5-3 gewonnen. Vorig jaar 5-3 verloren. Dus dan zit het een beetje mee. En op een gegeven moment, als je in de winning mood bent, ja, dan ga je ook geloven dat je kan blijven winnen. En dat is vandaag ook weer gebeurd.
2: Ja, en dan volgende week tegen de nummer 3 in de competitie. Eerste ronde play-offs. Wat kunnen jullie daarin dan?
1: Ja, ook hier zijn wij de underdog. Zij zijn favoriet. We hebben niks te verliezen. Het enige wat ik met teammaten kan meegeven, en dat geldt ook voor mezelf, laten we genieten en we zien wel wat er op ons afkomt.
2: Het seizoen is al geslaagd?
1: Ja, wat mij betreft wel.
2: Het kan nog mooier worden.
1: Dat klopt ook.
0: Ja, de weg naar een eventuele landstitel is nog wel erg lang. De eerste ronde van de play-offs is komende zondag in Oosterhout. Wint Dallinga, dan gaan ze een ronde verder. En bij een nederlaag, ja, dan zit het seizoen er gelijk op. Gaan we in de gaten houden. Doen we onder meer op omroepzeelandsport.nl.

0: Sheeran en Camera op deze dag, deze 4e mei. Wie of wat herdenk je vanavond om 8 uur? Kun je me natuurlijk laten weten hoe herdenk je. Evelien Wijnbergen laat weten dat ze vanavond thuis gaat herdenken. Daar hecht ik veel waarde aan. Normaal ga ik eigenlijk altijd dan 's avonds naar het zwembad, maar dat heb ik verplaatst naar deze ochtend. Mario Echthuizen, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Vanmorgen vlak voor de uitzending keek ik nog heel eventjes buiten. Dan ga ik soms op het platte dak staan. En de lucht, geweldig om te zien. Rood, wit en blauw in de lucht. En toen dacht ik, nou, dat past eigenlijk wel een beetje bij deze dag.
1: Ja precies. Hè. Hoe komt het zo uit? Hè?
0: Ja, precies. Was heel, heel mooi. Maar wat gaan we krijgen vandaag? Want er blijft niet constant zonnig, hè?
1: Nee. We hebben nu nog wat, inderdaad wat zon. Maar de bewolking wordt gaandeweg de dag wel wat dikker. En de ochtend startte overigens ook weer met wat nevel en mist. Maar die gaat, zoals onder andere in Zeeuws-Vlaanderen, zeker ook snel oplossen. Maar dan komt er een gebied met neerslag dichterbij. En ik zei al, de bewolking wordt wat dikker. En dat betekent dat vooral vanmiddag we dat gaan zien. Dat de zon dan langzamerhand wat meer schuil gaat. En dan kan het vooral over het oosten van het Zeeland gaan regenen. Ik denk dat het wel in het uiterste oosten van Zeeland is. En ook pas later in de middag. En ik denk ook niet dat het zulke grote hoeveelheden zijn als afgelopen weekend. Het zijn geen zware buien, om het zo te zeggen. Nou, vooraf kan de temperatuur nog oplopen naar 14 tot 18, lokaal misschien 19 graden. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwest. En komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook enkele opklaringen bij minima rond 11. De wind draait dan naar noord. Morgen ook veel bewolking, heel af en toe wat zon en mogelijk nog wel een buitje. Nou, de noordelijke wind neemt dan toe naar vrij krachtig tot krachtig. Kracht 5 tot 6 in het westelijke deel van Zeeland. En tot matig of vrij krachtig elders. En de temperatuur komt dan uit op 13 tot 17 graden. Daarna blijft het droog met wat meer zon. En vanaf donderdag geleidelijk weer iets warmer.
0: En dat mogelijk een buitje morgen op bevrijdingsdag. Dan zijn er natuurlijk her en der evenementen. Is dat buitje dan 's ochtends of 's middags? Of kan dat de hele dag doorvallen?
1: Ik denk er vooral in de middag, maar het zijn zeker geen grote hoeveelheden. En het is echt op zeer lokale basis.
0: Dankjewel, Mario Echthuizen. Het is afgaand tij nu met laagwater in Vlissingen om 11:15. Hoogwater vanmiddag om 5:10. En als ik even naar de watertemperatuur kijk, 11 tot 15 graden.

0: Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. 4 mei, de dag van de dodenherdenking. Dus zie je straks ook weer vlaggen half stok hangen. Maar hoe herdenk je en wie herdenk je dan? Peter Koeman laat weten dat hij vanavond met de muziekvereniging naar de dodenherdenking in Waarden gaat. Ik mag dan de stille trom slaan in de mars van het dorpshuis naar de herdenkingsplek. En Ralf Staap laat weten vanuit Duitsland. Hij is Duitser, spreekt goed Nederlands, is vaak in Zeeland. Dat sinds hij bezig is met de Nederlandse taal, dieper ook in onze cultuur is gedoken en heeft het een en ander overgenomen, is ook erg bezig met het verleden van Nederland en dus ook met de oorlog. Ralf in Duitsland is vanavond in elk geval 2 minuten stil. Het nieuws uit binnen- en buitenland begint in Egmond aan Zee, want daar is op het strand gisteravond de levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Wandelaars vonden dat dier. Omstanders probeerden het gisteravond met mannenmacht nat te houden, zodat de dolfijn niet oververhit zou raken, zegt deze strandvonder. Dat is iemand die wordt ingeschakeld als er een dier of schip aanspoelt.
1: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij. Zoals je ziet, mensen erop gaat, is ook erg druk. Mensen, omstanders.
0: Witsnuitdolfijnen spoelen zelden aan in ons land. Dat het is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er wat mis was. Het RIVM wil dat elektrische sigaretten een neutrale verpakking krijgen. En dat geldt nu al voor vapes, maar dat moet ook voor andere e-sigaretten gelden. Dus van die dingen die je aan je mond zet. Doel is om het vapen uiteindelijk minder aantrekkelijk te maken als alles er hetzelfde uitziet. Een wit of bruin doosje bijvoorbeeld, ja, dat moet dan wel Europees worden geregeld, zegt het RIVM. Want alleen in Nederland regelen, dat heeft eigenlijk weinig zin. En de Formule 1 race in Miami was vroeger dan gepland door verwacht slecht weer. De Italiaan Kimi Antonelli die won zijn 3e race op rij. En Max Verstappen startte van plek 2, maar had eigenlijk al een hele slechte start. Hij draaide zijn auto ook in een van de bochten nog eens helemaal rond, waardoor hij een paar plekken verloor.
2: Ja, hij brak gewoon uit met ingaan van die bocht. Ik kan natuurlijk proberen als eerste naar die bocht te komen, maar uiteindelijk hij brak me gewoon uit. En toen probeerde ik natuurlijk te corrigeren om ten eerste uit de muur te houden. En daarna toen ik eenmaal zag hoe die uitbrak, dan probeerde ze snel mogelijk die 360 te maken.
0: En Max Verstappen kwam uiteindelijk als 5e over de finish. Het is nu 5 minuten voor 7:30. Omroep Zeeland.

0: Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: Megabed heet niet voor niets

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Goedemorgen, dag om te herdenken. In Sint-Philipsland krijgen ze een eigen 4 en 5 mei-comité. Ga ik straks over hebben. Nu eerst een overzicht van het nieuws. Op het cruiseschip Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions zijn 3 passagiers overleden. 2 bemanningsleden en een passagier zijn ziek. De Hondius ligt nu in Kaapverdië voor de Afrikaanse kust. Mogelijk zijn de slachtoffers besmet met het Hamta-virus dat door knaagdieren wordt overgebracht, maar helemaal zeker is dat nog niet. De Nederlandse overheid leidt de repatriëring, meldt Oceanwide. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie is ondertussen ingeschakeld. Het is de eerste werkdag met de nieuwe dienstregeling van de bus. Sommige routes zijn helemaal vervallen, zoals buslijn 57 van Middelburg naar Vlissingen. Ook zijn er lijnen waar minder bussen rijden of waar haltes vervallen. Daar moet je nu de Flex gebruiken, het busje dat je met een app of een belletje kunt bestellen. Bergingsbedrijf Multraship in Terneuzen heeft bij Antwerpen het gezonken binnenvaartschip Solar Gratia boven water gehaald. Het schip zonk 2 weken geleden in een bocht van de Schelde na een aanvaring met meerpalen. Op die plek is veel stroming. Om het schip te bergen moest er eerst een lading zand worden uitgehaald. De brandweer heeft in Goes het riool doorgespoeld in de Kartelaan. Bewoners hadden een benzineachtige lucht geroken waarvan onduidelijk was waar die vandaan kwam. Nou, de brandweer heeft dat gemeten. Het kwam uiteindelijk dus uit het riool. En het weer voor vandaag. De nevel en mist lossen snel op. Verder is er veel bewolking met vooral in het oosten van Zeeland later op de dag wat regen. Een zwak tot matige west-noordwestenwind en het wordt 14 tot 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws.

0: Bluff is dit en levenslang op Omroep Zeeland. 7:55 op 4 mei, de dag van de jaarlijkse dodenherdenking. De vlag gaat natuurlijk ook half stok. Straks hoor je waarom het eigenlijk half stok is en niet iets anders. Maar eerst even naar de vraag die ik aan jou stel. Hoe herdenk jij vanavond en wie herdenk je dan? Mag je me laten weten, bijvoorbeeld via 0118-499-999... door een appje te sturen. Leni Bogaert die liet aan me weten dat zij van 1950 is. Dus ik heb goddank geen oorlog meegemaakt. Mijn oudere broer en zus wel. Iedere verjaardag kwam dat ter sprake. Om 8:00 ben ik zeker even stil. Yvonne Lokker, ze woont hier in Zeeland, maar ze laat weten dat ze in Rhenen is vandaag, bij de Grebbeberg, daar herdenkt ze. En Patrick de Schepper uit Goes, die stuurt me net een paar foto's. Hij heeft vanmorgen vroeg al 3 struikelstenen in Goes schoongemaakt. Dat zijn van die steentjes, van die metalen plaatjes eigenlijk, hè? Van die vierkante metalen plaatjes die dan opeens ergens op een stoep liggen voor een huis. En daar staat dan een naam op van een Joodse inwoner die in dat huis gewoond heeft, maar die naar een concentratiekamp is gebracht en nooit meer terugkwam. Patrick, dank je wel dat je daar in elk geval in Goes die struikelsteentjes schoongemaakt hebt. En Sint-Anneland, daar is ook wel iets bijzonders aan de hand. Natuurlijk hebben ze daar een herdenking op 4 mei. Maar er komt nu ook een officieel orgaan voor de herdenking en de viering van vrijheid. Waarmee ook voortaan elk jaar, is in elk geval de bedoeling, het een en ander wordt georganiseerd. Niels van Oudenaarde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent een van de mensen die daarachter zitten. Waarom willen jullie dat voortaan elk jaar gaan doen?
1: Nou, dan moet ik eigenlijk even teruggaan naar 2018. Toen zijn wij een zoektocht gestart naar 3 Britse militairen die in Sint-Anneland zijn gesneuveld en begraven. Lange tijd maakten ze dus onderdeel uit van onze geschiedenis, maar we wisten niet precies wie ze waren, wat hun verhaal was. Toen zijn we met een werkgroep van dorpsgemeenschap Sint-Anneland dat gaan onderzoeken. Dat bracht ons zelfs in 2020 naar het Verenigd Koninkrijk om daar nabestaande familieleden te ontmoeten die we op afstand al gevonden hadden en zelfs de plek onze zoektocht voor te zetten. En toen hebben we na 75 jaar, toen de tijd, hebben we deze 3 militairen een gezicht, een verhaal gegeven. En dat ging toen nog meer leven binnen de gemeenschap. En vorig jaar zijn de nabestaande familieleden hier geweest. Mm. Is er op de plek waar ze gesneuveld zijn, is er een monument geopend. Dat is aan de Grote Nol aan de Zeedijk. En toen zeiden inwoners ook al, dit is zo'n bijzonder verhaal. Daar moeten we wat meer mee dan alleen eens in de 5 jaar een herdenking organiseren bij de oorlogsgraven. En zeker ook de onrust in de wereld. Er is toch meer, hoe je het ook went of keert, meer aandacht voor het onderwerp vrijheid vieren, herdenken.
0: Maar merk je inderdaad dat mensen dat heel duidelijk ook koppelen aan de situatie van nu? En dat ze denken, zeker in deze onrustige wereld moeten we dat wel blijven herdenken. We moeten stil blijven staan bij de vrijheid.
1: Ja, dat merk je zeker in gesprekken met mensen die je hebt. Dat de vrijheid toch onder spanning staat. Dat doet zeker mee, denk ik, in meer besef rondom 4 en 5 mei.
0: Ja. En wat gaan jullie dan de komende jaren doen? Want elk jaar willen jullie voortaan het een en ander organiseren. Maar wat dan?
1: Ja, sowieso elk jaar een herdenking op 4 mei. Wat we eens in de 5 jaar deden om dat jaarlijks te doen. En op 5 mei activiteiten die in het teken staan van het vieren van vrijheid. We beginnen dit jaar klein. We beginnen met een wandelfietstocht. Vanaf de oorlogsgraven richting de plek aan de Zeedijk waar ze gesneuveld zijn. En terug met onderweg wat uitleg met allerlei wetenswaardigheden. En vervolgens een vrijheidsmaaltijd als ze terugkomen bij Streekmuseum De Meesthoof. Dus dat is wat het programma voor vandaag en morgen. Maar we willen sowieso ook rond de datum dat de militairen gesneuveld zijn. Op 17 januari willen we activiteiten gaan ontplooien. Ja. En gedurende het jaar ook in samenwerking met basisscholen. Ook zeker de jonge generatie hierbij gaan betrekken. Dus ook op het gebied van educatie gaan we aan de slag.
0: Maar wel mooi dat jullie eigenlijk een soort wens van de bevolking van Sint-Anneland hiermee ook echt uitvoeren. Ze willen meer herdenken. Dus gaan we dat ook doen?
1: Ja, zo is dat, ja.
0: Ah, mooi. Ja. De Niels van Oudenaarde, morgen dan wordt jullie organisatie officieel opgericht. Succes daar in elk geval bij. En dan voortaan dus elk jaar herdenken in Sint-Anneland. Vandaag gebeurt dat natuurlijk ook. Waar gebeurt dat vandaag trouwens, Niels?
1: Dat gebeurt vandaag bij de oorlogsgraven achter Streekmuseum De Meesthof in de Bierenstraat.
0: Goed, zo om 8:00 is daar in elk geval nog een bijeenkomst. Niels van Oudenaarde, dankjewel.

0: Miles Smith samen met Niall Horan, bijzondere combinatie. En Drive Safe, 4 mei, hoe herdenk je, wat herdenk je? Wim Waleboer laat net weten, wil je doden herdenken terwijl we er nog dagelijks bij komen? En de bevrijding, we worden er weer dagelijks mee geconfronteerd. Prijzen schieten de lucht in, tekorten wereldwijd. Hij heeft moeite met het herdenken en het vieren, herdenken vandaag, vieren morgen. Dankjewel Wim, voor jouw reactie in elk geval. En Jaap van Klinken, die stuurde net het bericht dat hij zojuist de nationale driekleurhalstok heeft gehangen. Ja, die vlag, rood-wit-blauw, die mag dus halstok. Maar hoe doen we dat eigenlijk en waarom doen we dat? Nou, dat heb ik gevraagd aan Rob Bertijn in Vlissingen. Hij is hoofdredacteur van het blad Vlag van de Nederlandse Vereniging van Vlaggenkunde. Landelijke organisatie is dat. In Rob's tuin staat de grote vlaggenmast en daar ben ik even met hem gaan luisteren.
1: Touwtje door het oogje van het rood-wit-blauw gaat de vlag, de Nederlandse vlag, hier vaak in top.
2: 4 en 5 mei, Koningsdag, Koninkrijksdag. En dat is het wel, denk ik.
1: En wat hangt er dan verder nog aan deze vlaggenstok over het algemeen?
2: Vlaggen van heel de wereld.
1: Ja, hoeveel vlaggen heb je?
2: Ik heb geen flauw idee. 300 of zo. Ik zou het eigenlijk niet weten. Het is in ieder geval een heleboel. Maar op alle feestdagen van verschillende landen, dan pleeg ik de vlag van dat land te hijsen.
1: Nou, vandaag dan rood-wit-blauw. Hoe gaat dat, het hijsen van de vlag op 4 mei?
2: Ja, die hangt natuurlijk half stok. De bedoeling is dat de vlag eerst helemaal in top gehezen wordt en dan direct daarna als sluitend langzaam naar beneden wordt gehaald tot er een ruimte ontstaat waar dan de onzichtbare vlag van de dood zou kunnen hangen.
1: Maar je hebt de vlag nu aan het touw gedaan. Gaat hem nu dus inderdaad naar boven hijsen. Maar dan moet hij dus eerst helemaal omhoog.
2: Ja, dan gaat hij eerst helemaal omhoog. In top. Dus dan gaat hij.
1: En dan een stukje naar beneden?
2: En nu naar beneden.
1: Oh ja, ongeveer net zover alsof er nog een vlag boven kan hangen.
2: Een vlag tussen zou kunnen. En dan maken we hem vast. Zo.
1: Die hangt.
2: Hij hangt.
1: Hoe is dat gebruik eigenlijk ooit ontstaan? Want het is internationaal, hè? Overal waar gerouwd wordt, wordt de vlag half stok gehangen.
2: Ja, ja, ja. Het is ontstaan kennelijk bij een expeditie op Groenland door een Engelsman op zoek naar mineralen. En de lokale bevolking, de Inuits, waren daar niet van gediend. En die hebben die man doodgeschoten. Vervolgens is hij in een sloep terug naar zijn schip gevaren. En zagen de mensen aan boord van het schip dat de vlag van die sloep halverwege hing. En dat is eigenlijk de eerste keer dat zoiets voorkwam. En daar is het gebruik eigenlijk uit ontstaan. Het idee was van, nou ja, dat is dan kennelijk een teken van rouw. En dan nemen wij dan op het grote schip, nemen wij dat over. Dat schip is later ook op die manier in Engeland teruggekeerd met de vlag, dus half stok. Daarna is het eigenlijk een eigen leven gaan leiden.
1: Nu op deze 4 mei hang jij hem dus al vroeg op, hè? Mag dat eigenlijk de hele dag, die vlag half stok?
2: Ja, dat mag zeker. Tot een paar jaar terug was dat niet gebruikelijk. Hoewel het natuurlijk particulier wel gebeurde. Want de bedoeling was eigenlijk volgens het vlagprotocol dat de vlag pas vanaf 6 uur 's avonds half stok mocht hangen. Particulieren die ook de vlag uit wilden hangen, die deden dat gewoon de hele dag. Dus dat werkte eigenlijk niet. Dat werkte natuurlijk wel voor de overheid, waarin dat precies zo werd nageleefd. Maar dat was eigenlijk niet te handhaven. Toen hebben ze ook gezegd van, nou ja, dan doen we het gewoon de hele dag.
1: En als je hem dan weghaalt, hoe gaat dat dan?
2: Precies in de omgekeerde volgorde. Dus je maakt de touw los en dan hijs je hem eerst naar de top en dan weer langzaam naar beneden.
0: Ja, zo gaat dat dus. Vanavond op 4 mei, herdenk om 8 uur. En de vlag uit, dat mag dus nu al. Robertijn, dankjewel voor het delen van jouw kennis over 4 mei en de vlag die half stok hangt. Ondertussen is het ook nog steeds de Zeeuwse muziek. Tiendaagse nieuwe Zeeuwse muziek vond ik bij Danny Vera en Marlon Pichel. Dat is een zanger uit Rotterdam. Maar Danny Vera, die komt er bij ons vandaan. Dus hiermee zit een Zeeuwslied.

0: Danny Vera en partner Try Again. Kan je zo de Zeeuwse Top 40 instemmen als je wil? Kan natuurlijk op dezeeuwsetop40.nl. Ik kreeg een reactie van Ingrid Braams uit Oostkapelle. Ingrid, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent 94 jaar oud, heel veel meegemaakt volgens mij. Dus ook de bevrijding.
1: Ja, nou en of. En dat was inderdaad een bevrijding na een hongerwinter.
0: Maar hoe deden jullie dat dan met de vlag? Want toen hingen er ook overal allemaal vlaggen.
1: Nee, we hadden geen vlag. We hadden een rode lap die we nog hadden en een laken en die van kleed en blauw over de veranda gehangen. Toen hadden we toch een vlag.
0: En dat zag er inderdaad uit als een vlag. Hoe was het om dan vrij te zijn? Geloofde je dat eigenlijk toen?
1: Ja, we geloofden het wel. We waren wel heel erg blij. We hadden 3 onderduikers in huis. Dus het was ook al een hele bevrijding.
0: Ja.
1: Dus, en we hadden niks te eten, dus het was inderdaad een hele erg bevrijding. Maar het was ook eng, maar de Duitsers die waren opstandig en die gingen schieten in de lucht.
0: En hoe lang heeft die vlag er nou nog gehangen dan?
1: Ja, nog een dag denk ik, niet eens zo heel lang. Maar het zat in ons hart.
0: Hey Ingrid, mooi dat deze herinnering bij jou naar boven komt. Dankjewel voor het delen daarvan. Omroep Zeeland. Zeeland wordt wakker. Er worden een hoop bloeddonoren gezocht bij ons in de provincie. Hoe en wat, dat hoor je straks na het nieuws van 8 uur.
2: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
2: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
11: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
10: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
12: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
10: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: True Lease met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in één klik geregeld.
18: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
20: Voor het maaien van je gras.
19: Voor het reinigen van je terras.
20: Voor het snoeien van je haag.
19: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
21: Stihl, sterk werk.
22: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
23: Dynamisch.
22: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
21: Stihl, sterk werk.
26: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stihl, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
27: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
26: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. Detuinmachineshop.nl.
28: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
9: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
29: Goedemorgen. Op een aantal plekken in onze provincie is het mistig. Gaat wel snel oplossen, is de verwachting. Daarna veel bewolking, vooral in het oosten van Zeeland. Later vanmiddag mogelijk een bui. En het wordt 14 tot 19 graden. Hulde voor de Zeeuwse bloeddonoren. Alleen zijn er dan wel te weinig van. 700 gezocht in onze provincie. Ik ga zo even bellen. En verder in het nieuws vandaag. Op het cruiseschip Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions zijn 3 passagiers overleden, zijn ook zieken. Mogelijk door het hantavirus. Het is de eerste werkdag met de nieuwe dienstregeling van de bus. Dus als je gaat reizen, even de dienstregeling checken, want misschien rijdt die net niet of op een ander tijdstip. En de Zeeuwse top 40, straks een gesprek met Peter Wessel. Hij gebruikt kunstmatige intelligentie, maar is het dan nog wel zijn liedje? Zelf zegt hij van wel. Hoor je straks na 8:30. Omroep Zeeland, van harte welkom.

0: Fleetwood Mac en Big Love. Maandag 4 mei, vanavond zijn we 2 minuten stil om 8 uur. De eerste vlaggen die hangen ondertussen half stok. Hoe herdenk jij vandaag en wie herdenk je dan? Aan wie denk je op het moment dat je eventjes 2 minuten stil bent? Laat het vooral weten via 0118-499-999. Je kunt appen naar dat nummer. Ondertussen zoekt de bloedbank St. Quinn nieuwe donoren, 700... maar liefst erbij in Zeeland is de bedoeling. Speciale campagne is nu gestart. Marlijn van Hasselt, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: 700, dat zijn er echt hartstikke veel.
1: Ja, zeker. En helemaal als je naar het landelijke cijfer kijkt. En we hebben het dan natuurlijk over het vervangen van donors die in de loop van een jaar weer vertrekken. Maar dan heb je het over 60.000.
0: 60.000. Ja, ga dan maar aan staan.
1: Nou, dat doen we. Dapper en wel. Want eerlijk is eerlijk. Als wij het verhaal vertellen over dat bloed nodig is, waarvoor het nodig is en waar het vandaan komt, zie je toch heel veel mensen weer opstappen en zeggen, oh hé, dan wil ik wel helpen.
0: Nou ja, zeg dan maar, waar is het eigenlijk voor nodig al dat bloed?
1: Bloed is eigenlijk nodig voor het bekende zakje bloed bij het trauma. Dus iemand die een ongeluk heeft gehad of een operatie die niet goed verliep, of een bevalling waar iets is geknapt en veel bloed is verloren. Ja, daarvoor heb je natuurlijk bloed nodig om het gemiste aan rode bloedcellen weer aan te vullen. Maar ook voor chronische patiënten, mensen die plasmageneesmiddelen nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld een stoornis hebben aan afweer of aan bloedstolling. Die zijn afhankelijk van dat soort geneesmiddelen.
0: En dat kan nog steeds niet gemaakt worden. Dat moet echt uit een levend mens komen.
1: Het komt nog steeds niet uit de kraan en het groeit niet aan een boom. Precies. Ah. Alleen jij en ik kunnen dat voorzien.
0: Maar zit dat er in de toekomst dan wel in, dat bloed misschien gemaakt kan worden of niet?
1: Zeker. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, ook door St. Quinn. Want dat heeft een aantal voordelen. Je kan ook, stel je voor dat het lukt om in grote hoeveelheden bloed te kweken. Dan kan je ook zekerder maken dat het niet door infecties is besmet bijvoorbeeld. Dus daar wordt veel werk van gemaakt, maar het duurt echt nog tientallen jaren voordat we daar zijn.
0: Tot die tijd moeten we dus gewoon langskomen als bloeddonor. Nu zoeken jullie 700 mensen in Zeeland, vooral ook voor de locatie Goes. Waarom is dat?
1: We kijken goed naar hoe groot is de locatie, hoeveel plek is daar. En dan heb je dus over hoeveel bloedafname stoelen staan daar. Wat zijn de openingstijden? En zo kunnen we kijken naar hoeveel ruimte is er dan nog meer. Omdat we stoelen leeg zien staan. En wonen er ook voldoende mensen in de omgeving van die locatie. En zo kwamen we uit voor Goes op 600 mensen.
0: Ja, en de andere 100 dan, waar zoek je die?
1: Die kunnen ook terecht in de mobiele bloedbank. Dat is die hele mooie oplegger die we laten rondrijden. In Terneuzen en Vlissingen komt die ook. En daar zijn andere Zeelanders ook welkom.
0: Nu beginnen jullie, of zijn jullie begonnen met die campagne om die 700 nieuwe donoren erbij te krijgen. Wat ga ik van die campagne dan eigenlijk zien?
1: Nou, wat we hebben gedaan eigenlijk is dat het een speciale actie is waarbij we donors vragen om zich heen te vertellen over bloed doneren en om te kijken of ze anderen kunnen enthousiasmeren. En als ze dat doen, dan wordt dat mogelijk gemaakt. Oh, sorry, dan maken ze kans op een set aan museumjaarkaarten.
0: Oh.
1: Dus dat is mogelijk gemaakt, dacht ik, uiteraard de Stichting Museumjaarkaart.
0: Ja. Dus, wat ik dacht al, ik had al meegekregen ergens dat de museum een rol speelde bij deze campagne. Maar hoe kan dat nou? Maar nu snap ik hem inderdaad. Het is een bedankje.
1: Het is een bedankje. En ja, weet je, de gemeenschappelijke noemer is, het is ontzettend kostbaar. Het doneren is kostbaar. Het kunst zelf is kostbaar. Daar zit eigenlijk het bruggetje.
0: Ik snap hem helemaal. Goed, 700 donoren gezocht in Zeeland. Wie wil, hoe gaat het nu verder? Waar moet je melden?
1: Het is eigenlijk vrij eenvoudig. De website van St. Quinn is altijd open. stquinn.nl. Daar vind je meteen de knop met ik meld mij aan. En voor iemand die dat nooit eerder heeft gedaan, dan vul je wat contactgegevens in, persoonsgegevens in. We nodigen je uit voor een keuring om te kijken of je goed te prikken bent. Of er geen redenen zijn dat bloeddoneren misschien niet verstandig is. Je eigen gezondheid. En als dat allemaal oké is, dan ben je welkom.
0: Helder uitgelegd, Marlijn van Hasselt van St. Quinn, de bloedbank. Hartelijk dank, 700 donoren erbij. Misschien jij wel? Informatie, stquinn.nl. Het is nu 14 minuten over 8. Ga naar het weerbericht.

0: Tom Kitten en Hole Again. Als ik naar buiten kijk, dan zag ik eerst nog wel wat zonnestralen, maar in de verte steeds donkerder, Mario Echthuizen.
1: We hebben nu nog wat, inderdaad wat zon, maar de bewolking wordt gaandeweg de dag wel wat dikker. En de ochtend startte overigens ook weer met wat nevel en mist, maar die gaat, zoals onder andere in Zeeuws-Vlaanderen, zeker ook snel oplossen. Maar dan komt er een gebied met neerslag dichterbij. En ik zei al, de bewolking wordt wat dikker. En dat betekent dat vooral vanmiddag we dat gaan zien. Dat de zon dan langzamerhand wat meer schuil gaat. En dan kan het vooral over het oosten van het Zeeland gaan regenen. Ik denk dat het wel in het uiterste oosten van Zeeland is. En ook pas later in de middag. En ik denk ook niet dat het zulke grote hoeveelheden zijn als afgelopen weekend. Het zijn geen zware buien, om het zo te zeggen. Nou, vooraf kan de temperatuur nog oplopen naar 14 tot 18, lokaal misschien 19 graden. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwest. En komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook enkele opklaringen bij minima rond 11. De wind draait dan naar noord. Morgen ook veel bewolking, heel af en toe wat zon en mogelijk nog wel een buitje. Nou, de noordelijke wind neemt dan toe naar vrij krachtig tot krachtig. Kracht 5 tot 6 in het westelijke deel van Zeeland. En tot matig of vrij krachtig elders. En de temperatuur komt dan uit op 13 tot 17 graden. Daarna blijft het droog met wat meer zon. En vanaf donderdag geleidelijk weer iets warmer.
0: En dat mogelijk een buitje morgen op bevrijdingsdag. Dan zijn er natuurlijk her en der evenementen. Is dat buitje dan 's ochtends of 's middags of kan dat de hele dag doorvallen?
1: Ik denk er vooral in de middag, maar het zijn zeker geen grote hoeveelheden. En het is echt een op zeer lokale basis.
0: Dankjewel Mario en fijne dag in elk geval vandaag. Het is afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 11:15. Hoogwater vanmiddag om 10:05. En de watertemperatuur dan 11 tot 15 graden.

0: Sleepless in a hotel room. Nooit zo heel erg fijn als je daar niet kunt slapen. Luke Combs op Omroep Zeeland. Schoonmaakploegen zijn nu bezig met bekladdingen van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam om dat weg te halen. Monument, er is onder meer in rode verf waarschijnlijk het woord genocide gespoten.
1: Het is best wel aanwezig, wou ik zeggen. Maar wat ik opmerkelijk vind om te zien is als je er naar kijkt hoe snel ze dat weer wegkrijgen. Ze zijn bezig met een hoge drukspuit. En op het moment dat ze eroverheen gaan is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is. Gaat redelijk rap.
0: Verslaggever van WNL die zag dat daar allemaal gebeuren, dat schoonmaken. Kabinet en Kamerleden reageren ondertussen boos op de bekladding van het Nationaal Monument. Walgelijk heeft bijvoorbeeld staatssecretaris Erik van der Burg van Binnenlandse Zaken laten weten. Bij dat monument op de Dam is vandaag de nationale herdenking. Vanavond om 8:00, 2 minuten stilte. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Wandelaars vonden dat dier en omstanders probeerden het met mannenmacht nat te houden, zodat de dolfijn niet oververhit zou raken. Zegt deze strandvonder, dat is iemand die wordt ingeschakeld als er een dier of schip aanspoelt.
2: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij. Zoals je ziet, mensen hebben gaten, is ook erg druk. Mensen, omstanders.
0: Witsnuitdolfijnen spoelen zelden aan in ons land. Dat het is gebeurd, dat is volgens SOS-dolfijn dus het teken dat er iets mis was. En het RIVM wil dat elektronische sigaretten een neutrale verpakking krijgen. Dat geldt er wel voor vapes, maar moet ook voor andere e-sigaretten gaan gelden. Dus dingen die je aan je mond zet om te kunnen roken. Doel is om het vapen minder aantrekkelijk te maken als alles er hetzelfde uitziet. Een wit of een bruin doosje bijvoorbeeld. Dat moet dan wel Europees worden geregeld, zegt het RIVM. Want als je dat als land alleen wilt doen, ja, dan heb je eigenlijk weinig kans dat dat gaat lukken. Nieuws uit binnen-buitenland op Omroep Zeeland.

0: really do.
1: Wat is het verhaal van mijn overgrootvader die na de oorlog in Duitsland verdween?
2: Journalist Martijn van der Werf dook in de geschiedenis van de hoofdonderwijzer uit Oostburg. Wat bezielde deze man om de kant van de bezetter te kiezen en na de oorlog spoorloos te verdwijnen?
3: Eigenlijk het doodzwijgen van een van de grootvaders was eigenlijk toch wel gek.
2: Luister Oorlogsmist op omroepzeeland.nl en de bekende podcastkanalen.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
8: Goedemorgen, het is 8:30.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Straks een Zeeuwse zanger die wel degelijk AI gebruikt, en dat vindt hij hartstikke goed. Eerst nu het nieuws van 8:30. Het is de eerste werkdag met de nieuwe dienstregeling van de bus. Sommige routes zijn helemaal vervallen, zoals buslijn 57 van Middelburg naar Vlissingen. Maar ook zijn er lijnen waar minder bussen rijden of waar halters vervallen. Dan moet je nu de Flex gebruiken. Dat is het busje dat je met een app of belletje kunt bestellen. Op het cruiseschip Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions zijn 3 passagiers overleden. 2 bemanningsleden en een passagier zijn ziek. De Hondius ligt in Kaapverdië voor de Afrikaanse kust. Mogelijk zijn de slachtoffers besmet met het hantavirus dat door knaagdieren wordt overgebracht. Volgens het RIVM wordt het niet van mens op mens overgebracht. Oceanwide zegt dat de Nederlandse overheid een eventuele repatriëring zal leiden. Sint-Anneland krijgt zijn eigen 4 en 5 mei-comité. Dat wordt morgen opgericht. Tot nu toe werden er in Sint-Anneland 1 keer in de 5 jaar dingen georganiseerd rondom 4 en 5 mei. En dat moet voortaan elk jaar gebeuren. Bergingsbedrijf Multraship in Terneuzen heeft bij Antwerpen het gezonken binnenvaartschip Sola Gratia boven water gehaald. Het schip zonk 2 weken geleden in een bocht van de Schelde na een aanvaring met meerpalen. Op die plek is veel stroming. Om het schip te bergen moest er eerst een lading zand worden uitgehaald. En het weer, nevel en mist, gaat snel oplossen is de verwachting. Verder veel bewolking, met vooral in het oosten van Zeeland in de loop van de dag ook wat regen. Een zwak tot matige west-noordwestenwind en het wordt 14 tot 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
9: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Paul McCartney, No More Lonely Nights. Op deze 4e mei, hoe ga jij vanavond herdenken? Wie herdenk je dan? App me even 0184999999. Kees is in elk geval straks aan de lijn. Hij gaat ergens zingen vanavond, maar dat kan hij straks zelf veel beter uitleggen. Nog anderhalve week op Hemelvaartsdag. Dan hoor je de Zeeuwse Top 40 weer.
1: De Zeeuwse Top 40.
0: En het is de lijst met Zeeuwse muziek samengesteld door jou, met de 40 beste liedjes uit onze provincie. Je kunt nog stemmen op dezeeuwsetop40.nl. En dat kan alleen deze week nog. Dus wacht nou alsjeblieft niet te lang. De artiesten zijn je dankbaar in elk geval. Peter Wessel uit Goes. Goedemorgen, Peter.
2: Hey, goedemorgen, Remco.
0: Je zingt vaak in het Zuid-Beverlands dialect. Past dat goed bij jou?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik ben er ooit een keer mee begonnen. En het beviel heel erg goed. Dus ja, sindsdien doe ik dat. Ik doe ook andere dingen hoor. Ik zing ook in het Nederlands en in het Engels. Een beetje vaak zoals het me uitkomt. Als ik iets schrijf, dan is de taal eigenlijk wel leidend voor het liedje.
0: Maar hoe voelt dat dan? Voelt dat anders als je iets in het Beverlands zingt dan bijvoorbeeld in het Nederlands?
2: Voelt echt heel anders. Dan, ik denk dat het voor veel mensen geldt dat als je naar een Engelstalige lied luistert, dat je niet in de eerste plaats gefocust bent op de tekst, maar naar de melodie, gewoon naar het mooie van het liedje. Mm-hmm. En voor een Zeeuw dan in ieder geval, niet voor andere mensen. Andere mensen, dat bedoel ik mee, niet Zeeuwen, die zeggen me vaak, ja, ik verstond er niks van. Ik heb een keer met Bertus Borgers, een Brabander, een liedje opgenomen, speelde saxofoon op.
0: Uh-huh.
2: En die zegt, nou, ik vond het hartstikke leuk hoor, maar ik verstond er geen bal van. Dus wat voor ons eigenlijk heel normaal is.
0: Ja.
2: Hè, want althans voor een Zeeuw, die Zeeuws machtig is.
0: Ja.
2: Die hoort dat en die zal in het begin denken van, nou, dat snap ik niet.
0: Ja, maar dan denk ik altijd als ik Brabants hoorde, denk van, wat zeg ik nou toch weer? Goed,
2: we gaan
0: even naar het liedje dat je nu hebt uitgebracht.
2: Ja.
0: Me and My AI Band. Dat heb je gezongen onder een andere naam.
2: Ja, dat is Lester Weeps. Dat is een creatie van me. Die ik min of meer noodgedwongen op bedacht heb. Omdat ik de AI-productie heb ontdekt. En daarmee geef ik de laatste tijd mijn liedjes vorm. Maar ja, je moet. Er is een hele discussie rondom het gebruik van AI wel of niet.
0: Ja, want de vraag is dan natuurlijk: is een liedje nog van jezelf? Als je zegt van, nou doe. Hè, want dan moet je dan intikken en een regeltje tekst van, nou maak. Ik doe maar even heel simpeler, Peter. Van, maak een drum solo en dan pok, pok, pok, pok. Dan krijg je dat te horen bijvoorbeeld.
2: Maar zo. Ja,
0: hoe gebruik jij het dan?
2: Het kan wel. Nou, ik speel een liedje bijvoorbeeld op mijn gitaar. En dat is het liedje zoals het is. Plus de tekst, plus de melodie. Dus het is 100% van mezelf. Vroeger ging ik daarmee naar een studio. En er waren daar muzikanten aanwezig. Daar speelde ik dat voor.
0: Mm.
2: En dan gingen die muzikanten mij helpen om dat lied in te vullen. En nu met de komst van dit soort technieken. Ja, dat klinkt heel onsympathiek, maar heb ik die muzikanten niet meer nodig?
0: Ja.
2: Want die jongens, die AI-systemen, die doen het echt een paar minuten.
0: Ja, ik snap het, Peter, maar dat vinden de muzikanten inderdaad niet leuk om te horen, denk ik.
2: Nee, natuurlijk. Toen de synthesizer werd uitgevonden en die ging hele orkesten spelen. Hey, je kan op een keyboard kan je een heel orkest doen. Je kan met een drumcomputer wordt de drummer vervangen.
0: Ja, dat is ook weer zo.
2: Dus die geschiedenis van de muziek is eigenlijk volgt deze lijn.
0: Het zijn ontwikkelingen inderdaad die gewoon doorgaan. Peter, ik heb hier 20 seconden voor jou. En dan mag jij schaamteloos promotie voor jezelf maken. Ben jij daar klaar voor?
2: Je overvalt me, maar ik ga mijn best doen.
0: De 20 seconden gaan nu in.
2: Oké, nou beste mensen, voor wie me nog niet kent. Ik ben Peter Wessel. Ik maak al sinds mijn jaren 50 maak ik al muziek. Doe ik mijn hele leven dus eigenlijk. Ik speel in bandjes. Maar voornamelijk richt ik me op productie van liedjes. En een van die liedjes die je gaat horen, zometeen, hoop ik althans, is... Het is hoe je tiet. En dat gaat over een...
0: En
2: over
0: de 20 seconden weer, zijn op. Het moet streng zijn.
2: Ze vliegen om.
0: Ja, man, dat gaat zo snel. Maar het liedje komt nu wel inderdaad. Het was een hoe je tiet. Peter Wessel, dankjewel hè.

Me and My AI Band, oftewel Peter Wessel, even door een doosje gehaald zodat het net nog wat mooier wordt bij zijn. Van ja, vroeger met de synthesizer gingen dingen ook opeens anders. Dus wees niet bang voor kunstmatige intelligentie. Dankjewel Peter. Wil je hierop stemmen? Dan kan dat dezeeuwsetop40.nl. Straks nog even over het herdenken. Waar doe jij dat? Hoe doe je dat? Waarom ook doe je dat?

0: Only Human van de Jonas Brothers op Omroep Zeeland. 14 minuten voor 9 is het op deze 4e mei, de dag van de herdenking. Hoe herdenk je, wie herdenk je en waarom eigenlijk? Laat het weten, hè. Adrie van Prooijen liet weten dat bij haar de vlag halstok gaat vanavond. We herdenken de slachtoffers uit oorlogen. Ook wij zijn 2 minuten stil. Emmanuel Don schrijft dat hij thuis op de bank voor de televisie is dan bij de herdenking. De hele dag hangt de vlag halstok. Wij gedenken hetgeen officieel herdacht wordt. En een oom die op de eerste dag van de oorlog langs de Zuid-Willemsvaart nabij Zijtaart sneuvelde. Kijk, een hele persoonlijke drijfveer ook. Dankjewel, Emmanuel. Irene laat weten dat zij de Nationale Dodenherdenking op tv volgt en stilstaat bij alle mensen die door zinloos geweld zijn omgekomen. Ook voor alle mensen die hun leven verloren hebben voor onze vrijheid en voor de vrijheid van anderen. En ik hoop dat alle oorlogen snel stoppen. En Maddy laat nog weten dat zij ook om 8:02 stil is. En dat klinkt dan misschien een beetje gek om te zeggen dat er ook iemand is die juist niet stil is vanavond, wel om 8:00, maar hij gaat zingen bij de herdenking in Henk en Sand. Kees Oreel uit Hoedekerskerken, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 2 liedjes ga je zingen, wanneer doe je dat dan bij de herdenking?
1: Dat is vlak na 8:00 stilte, zeg maar.
0: En wat gaat dat zijn, denk je?
1: Ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat een ervaringsdeskundige, zeg maar, tegenbrengt tegen de zinloosheid van oorlog. Zeker in deze tijden van oorlogritserij, zeg maar, van mijn gevoel.
0: Mm-hmm. En de ervaringsdeskundige, wat bedoel je daarmee dan?
1: Ik heb zelf 20,5 jaar bij het Korps Mariniers gediend. En in die tijd ben ik uitgezonden geweest naar Irak en Afghanistan. En in Afghanistan heb ik een situatie meegemaakt waar met 2 gewonde Afghanen in de observatiepost zaten. En die hebben we uiteindelijk verbonden en onze kaartjes en water met ze gedeeld. En ik hoop eigenlijk dat die mensen in een andere situatie prima mijn beste vrienden hadden kunnen zijn. Uiteindelijk moesten we de observatiepost weer opsplitsen. En zijn zij dus weer ergens anders naartoe gegaan. En hebben ze ons van een hogere bergpunt met meerdere .50's onder vuur genomen. Maar die situatie heeft mijn kijk op oorlog wel heel erg veranderd, zeg maar.
0: Maar dat is eigenlijk wel heel apart. Want aan de ene kant verzorg je iemand die even later weer je vijand is. Wat doet dat met jou dan?
1: Daar ben ik wel een beetje van... In de war geraakt, zeg maar. Van hoe kan dit, zeg maar? We moesten toch mijn vijanden zijn. Maar
0: dat wil je ook heel graag vertellen door middel van jouw muziek, door middel van het hier op de radio te vertellen. Waarom is het voor jou dan belangrijk dat we ook dit horen?
1: Nou, ik ben op een gegeven moment benaderd door de commissie 80 jaar Slag om de Schelde. Of iemand geneigd was om een liedje te schrijven ter ere van de nagedachtenis daarvan. En toen ben ik dus eigenlijk naar een vergelijkbare situatie in de Slag om de Schelde op zoek gegaan. En die heb ik dus eigenlijk gevonden. En die zal ik dus ten gehore brengen in mijn liedje De Prijs van Vrijheid.
0: Gaan we zo luisteren. Kees, het is wel een hele bijzondere eigen persoonlijke ervaring die jij bij je draagt dan vanavond.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is dat voor jou om daar dan straks te staan? Wat voor gevoel geeft dat?
1: Wel heel mooi dat ik mag brengen, zeg maar. Ik voel me dan toch wel een beetje een soortje van... Hoe moet ik het eens zeggen? Een waarheidsverteller of zoiets.
0: Kees, we gaan luisteren naar jouw lied. Mooi lied met inderdaad ook die beide kanten. Want bij een oorlog zijn er altijd 2 verschillende partijen, maar het zijn ook gewoon mensen natuurlijk. Kees, dank je wel. Succes vanavond bij de herdenking in Henk en Sand. Dit is De Prijs van Vrijheid, jouw lied.

0: Ja, dat vraag ik me ook af. Kees vraagt zich dat ook af. Vanavond naar Henke Sand. Gaat hij dit zingen direct na de 2 minuten stilte bij de herdenking daar? Nieuws op dit moment is dat de natuurbrandrisico in Zeeland weer een tikje is afgenomen. Veiligheidsregio Zeeland laat weten dat we met z'n allen in Zeeland weer naar de normale fase zijn gegaan. Natuurlijk vanwege de regen van gisteren. En dan als je wel eens in Antwerpen komt, met de tram van de linker naar de rechteroever gaat, dan is dit bericht voor jou. De tramtunnel onder de Schelde is vanaf vandaag bijna een jaar dicht voor onderhoud. Moet namelijk asbest weg, tramrails zijn versleten. Om toch naar de andere kant van de Schelde te kunnen zijn er extra bussen, de veerpontjes varen vaker en een gesloten treinstation Antwerpen linkeroever hebben ze in no time weer opengemaakt, zodat je daar de trein kunt nemen. Autoriteiten zijn toch bang dat veel mensen de auto zullen pakken en dat er alsnog een verkeerschaos gaat ontstaan in Antwerpen. Maar goed, ik weet dat er vanuit Zeeland wel mensen naar Antwerpen gaan, dan parkeren op de linkeroever, dan de tram nemen. Dat kan dus even niet meer. En kunstenaar Frans Dingemansen uit Nieuwe Sint-Joostland is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was specialist op het gebied van de Zeeuwse paardenmessen en houtsnijwerk. In een rouwadvertentie zie ik dat zijn familie meldt dat hij er trots op was dat zijn werk te zien was in het Zeeuws Museum en Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Donderdag is er een herdenkingsbijeenkomst in Grijpskerken. Zeeland wordt wakker is voorbij voor deze dag. Ik wens jou een hele goede dag, een goede vier erbij. En blijf gewoon lekker bij de radio bij Omroep Zeeland.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras, nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
4: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
5: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
6: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. Detuinmachineshop.nl.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
18: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
17: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
19: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
17: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
22: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
21: En voor de sta-opstoel van Toon.
23: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Het is code rood bij Dirk.
25: Wat zeg je?
24: Het is code rood bij Dirk.
25: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
24: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
21: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
26: Nu, later en altijd.
27: Ga je bijna met pensioen?
28: Ja.
27: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
28: Nee.
27: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
29: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
30: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
31: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
32: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
33: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
34: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
35: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Will to Power en Baby, I Love Your Way. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. We gaan er een gezellige ochtend van maken. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is een beetje raar weer.
1: Het is zo benauwd. Het is echt, ik vind het heel warm en heel vochtig. Ik zit niet lekker.
0: Ik zit met een trui aan.
1: Ja, ben je wel goed?
0: Ja, toen ik vanochtend vertrokken was het bij ons helemaal mistig. En nou ja, nu denk ik van, goh, zou er nog een zonnetje komen? Maar goed, hoe was het weekend? Ben jij naar Grieps geweest?
1: Nee, ik ben niet naar Grieps geweest.
0: Dat dacht ik eigenlijk.
1: Ik vind het eigenlijk een beetje jammer, maar ik kreeg niet echt mensen meer. Iedereen was even, er zijn een paar gegaan, maar we gingen altijd met een groep. En dat was een beetje, dat ging niet gebeuren.
0: Oké, ja, ik ben er zelf ook niet geweest. Wij hadden blikseminslag.
1: Blikseminslag?
0: Ja, blikseminslag. Zaterdagavond werd de hele dag gezegd natuurlijk van kans op veel regen.
1: Ja, dat ging gewoon weer.
0: En toen dacht ik steeds van, nou, het was hartstikke mooi weer. En toch betrok het, ik weet niet precies hoe laat het was. 9:30 s'avonds of zo. Ik was alleen thuis en ik hoorde ineens een harde knal. En toen hoorde ik echt bij die knal knetter, knetter, knetter. Alsof er een vuur aan het branden was. Ik denk, er is iets ingeslagen.
1: Ja.
0: Nou hebben wij bij het huis een hele dikke beukenboom staan. Ik denk, oh nee, het zal toch niet. Onze beuk. Ik naar buiten.
1: Het was nog steeds aan het onweer.
0: Ja, het was heel hard aan het regenen.
1: Oh, ja.
0: Maar niks te zien, niks te horen. Ik met een lampje, nee, niks gezien. Ik denk, nou, dan zal het toch wel niet zo zijn. En op zondagochtend bleek kersenboom.
1: De kersenboom.
0: De kersenboom. Een van de, want de kersenboom, die, dan heb je dus stam. En dan gaat die op een gegeven moment, vertakt die in grote takken.
1: Ja.
0: Nou, een van die grote takken, die is dus gewoon gespleten. En daar is niks meer. Ik bedoel, de boom leeft verder natuurlijk nog wel. Maar aan die tak is verder niks meer te redden. Die moet gewoon afgezaagd worden.
1: Dan zie je ook echt dat die soort van binnen verbrand is. Of hoe ziet dat eruit?
0: Nee, gewoon alsof er iemand met een hele grote bijl in heeft zitten hakken. Zo ziet het eruit.
1: Maar niet je ziet niks van de bliksem.
0: Niks zwart.
1: Vuurstroom.
0: Nee. En dan heb ik ook nog naar onze beuk gekeken. Die dan net een stukje verder. Ja, ik heb een foto, maar daar zie je die beuk net niet op. Maar daar was niks aan te zien. Want we hebben ook wel eens inderdaad gehad in een knotwilg. En dan zat er gewoon zo'n zwarte streep op.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord, ja, inderdaad.
0: Maar dat was dus bij dit niet. Maar ja, ik dacht, och, arme kersenboom. Ja. Want ik weet niet of je zomaar straffeloos zo'n grote tak af kunt gaan zagen.
1: Ja, dat denk ik wel. Mensen snoeien ook, toch?
0: Ja, maar dit is een tak van, nou, 25, 30 centimeter doorsnee die er dan af moet. Ik weet niet of je die dan met iets in moet smeren of zo. Het is toch zoiets als dat ze bij jou zelf een arm afhakken?
1: Dat zou ik niet willen zeggen. Ik zou dat niet willen. Want dan zou je elke keer dat snoeien kunnen vergelijken met dat er weer een paar vingertjes afgeknipt worden.
0: Okay. Gaan we maar. Wie het weet mag het zeggen. 0118 4999999. Het is de laatste week van het stemmen voor de Zeeuwse Top 40. Tot vrijdag kan het nog. Als je wat inspiratie op wil doen. Wij draaien veel Zeeuwse muziek.
2: Goedemorgen.
0: Deze
2: je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Benny Hek en de Houdoes en een zwoele zomeravond. Ja, er is iets mis met ons beeld. We hebben de techniek al ingeschakeld en die zijn aan het kijken wat er aan de hand is. Want we hebben geen idee, toch?
1: Nee, maar ik denk dat het alleen bij ons is. Dat alleen wij het nu stroomuitval hebben.
0: Zou het?
1: Ja, ik denk dat we gewoon nog in beeld zijn.
0: Oké.

0: Douwbob en With You. Laten we even kijken wat er op de app binnengekomen is. Want ik denk dat dat met mijn boom te maken heeft. Hè?
1: Ja, lieve, want jij zei, kan ik nou zomaar die tak afzagen? Of is dan mijn boom gewond? Want ja, je had een blikseminslag. En lieve die zegt dat er een product is dat je erop kan smeren, zodat het sap niet weglekt.
0: Ja, ik dacht dat ze dat vroeger gewoon met teer deden. Maar dat is natuurlijk niet zo goed.
1: Nee.
0: Ja, meneer Wondergem die belde nog. Hij zegt, ik denk dat je een boomspecialist in de arm moet nemen.
1: Ja, maar wij hoopten natuurlijk dat hij zat te luisteren, die boomspecialist.
0: Precies, precies. Goed, laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag, 4 mei, in de geschiedenis.
1: Ja, 4 mei staat natuurlijk in het teken van de nationale dodenherdenking. Sinds 1946 herdenkt Nederland op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De datum is gekozen om te herdenken op 4 mei en om te vieren op 5 mei. En dat zo dus te scheiden. Sinds 1961 worden ook slachtoffers herdacht die zijn omgekomen in andere oorlogssituaties en bij vredesoperaties dus na de Tweede Wereldoorlog. In het hele land worden de slachtoffers herdacht door om 8:02 stil te zijn. En ook hangt de Nederlandse vlag halfstok van 6:00 tot zonsondergang. Nou, daar zitten natuurlijk weer allemaal gebeurtenissen aan verbonden. In 1956 op 4 mei onthulde koningin Juliana het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam.
0: Wat dus vanochtend
1: wat nu beklad is.
0: Ja. En ondertussen ook alweer schoongemaakt.
1: Ja. En in 1961 werd op 4 mei tijdens de dodenherdenking het Vrijheidscarillon op het plein 4045 in Amsterdam ingeluid. En Neil Young schreef op 4 mei een beroemd geworden nummer over het drama in Ohio. Dat was op 4 mei 1970 dat op een campus in de Amerikaanse plaats Kent in Ohio 4 studenten werden doodgeschoten die hadden gedemonstreerd tegen de Vietnamoorlog. En in 1675 op 4 mei gaf koning Charles II opdracht voor de bouw van de Koninklijke Observatorium van Greenwich. En deze locatie werd toen de thuisbasis van de Nulmeridiaan en de Greenwich Mean Time.
0: Ik ben er wel eens geweest.
1: Oké,
0: ja,
1: was er veel te zien?
0: Ja,
1: ik ken het echt alleen maar van opzoeken, inderdaad. De tijdzones. En
0: nou, het is echt een, hoe zeg je dat? Een gebouw uit de tijd van toen. Het is heel mooi gebouwd. Het ligt op een heuvel. En op het plein ervoor ligt dus die meridiaan. De steentjes en dan in metaal ligt dan zo die lijn. En dan kun je dus doet iedereen natuurlijk. Maak je een foto dat je met je ene been in de ene tijd staat en met je andere been een uur vroeger of later.
1: Oh ja.
0: Ligt eraan hoe je het bekijkt. Maar goed, ja, het is leuk om ook even binnen te kijken. De nulmeridiaan, dus de tijdlijn, de tijdzone.

0: Pia Zadora was dit met Jermaine Jackson. En Pia wordt vandaag 72 jaar. En we hebben nog meerjarigen.
1: Ja, Mike Durnt, de Amerikaanse basgitarist van de band Green Day, is jarig en wordt 54. En Nelly Vrijda, of die is bij het grote publiek vooral bekend als Ma Flodder uit de 3 Flodderfilms en de televisieserie.
0: Ze heeft zoveel meer gedaan, maar iedereen kent haar gewoon als Ma Flodder.
1: Ja. En zij wordt 90 vandaag. En Jan Mulder, als voetballer speelde hij voor RSC Anderlecht en Ajax. Hij beëindigde zijn carrière in 1975 en werd columnist en voetbalanalist. Hij is de vader van Jurie Mulder en Jan wordt 81 vandaag.
2: Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rond

0: Joe Buck uit Oostburg en The Way You Take Time. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Het RIVM onderzoekt hoe mensen reageren als er een kernongeluk zou gebeuren in Borselen. Deze maand zijn er 4 groepsgesprekken in Goes, Middelburg en Borselen, waar het RIVM nog mensen voor zoekt. De onderzoekers zoeken uit wat mensen nu al weten en aan welke informatie ze dan behoefte hebben. Het is nog onduidelijk waar de besmetting vandaan komt, waardoor mensen op het cruiseschip Hondius ziek zijn geworden. Op het schip van de Vlissingse rederij Ocean White Expeditions zijn 3 mensen gestorven en 3 zijn ziek. Het hantavirus, waar het om gaat, wordt overgebracht door knaagdieren, zegt deze intensivist van het Erasmus MC.
3: Je moet het oplopen eigenlijk via de uitwerpselen van dat knaagdier, de urine, de ontlasting, die dan indroogt. En dan moet je de virusdeeltjes inademen. Nou is het ook zo dat van infectieziekten weten we dat je een incubatietijd hebt. Ik weet niet precies de reisgegevens, maar als ze van de boot aan land zijn geweest, kunnen ze ook best daar geïnfecteerd zijn geraakt, ziek worden aan boord.
2: De Hondius ligt nu bij Kaapverdië. Volgens Oceanwide leidt de Nederlandse overheid een eventuele repatriëring. Het is de eerste werkdag met de nieuwe dienstregeling van de bus. Sommige routes zijn helemaal vervallen, zoals buslijn 57 van Middelburg naar Vlissingen. Maar er zijn ook lijnen waar minder bussen rijden of waar haltes vervallen. Dan moet je nu met de Flex, dat is dat busje dat je met een app of belletje kunt bestellen. Sint-Annerland krijgt een eigen 4 en 5 mei-comité. Dat wordt morgen opgericht. Daardoor zal er vaker worden herdacht, zegt Niels van Oudenaarde.
4: Sowieso elk jaar een herdenking op 4 mei, wat we eens in de 5 jaar deden om dat jaarlijks te doen. En op 5 mei activiteiten die in het teken staan van het vieren van vrijheid. We beginnen dit jaar klein, maar willen sowieso ook rond de datum dat de militairen gesneuveld zijn. Op 17 januari willen we activiteiten gaan ontplooien.
2: En vandaag is de dag van de dodenherdenking met om 8 uur vanavond 2 minuten stilte. Door heel Zeeland zijn er vanavond herdenkingen. En het weer in Zeeland, nog wat nevel en mist. Daarna veel bewolking, vooral in het oosten van onze provincie kan in de loop van de dag wat regen vallen. En het wordt 14 tot 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Hello David, Tyla en Nile Rodgers en Talk to Me. Wij spelen het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Nou, als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. De inzet is een paar mooie sokken van Omroep Zeeland. Die worden zaterdag verloot in als weekprijs. Een Veerle die verzint altijd de vraag.
1: Ja, we blikken natuurlijk nog een beetje terug op het weekend. En dit weekend was Rieps. Maar de hoeveelste editie was het van Rieps?
0: 0118-499-99. Misschien beide wel geweest. Want er waren heel veel mensen. Voor de hoeveelste keer was het?

0: Bailamo, dit was Enrique Iglesias. Nou zei ik bijna het antwoord op onze vraag.
1: Ik haal het even weg, want het was, jij leest
0: het. Precies, het was grieps en het was heel druk. En wij wilden weten voor de hoeveelste keer het grieps was. Jean, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Was je erbij toevallig?
2: Nee, ik was er toevallig niet bij.
0: Nee, ben je er ooit wel eens geweest in al die jaren?
2: Nee, ik ben er nooit geweest.
0: Oké, nou volgend jaar dan misschien.
2: Oh, wie weet.
0: Want hoeveel keer was het?
2: De 30ste keer.
1: Ja, dat is helemaal goed. Er is al 30 keer feest geweest.
0: Ja, en het is van iets heel kleins naar iets heel groots gegaan in al die jaren.
2: Ja.
0: Jean, het levert jou een plekje in de verloting op. Dus blijf je even aan de lijn?
2: Ja, is goed.
3: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland, met Elsa van Hermel.

0: En ook dit is Zeeuw's Smelly Kitchen en Boogaloo. We hadden het er net in het spelletje al over. Voor de 30ste keer grieps. En we hadden vrijdag Marianne aan de lijn. Zij woont in Noorwegen met haar man. En zou samen met twee Noorse vrienden en een Bulgaars-Noorse vriend naar Nederland komen. Speciaal voor grieps. Marianne, ja, dan heb ik eigenlijk maar één vraag. Hoe was het?
1: Ja, heel erg leuk. Het was één groot feest. Sowieso om iedereen weer terug te zien, maar ook om te zien hoe die Noren de grieps vonden.
0: Ja, want ze hadden geen idee wat ze ervan konden verwachten, hè?
1: Nee, ze hadden geen idee. We hadden ze wel voorbereid dat ze in ieder geval niet met droge haren naar huis zouden gaan. Maar daar hadden ze al een beetje over zitten lachen, maar ze waren het ermee eens dat dat inderdaad niet lukt.
0: Nee, en wat vonden ze, je kan zeggen ze vonden het leuk, maar wat vonden ze nou echt heel bijzonder waarvan ze nog lang over na zullen praten?
1: Dat iedereen zo meedoet en saamhorig is, zeg maar. Dat het gewoon echt een groep is die daar feest aan het vieren is en dat iedereen mee aan het blaren is. Dat is gewoon echt de saamhorigheid daarin.
0: En was er nog een bepaalde act of band die ze echt heel leuk vonden?
1: Nou ja, de ABBA-tribute was de favoriet, maar dat is een beetje vooroordeel vanaf deze kant.
0: Er is geen bepaalde rivaliteit tussen Noorwegen en Zweden?
1: Nee, dat is er niet.
2: Nee, en misschien zijn die echte Zeeuwse bands wel moeilijk te verstaan voor die Noren natuurlijk.
1: Ja, dat was wat lastiger. Maar Mooi Waar konden ze behoorlijk meezingen, want dat hadden ze goed op geoefend. Maar verder, ze zonden er wel best wel veel van, vonden ze zelf.
0: Oké, dat denken ze misschien. Dat kan ook, hè?
1: Ze vroegen af en toe wat betekent het nou. En dan gaven we uitleggen. Zeiden ze, dat hadden we wel redelijk meegekregen. Dus nee, ik was onder de indruk van ze.
0: Nou, vertelde jij ook vrijdag een biertje in Noorwegen, €12.
1: Ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat je ze hier misschien in een kruiwagen naar de auto hebt moeten dragen.
1: Het viel me nog best wel mee, maar ze hebben wel behoorlijk goed genuttigd, dat klopt.
0: En ze hebben lachend met die consumptiemunten lopen zwaaien.
1: Ja, dat zeker. Ja, ze wisten van gekkigheid niet wat ze ermee moesten doen, nee. Ze hadden nog nooit zo goedkope feest gevierd de hele dag, nee.
0: Hey, jij bent nu weer al terug in Noorwegen, zij ook dus?
1: Ja, klopt. We zijn gistermiddag zijn we weer terug gekomen in Noorwegen. Ja.
0: En wat zeiden ze tot volgend jaar?
1: Ja, ze gingen gelijk het weekend van volgend jaar alweer vrij houden. We moesten weer gaan, dus... Ze zijn ook gestart, zeggen we dan, hè?
0: Ja. Ik weet niet precies wanneer de kaartverkoop start, maar dat zal wel...
1: Ik meld me alvast aan voor de early birds.
0: precies. Nou, leuk om te horen in elk geval. En voor jullie iets om nooit te vergeten, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Marianne Pollemans, met haar gezin emigreerde ze naar Noorwegen. En ze kwam speciaal voor grieps met Noorse vrienden terug om dit feest mee te maken.

0: Sommieu en morning. Het is 3:10. Graag tot zo.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
5: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
18: Voor het maaien van je gras.
17: Voor het reinigen van je terras.
18: Voor het snoeien van je haag.
17: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
20: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
21: Nu, later en altijd.
22: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
22: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
23: Nee.
22: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
24: Dag Jaap.
25: Hi.
24: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
25: Ja, we hebben echt veel nodig.
24: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
25: Klopt.
26: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
27: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
28: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
29: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elf.

0: Menno Maarten en Nanook en voor je het weet. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Maandag. Dan hebben we altijd het verslag van een bezoekje aan een gehucht of een buurtschapje.
1: Ja, ja, dus ik ben weer ergens geweest. En ik ben in... ik ben in Magrette geweest. Nou ja, ik wist niet zo
0: op
1: goed.
0: De Magrette zeggen ze
1: op
0: dan
1: de
0: bij
1: Magrette.
0: Ons. Ja.
1: Dus,
0: buurtschapje tussen Terneuzen en Axel. Nou, zometeen horen we het verslag, hoe het daar was en waar de naam vandaan komt.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: You Take Time.
1: Margret of Margret, Margrette. Een van de drie, of misschien nog wel een vierde optie, is een buurtschap bij Terneuzen, in de gemeente Terneuzen, dus in Zeeuws-Vlaanderen. Maar het is wel een van de grotere buurtschappen waar ik ben geweest. Ik zou het wel een plaatsje willen noemen. Want er staan, ja, het is gewoon echt een flinke straat met flink wat huizen. Een van de grotere buurtschappen waar ik ben geweest. Dus ik zou me zo in kunnen denken dat ik hier wel iemand kan vinden. Maar dat wil niet altijd wat zeggen. Maar ik ben natuurlijk weer heel benieuwd. Ten eerste naar de uitspraak. Margret, Margret, Margaret. Nee, dat kan niet. Ja. Nee. En ja, of het hier een beetje leuk is. En vooral waar die naam vandaan komt. Want het is weer zo'n naam met een beetje een Frans tintje. Belgisch tintje. Heeft hier iemand gewoond die zo heette? Of is het hier heel wat anders? We gaan het horen.

0: Wet, Wet, Wet and Sweet Little Mystery. Ja, op maandag hoor je altijd een verslag van Veerle die bij een buurtschap of een gehucht was. In dit geval Margrethe tussen Terneuzen en Hulst. Terneuzen en Axel, heb jij antwoord op je vragen gekregen?
1: Ik heb antwoord op mijn vragen gekregen. Nou, ik heb een stukje gelopen door de straat van Margrethe of Margrethe. En, oh, Margrethe hoor ik hier al, want ik heb bij Anita aangebeld. Anita, hoe moet ik het uitspreken?
2: Margrethe.
1: Margrethe. En weet jij waar die naam vandaan komt?
2: Het is in feite een naam die van een dame die schijnbaar door de straat heen geweest. Maar dat weet ik niet zeker.
1: Oh, dus die heeft hier rondgelopen en...
2: Nou, die heeft hier geweest en gelogeerd schijnbaar hier ergens op de Margrethe. Zover ik dat begrepen heb. Maar het kan ook iets anders zijn, hoor.
1: Oké, en weet je misschien of dat een Vlaamse of een Franse dame was? Of vindt het zo'n Frans klinkende naam?
2: Het zal ongetwijfeld een buitenlandse zijn geweest die hier in feite moest logeren. Want anders dan zou het hier niet echt buitenlands klinken, lijkt mij ook.
1: Hé, ik heb zomaar bij jou aangebeld omdat ik een bord zag hangen. En dan denk ik altijd, nou, daar kan ik wel aanbellen. Maar ik sta hier in een heus naaiatelier. Er staan hier, ik weet niet hoeveel naaimachines. Wat ben je hier allemaal aan het doen?
2: Ik ben in feite gewoon naaister van mijn beroep. En uiteindelijk had ik dus een klein beetje zo van, nou, ik heb een AOW. En ik doe een klein beetje erbij. Maar soms dan is het net of dat het nog gewoon helemaal geen AOW is. Dan is het gewoon net zoiets als van, nou ja, Aniet. Heel veel naaien.
1: Je hebt het er druk mee. Komen mensen hier uit de buurt dan allemaal weten jou te vinden?
2: Uit de buurt, zeer zeker. Ja, ja, ja. En meestal is het altijd heel gezellig. Want ze komen hier dan even een babbeltje maken. En Aniet, kun je het eventjes doen? En dan Aniet aan tijd heb. Dat doet Anita dat dus eventjes toch. Maar ik vind het ook heel leuk om te doen.
1: Dat klinkt ook wel gezellig, inderdaad. Is dat een beetje een voorbeeld van hoe deze buurt ook is om te wonen? Hoe is Margrethe?
2: Heel gezellig. Wij wonen hier echt heel gezellig. We wonen met een groep mensen die, niet om te zeggen van, nou, we gaan echt bij elkaar visite, maar als er echt iets is, dan de kleine die er nou is, die komt heel graag bij Anita op de wc. Wat dan niet heeft sterretjes op de wc. En,
1: ja. Ik wou wel zeggen, nu ben ik benieuwd wat er zo bijzonder is aan die wc.
2: Er zitten glittertjes in. En die glittertjes, ja, dat is nog uit de tijd dat de glitter mode was. Maar ja, ik ga natuurlijk die glitters ook niet wegdoen, want ik vind ze ook mooi.
1: Ja, en je hebt er ook nog wat aanloop door. Nou, dat klinkt hartstikke gezellig. Waar was je nu mee bezig aan het repareren?
2: Even een broekje korter maken. En met deze jonge man natuurlijk. Want ja, die jonge man die moest natuurlijk ook even flink. Hè? Dat is op de televisie. Ja, ja. En hoe heet jij? Zeg eens hoe je heet?
3: Meesen,
2: hè? Dat is mijn grote buurjongen, mijn favorietje.
1: Nou, wat leuk. Het is hier gezellig in Margrethe. En als je glitter wc hebt, heb je nog meer aanloop.
4: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen.

0: Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.
1: Lieve mensen,

identiteitscrisis hebben. Want in België denken ze dat we Hollanders zijn en in Holland denken ze dat we Belgen zijn. We vallen altijd tussen wal en schip. En daarom hebben we waarschijnlijk een enorm alcoholprobleem. Maar dames en heren, een van die kenmerken van het beeld wat ik nu schets, is de geschiedenis.

0: Elton John en Britney Spears, Hold Me Closer. En ondertussen is Lonneke binnengestapt voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Lonneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het RIVM onderzoekt hoe mensen reageren als er een kernongeluk zou gebeuren in Borselen. Deze maand zijn er 4 groepsgesprekken in Goes, Middelburg en Borselen, waar het RIVM nog mensen voor zoekt. De vraag is of mensen weten wat ze moeten doen en er wordt gekeken aan welke informatie ze behoefte hebben. Het is nog onduidelijk waar de besmetting vandaan komt, waardoor mensen op het cruiseschip Hondius ziek zijn geworden. Op het schip van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions zijn 3 mensen gestorven en 3 andere mensen zijn ziek. Waarschijnlijk zijn ze besmet geraakt met het Hanta-virus. Dat wordt overgebracht door knaagdieren, zegt deze intensivist van het Erasmus MC.
3: Je moet het oplopen eigenlijk via de uitwerpselen van dat knaagdier, de urine, de ontlasting, die dan indroogt. En dan moet je de virusdeeltjes inademen. Nou is ook zo dat van infectieziekten weten we dat je een incubatietijd hebt. Ik weet niet precies de reisgegevens, maar als ze van de boot aan land zijn geweest, kunnen ze ook best daar geïnfecteerd zijn geraakt, ziek worden aan boord.
2: De Hondius ligt nu bij Kaapverdië. Volgens Oceanwide leidt de Nederlandse overheid een eventuele repatriëring. Het natuurbrandrisico in Zeeland is afgenomen. Dat meldt de veiligheidsregio na de regenbui van de afgelopen dagen. Vorige week werd het natuurbrandrisico opgehoogd naar fase 2. Dat hield in dat mensen extra alert moesten zijn op het ontstaan van branden in de natuur. In een groot deel van het land geldt die fase nog steeds. En het is de eerste werkdag met de nieuwe dienstregeling van de bus. Sommige routes zijn helemaal vervallen, zoals buslijn 57 van Middelburg naar Vlissingen. Ook zijn er lijnen waar minder bussen rijden of waar haltes vervallen. Daar moet je nu de Flex gebruiken, het busje dat je met een app of een belletje kunt bestellen. En dan het weer in Zeeland. Nevel en mist vanochtend en er is veel bewolking. Vooral in het oosten van Zeeland kan in de loop van de dag wat regen vallen. Het wordt 14 tot 19 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Bluff en ik ben niet meer bang. En ook hierop kun je stemmen in de Zeeuwse top 40. Ja, als het gaat om energiebesparing, dan haken er soms toch mensen af bij het idee van... Maar ja, aan de andere kant, als je denkt van ik kan geld besparen, dan ben je misschien toch weer heel blij. Nou, Theo van der Sluis van Zeewind geeft elke week een tip. En dat doet hij normaal op dinsdag. Maar Theo, goedemorgen. Omdat het morgen 5 mei is, vrije dag, toch voor veel mensen, bij de vandaag al.
1: Ja, precies. Ja.
0: Wat is jouw tip van vandaag?
1: Nou, ik ga er eerst één ontkrachten en dan ga ik een andere tip geven.
0: Oké.
1: Ja, dus dat wordt een speciale vandaag. Ja. Wat heel veel mensen denken en wat ook de overheid een lange tijd via reclamespots heeft gezegd, is dat je adapters uit het stopcontact moet trekken, omdat je daarmee stroom bespaart.
0: Al is het maar een heel klein beetje.
1: Ja, bespaar de stroom. Nou was het gisteren een regenachtige dag, dus ik dacht voor deze uitzending, ik ga eens even wat dingen meten in huis. Ook qua sluipverbruik. En wat blijkt, als je redelijk nieuwe adapters hebt voor je telefoon, als daar geen telefoon aan zit, dan... Ja, ik kon het niet meten. Zo weinig stroom verbruiken ze.
0: Wat heb jij nou eigenlijk gedaan? Heb je eerst gekeken hoeveel je er had in stopcontacten en dan bij de meter gaan staan?
1: Nee, ik heb daar een apparaatje voor wat ik ertussen stop. Dan kan ik echt per stop, of eigenlijk per adapter of oplader kan ik meten wat er verbruikt wordt. En ik heb natuurlijk ook even een, dat ik dacht van, hij geeft niks aan, doet hij het wel? Dus heb ik een telefoon eraan gedaan. En toen zag ik gelijk natuurlijk dat hij ging gebruiken.
0: Oh, ik denk die heeft bij de meter gestaan
1: en dan geroepen.
0: Zo van, ja jongens, allemaal erin en nu allemaal eruit.
1: Ja, precies, nee, ik heb er een apparaat voor. En ja, dat is zo weinig verbruikt die, dat je moet afvragen, ja, moet ik al die adapters er dan uithalen? Mijn antwoord is ja, want je hebt natuurlijk altijd kans op brandgevaar, dus gebruik je niet, trek het uit stopcontact.
0: Ja, toch zeker als er onweer dreigt.
1: Nou ja, dat ook, precies. Maar eigenlijk als je een adapter, en dan wel de nieuwere adapters, en ik heb een hele doos vol adapters, dus ik heb heel veel geprobeerd. Van Samsung, van Apple, ook merkloze. En eigenlijk verbruiken ze tegenwoordig zo weinig.
0: Gaat het dan om mobiele telefoons of ook om tablets? En ja. Nou ja, waar hang je nog meer? Computers?
1: Ja. Computers, ja, maar die zijn eigenlijk allemaal
0: laptops.
1: Zo... Ja, laptops, die zijn allemaal zo ingeregeld tegenwoordig dat ze heel weinig verbruiken. Als ze niet gebruikt worden. Maar nogmaals, trek ze eruit bij geen gebruik, want dat is gewoon veiliger. Ik was toch bezig, dus toen dacht ik, ik ga gelijk eens even wat andere dingen proberen. Nou, mijn printer, die staat altijd aan. En die verbruikt, ik heb het even opgeschreven, want ik heb heel veel. Die verbruikt 1 watt per uur. Wat gelijk staat aan 9 kilowattuur per jaar. En dat is dan 3 euro.
0: Oké.
1: Dus ja, dat is ook niet...
0: bij ons staat de printer ook altijd aan. Dat zit gewoon aangesloten.
1: Mensen,
0: en dat is te veel werk, want dan moet je onder het bureau. En nou ja, ingewikkeld.
1: TV zetten ook heel veel mensen op de standby. De wat oudere tv's verbruiken wel wat. Maar nou ja, de mijne is 5 jaar. Heb ik ook even gekeken. Die verbruikt iets meer. 3,4 watt. Wat ja, per als je dan zeg maar op een jaarbasis... is dat ongeveer... Dus het 24 kilowatt. Dus dat is ook niet zo heel erg veel. Dus
0: en wat noem jij dan een oude tv? Want als je 5 jaar nog niet, 10 jaar.
1: Ja, dus alles is wel, dat heeft de regering ook geëist van al die fabrikanten, dat het allemaal zuiniger. Daarom mogen de stofzuigers ook niet zo heel veel meer verbruiken, zeg maar. Het moet allemaal zuinig. En ja, je ziet wel dat die fabrikanten hebben wel hun best gedaan om dat te doen.
0: Oké, nu noem je wel een pijnpunt hoor, voor mij. Stofzuigers.
1: Oh, ja. Nou, die heb ik niet getest, maar...
0: Nee, maar ja. Stofzuigers, de huidige stofzuigers, die doen het ook gewoon niet goed.
1: Nee, die zijn, ja...
0: Het is helemaal doorgeslagen.
2: Ja, ja, ja, is dat zo? Ja, ik vind onze stofzuiger het best prima doen.
0: Ja, hoe oud is het?
2: Nou, een jaar of 3, denk ik.
0: Oh, nou, ik had een cat and dogs stofzuiger.
1: Ja.
0: En als die... Vooral als er een nieuwe zak in zat. Dus als die een lege zak, dan moest je oppassen. Want dan zou je het kleed en al mee opzuigen.
1: Oh ja.
0: Maar goed, die ging kapot. Dus ik kom een nieuwe. Ik doe zo'n kleintje zonder zakken. Dat is makkelijk.
2: Daar gaat het mis. Die zonder zakken, die zijn... Ja. Maar nu gaan dwalen we helemaal af.
0: Ja, dwalen we helemaal af. Maar goed, alles blijft liggen. En wij hebben dan nog... Boerderij, dus werkplaats, dus industriële stofzuiger. Ja. Nou, die gebruik ik nu gewoon in huis. En dan moet je dus inderdaad weer oppassen. Want alles wat er voorbij komt, dat zuigt die op. Precies. Maar dat is tenminste een stofzuiger. En want dan denk ik, dan kan het wel zogenaamd heel zuinig zijn. Maar als je daardoor veel langer bezig bent, dan is je voordeel toch weg.
1: Nou ken ik het merk niet precies.
0: Ga ik ook niet noemen. Nee, maar het is een goed merk.
1: Ja, oké. Okay, nou ja, dan. Maar goed, dat zou kunnen. Die heb ik niet getest. Maar om dan toch met een bespaartip te komen. Want ja, en nogmaals, haal die adapters en opladers. Trek ze eruit als je ze niet gebruikt. Maar qua besparing is dat vrijwel nihil. Ik heb hem al een keer genoemd in een andere uitzending. De tv als radio. Dat is, we willen allemaal graag dat iedereen naar de radio luistert.
0: Stop! Dit is echt zo niet handig, zo ver, Theo.
1: Snap ik?
0: Dit willen wij niet horen, Theo.
1: Nee, maar ik heb een oplossing.
0: Okay.
1: Want we willen natuurlijk graag dat iedereen blijft luisteren naar de radio.
0: Ja, en kijken ook, want dat is ook. Als je de tv aanzet.
1: Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die zetten de tv aan als radio als achtergrondgeluid. En die gaan dan niet in de keuken doen of dat soort dingen. Maar als je hem 5 uur per dag aan hebt staan, dan verbruik is 130 watt per uur. Dat zou dan 237 kilowatt per jaar zijn, wat op €71 komt. Als je nou gewoon een klein...
0: Dat vind ik echt een koopje voor ons.
1: Ja, dat snap ik.
2: €71, zulke leuke radio-tv.
1: Maar dat wil niet zeggen dat we gaan stoppen met radio luisteren. Koop gewoon een klein radiootje. Kan ook een DAB Plus radio zijn of een normaal FM radiootje. Die gebruiken 10 watt per uur. Dus 13 keer zo weinig. En dan kom je op €6 per jaar. En dan kan je nog steeds naar dit prachtige programma luisteren.
0: Oké, maar Veerle maakt ook hele leuke filmpjes.
1: Ja, dat
0: eens. Die je dan juist ziet.
1: Eens.
2: Maar ja, inderdaad, als hij zegt mensen die toch in een andere, die niet aan het kijken zijn, dat ze dan op de radio luisteren. Maar iedereen die echt lekker zit te kijken, ja, moet natuurlijk lekker de tv aanhouden.
1: Eens. Ja, eens. Klopt.
0: Tot zover Theo. Hij heeft altijd hele
2: hij
0: goede...
2: Hij komt niet meer terug, denk ik.
0: Hij heeft altijd goede tips, maar dit was een stomme. Theo, dankjewel.

0: Michael Bublé en It's a Beautiful Day. Nou, er komen nog wat reacties op de tip van Theo om als je de radio aanzet via de tv en dan toch iets anders gaat doen, ja, dat je dan dus €71 kan besparen. Nou nee, 71 min 6 moet het zijn. Hè?
1: Correct, ja.
0: Want €6 kost de radio per jaar.
1: Correct.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal een koopje. Nou, Erlin, even kijken. Wat zegt Erlin?
2: Het is juist gezellig om te kijken en dan je huishouden te doen.
0: Dus daar ga je al.
1: Ja.
2: En René die zegt ook, ik heb dat geld er wel voor over hoor. Veel te gezellig om jullie te zien en te horen.
1: Nou, heel goed.
0: Oké, Theo, jij bent uitgepraat.
1: Ja.
0: Zullen we dan maar toch zeggen tot volgende week?
1: Tot volgende week, helemaal goed.

0: Miles Smith en Stargazing. Het is 11:04. Graag tot zo.
1: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
17: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
16: En voor de aangepaste fiets van Maria.
18: En zo kan ik er weer op uit.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
19: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Traas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
25: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
26: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
27: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
28: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren-in-zeeland.nl.
29: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur alweer van Goedemorgen Zeeland. Nou, er staat al een mooie aanwijzing klaar voor Check de Plek voor straks. En dan gaan we ook praten over AI. En dan vooral, hoe kun je AI inzetten als je een bedrijf hebt?
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Etta James en I Just Wanna Make Love To You. AI, daar zijn enorme discussies over. Van moet je dat wel, moet je dat niet gebruiken? En als je het gebruikt, hoe doe je dat dan? En hoe betrouwbaar is dat? Nou, allemaal vragen. Hier in de studio Marley en Lennart. Mannen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie zagen een gat in de markt en jullie dachten, wij beginnen een eigen bedrijf. Om bedrijven te helpen of ondernemers te helpen.
2: Ja, klopt. Ja, we hebben eigenlijk vooral gekeken. We hebben gezien dat AI is eigenlijk al lang geen hype meer, maar het is echt de toekomst aan het worden. Dus we hebben gekeken van, nou, hoe gebeurt dat in Zeeland? En we hebben wel gemerkt dat er veel bedrijven die er wel iets mee willen doen, maar eigenlijk niet weten waar ze moeten starten of hoe ze het aan moeten pakken.
0: En hebben jullie er dan zoveel verstand van?
3: Nou goed, eigenlijk begon het een beetje bij mij. Ik heb hiervoor eigenlijk een beetje in de Shopify-wereld gezeten. Dus eigenlijk een online winkel. En ik merkte dat daar steeds AI meer werd gebruikt voor teksten schrijven, videoclips te maken en dat soort dingetjes. En Marley heeft wel eens ooit tegen mij verteld van, hey, ik vind AI interessant, ik wil me daarin verdiepen. En toen heb ik daar nog niet gelijk op aangehaakt. Want ja, op dat moment zag ik er niet 1, 2, 3 zitten. Maar naarmate ik steeds meer bezig was met die webshot en AI te implementeren, heb ik Marley op een gegeven moment gecontacteerd en gezegd van, hey, ik ben hier steeds meer mee bezig, dus het lijkt me leuk om daarin te verdiepen. En zodoende zijn we eigenlijk daarin begonnen.
0: En dan? Want als je het dan hebt over ondernemers, waar zou je ze dan mee kunnen helpen?
2: Ja, dat is eigenlijk van A tot Z. Dus we maken echt maatwerkafspraken. Dus we kijken voornamelijk van, wat heeft een bedrijf nou nodig? Dus bijvoorbeeld bedrijven die continu achter hun eigen planning aan moeten zitten, elk belletje zelf moeten beantwoorden. Ja, daar kijken we van, nou, er is heel veel tijdswinst te behalen. En dat is dan een van de richtingen die we inzetten. Voor andere bedrijven kan het bijvoorbeeld zijn.
0: Wacht, ik blijf even bij dat belletje. Want stel, je hebt een bedrijf en je komt op maandagochtend na het weekend en er ligt een lijst van, nou, 20 mensen terugbellen.
2: Ja.
0: Ga je dat dan een robot, een computerstem laten doen?
2: Nou ja, tegenwoordig is het eigenlijk zo dat er bepaalde programma's zijn die echt Nederlands ingesproken zijn. En AI vormt het dan zo dat eigenlijk alle woorden van A tot Z die we maar kennen, daarop beschikbaar zijn. Dus waar wij vooral naar kijken is bijvoorbeeld, iemand wordt gebeld. Dat is een telefoontje wat normaal gesproken bij bijvoorbeeld een balie wordt aangenomen. En dat is dan niet meer nodig. En die mensen zelf hebben ook niet door dat het een, ja, echt een robotstem is. Dat lijkt gewoon echt een persoon.
0: Maar stel, ik ben degene die op de lijst staat. En ik krijg een telefoontje. Dan wordt er dus gezegd van, nou, met dit en dit bedrijf. Dan denk ik, oh, en dan... Ik weet niet, ik wil iets vragen of ik heb een klacht. En dan tetterdetetterdetet. En dan ben je toch in de veronderstelling dat je een echt persoon aan de lijn hebt.
2: Ja.
0: Is dat dan niet een soort van bedrog? Of wordt er gezegd van, je wordt nu doorverbonden met een computer?
2: Dat kan. Dat is iets waar wij natuurlijk ook mee bezig zijn. Van, ja, hoe waarborg je nou die veiligheid? En daarom zetten we dat nu eigenlijk in, nou ja, specifiek voor bijvoorbeeld alleen het maken van afspraken. Als iemand zegt, nou, ik wil morgen, ik zeg even wat, een kar huren.
0: De kapper.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Ik bel naar de kapper en ik zeg, ik wil donderdag om 2:00.
2: Ja.
0: En dan zegt die stem, oh, dat kan.
2: Ja. Dat kan. En dan krijg je dus bijvoorbeeld automatisch een bevestiging via de mail. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat gewoon heel veel tijd scheelt, waardoor ondernemers veel meer bezig kunnen zijn in hun bedrijf met wat ze eigenlijk horen te doen.
0: Maar stel nou dat ik die kapper bel voor die afspraak, en dat ik dan meteen ook zeg van, ja, ik heb ook nog een probleem, want mijn haar valt zo uit.
3: En je maakt dus eigenlijk ook een onderscheid tussen verschillende vragen. Dus je hebt heel veel vragen die eigenlijk heel makkelijk te beantwoorden zijn. En waar je eigenlijk het liefst niet zo heel veel tijd wil investeren. En je hebt wat complexere vragen.
0: Maar je weet niet altijd waar iemand voor belt, toch?
3: Dat klopt, maar AI kan wel herkennen wat de vraag is. En die maakt dan zelf eigenlijk een beslissing van, hey, dit is een complexe vraag. Kun je ook van tevoren instellen. En dan schakelt je eigenlijk automatisch door naar een echte medewerker.
0: Oh, ja. De telefoniste die daar dan bij die kapper zit, die dan in plaats van alleen maar eindeloos afspraken zit te maken, alleen maar de moeilijke dingen nog doet.
3: Ja.
1: Ja, want het, dat vind ik wel belangrijk. Want ik heb zo vaak, nou, met die chatbots, dat zal ook wel een beetje AI-achtig werken. En ik heb gewoon altijd dat ik al weet, jullie gaan me niet begrijpen. Dus ik heb altijd neiging om te zeggen, nou geef me gelijk maar een medewerker.
0: Precies.
1: Maar dan moet ik echt eerst 8 keer een rondje rond de aarde maken voordat ze doorhebben. Nee, oh ja, hier hebben we geen antwoord op.
0: Want het kan wel zo'n irritatie geven.
1: Ja. Dan wil ik echt, dan denk ik al, ik stop ermee, ik hoef jullie niet meer. Dus dat is wel lastig, want je wil natuurlijk dat zo'n bedrijf, die wil goed uit de verf komen.
2: Klopt, en ook dat soort programma's worden steeds geavanceerder. Dus wat je bijvoorbeeld bij bepaalde grote webshops ziet, is dat als je met een chatbot praat, dat je elke keer een soort keuzemenuutje hebt. En die programma's nu, die worden steeds, nou ja, geavanceerder in dat ze eigenlijk echt een gesprek kunnen voeren. Dus die zien ook echt de achterkant van jouw bedrijf. Van wat zijn gesprekken die veel gevoerd worden, waarover worden vragen gesteld. Hoe wordt daardoor echte mensen op gereageerd. En dat systeem leert eigenlijk continu van, nou ja, hoe gaat het in zijn bedrijf en hoe is de klantenservice. Dus dat wordt ook steeds verder ontwikkeld. Maar het gaat zo hard. Ja, en dat is het leuke eraan. En soms ook het moeilijke.
0: Ja. Jullie zijn nog echt.
3: Ja.
0: In hoeverre gebruiken jullie het dan zelf?
3: Momenteel.
0: Als er iemand naar jullie belt voor hulp, sta je die nog zelf te woord?
3: Ja, wij focussen ook van ons voornamelijk op de regio Zeeland. Want wij zien gewoon dat MKB'ers in Zeeland, ja, toch iets minder snel bewegen als de mensen in de Randstad. En wij kiezen ook, ja, voor Zeeland, omdat wij ook gewoon echt het lichamelijke contact met elkaar willen hebben, als het ware. Van als je met iets met ons wil afspreken, dat we wel gewoon face-to-face met elkaar kunnen sparren.
0: Ja, maar het is eigenlijk een beetje tegenstrijdig dan, toch?
3: Nou ja, dus je moet ergens voor kiezen natuurlijk. En wij kiezen ervoor om toch een beetje een balans te houden in tussen wat AI doet en wat wij zelf doen. Want wij vinden het ook hartstikke leuk om met mensen in contact te komen en te kijken naar problemen.
0: En je ontwikkelt chatbots met een Zeeuws accentje.
3: Nou ja, als dat een.
1: Nou, dat is wel handig dat als iemand in flink dialect belt, dat dat AI nog steeds verstaat. Misschien dat het Zeeuwse wel getraind moet worden.
2: Ja. Ja, misschien is dat nog wel eens een goeie om helemaal uit te werken, inderdaad. Ja, en waar wij natuurlijk voornamelijk naar kijken is echt maatwerkafspraken met bedrijven zelf. En dat eerste contact met de klant en echt achterhalen van wat ligt er nou achter, dat doen we graag zelf. We merken ook bij andere bedrijven dat ze zeggen, we willen wel wat met AI doen, maar we willen niet volledig de controle verliezen. Dat kan allemaal.
0: Maar zijn jullie zelf ook aan het pionieren dat je soms ook uit moet vinden van, wat kan er wel, wat kan er niet?
3: Ja, zeker. Want elke dag komen er eigenlijk wel bijna nieuwe updates of tools of wat dan ook uit. En dan moeten wij zelf ook eerst mee gaan spelen om te kijken van, waar kunnen we dit voor gebruiken? En hoe werkt het precies?
0: Ja, en geen ondernemer is hetzelfde.
3: Nee.
0: Dus het lijkt mij een complexe wereld.
3: Dat is het zeker.
2: Ja. Nou ja, we kijken natuurlijk van wat heeft een bedrijf nou nodig. Hè? Dus bijvoorbeeld die planning of het maken van een afspraak via de telefoon. In de basis zijn dat allemaal dezelfde opzetjes die we maken voor bedrijven. Maar goed, nou ja, wat er aan de achterkant zit, dat is natuurlijk wel anders.
0: Ja. En hoe zorgen jullie dat je zelf op de hoogte blijft van wat er gaande is, omdat het zo snel gaat?
2: Ja, bij ons is het voornamelijk, we zitten natuurlijk ook op social media, dus we zijn ook aan het kijken van, nou, hoe kunnen we dat voor bedrijven inrichten? En daar heb je meer dan genoeg updates die voorbij komen van, oh, heb je dit al gezien? En soms zie je het ook gewoon zelf voorbij komen in een filmpje wat er tegenwoordig allemaal kan. Ja, dan ga je zelf weer op onderzoek uit. En zo, omdat we ook in die wereld zitten, blijf je natuurlijk ook makkelijker op de hoogte.
0: Maar je moet continu je eigen kennis bijspijkeren.
3: Eigenlijk wel, ja. Daar komt het op neer.
0: Ja. Maar dat lijkt me dus ook heel ingewikkeld als je dat dus ook allemaal online moet zoeken.
3: Ja, ingewikkeld, maar dat is tegelijkertijd ook heel leuk.
0: Ja, maar ik bedoel, als je zelf ondernemer bent, dan moet het ook wel zo zijn dat het nog wel rendabel blijft, hè?
3: Jawel, zeker wel. En goed, zoals Mario aangaf, we zitten zelf op social media, dus je komt ook in zo'n algoritme waardoor je steeds de laatste dingetjes als het ware meekrijgt. En dan is het gewoon kijken van, hoe kunnen we dit gebruiken? Kunnen we dit gebruiken voor bedrijven eventueel en dit implementeren?
0: Ja, ik ga je niet vragen hoe ziet de toekomst eruit, want dat is natuurlijk. Maar toch een soort van vraag, waar staan jullie over 5 jaar?
2: Ja, we hopen wel, denk ik, dat we gewoon een hoop bedrijven op gang kunnen helpen. Omdat we hebben gemerkt dat Zeeland vaak met dit soort technologieën toch wat achterloopt. Dus we hopen in ieder geval dat bedrijven veel meer bewust zijn van wat er kan. En dat wij hopelijk daarin een grote rol in gaan spelen. En in de begeleiding van hoe gebruik je nou AI, waar zet je het voor in en wat is de beste tool voor welk onderdeel wat je eigenlijk soort van uit kan besteden.
0: Ja, en over 5 jaar zitten jullie nog steeds met z'n tweeën, want de rest doet AI.
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Toch?
3: Ja, dat denk ik.
0: Het zou kunnen, hè? Ja. Jongens, heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: En ja, goed, het blijft natuurlijk toch een, mag ik zeggen, een rare wereld.
3: Ja, dat mag zeker.

0: Bruno Mars en Rich Skill.
1: Waarom ook alweer?
0: Nou ja, voor het geval jij toch beslist dat dit je openingsdans op de bruiloft wordt.
1: Ja.
0: Dan sta ik daar live mee te toeteren. Er zijn nog wat reacties gekomen op dat AI, AI, hoe je het ook maar wil noemen, via de app.
1: Ja, JP Flikweert die zegt dat hij wel een chatbot heeft die echt goed werkt. He, ik vertelde net dat ik altijd erg gefrustreerd raak van die chatbots die dan na 8 keer zeggen: ik begrijp nog steeds niet wat je bedoelt. Terwijl ik dan gewoon denk:
0: geef een ander woord.
1: Ja. Ja. Dus nou ja, ik weet nog niet of ik hem geloof. Maar er zijn waarschijnlijk betere varianten beschikbaar. En Rinus die stuurt nog even, ja, dat is natuurlijk toch leuk aan AI, dat hij een foto van lang geleden met AI weer tot leven brengt.
0: Dat vind ik ook geweldig aan AI, dat je dus inderdaad oude foto's, gewoon foto's, dus stilstaand beeld, en dan klik je erop en dan beweegt het ineens, dan komt het zo tot leven. Dat is wel echt iets geweldigs.
1: Ja, dat is leuk.
0: En ik weet, ja, Rob heeft nu niet gereageerd, maar Rob die stuurt ons ook wel eens dingetjes van onszelf. Hè?
1: Ja, maar foto's, dat vind ik dan ook wel eens een beetje eng eigenlijk. Want dan zie ik mezelf opeens iets doen wat ik eigenlijk niet gedaan heb.
0: Klopt, en dat is dan weer precies de keerzijde van de medaille, denk ik.
1: Ja.
0: Nou, ondertussen is Lonneke aangeschoven. En dat betekent Zeeuws Nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Lonneke, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Sportduikers hebben een bijzondere zeeslak aangetroffen in de Oosterschelde. Het gaat om de Acera bullata, een slak van zo'n 10 centimeter lang. Die komt voor op verschillende plekken langs de Europese westkust. Maar volgens onderzoeksinstituut Naturalis is het weekdier nog nooit eerder levend in Nederland aangetroffen. Wel is uit onderzoek van fossielen gebleken dat de zeeslak zo'n 120.000 jaar geleden ook al voorkwam in de Nederlandse wateren. Het is nog onduidelijk waar de besmetting vandaan komt, waardoor mensen op het cruiseschip Hondius ziek zijn geworden. Op het schip van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions zijn 3 mensen gestorven en 3 andere mensen zijn ziek. Waarschijnlijk zijn ze besmet geraakt met het Hanta-virus. Dat wordt overgebracht door knaagdieren, zegt deze intensivist van het Erasmus MC.
4: Je moet het oplopen eigenlijk via de uitwerpselen van dat knaagdier, de urine, de ontlasting, die dan indroogt. En dan moet je de virusdeeltjes inademen. Nou is ook zo dat van infectieziekten weten we dat je een incubatietijd hebt. Hè. Ik weet niet precies de reisgegevens, maar als ze van de boot aan land zijn geweest, kunnen ze ook best daar geïnfecteerd zijn geraakt, ziek worden aan boord.
3: De Hondius ligt nu bij Kaapverdië. Volgens Oceanwide leidt de Nederlandse overheid een eventuele repatriëring. Het natuurbrandrisico in Zeeland is afgenomen. Dat meldt de veiligheidsregio na de regenbuien van de afgelopen dagen. Vorige week werd het natuurbrandrisico opgehoogd naar fase 2. Dat hield in dat mensen extra alert moesten zijn op het ontstaan van branden in de natuur. In een groot deel van het land geldt die fase nog steeds. En dan het weer in Zeeland. Veel bewolking vandaag. Vooral in het oosten van Zeeland kan in de loop van de dag wat regen vallen. Bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest wordt het 14 tot 19 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Paul Simon en Late in the Evening. Wij spelen Check de Plek, het spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad, of een dorp, of een gehucht, of een buurtschap, of een plek waar helemaal niemand woont. En je krijgt één aanwijzing zometeen. En als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je naar 0118 499999. En we hebben opnieuw een kortere week, want morgen 5 mei zijn we er niet. Tenminste, ja, dan lopen wij nog wel op deze aardbol rond, maar dan zijn we vrij. Dat betekent dat we ook deze week maar 3 finalisten hebben als het goed, gaat.
1: Dat is altijd de moeite, want meer kans op sokken.
0: Precies, precies. Kom maar op met die ene aanwijzing.
1: Het heeft ook in deze richting echt niks met een soort bouillon te maken.
0: 0118 499999.
1: Het heeft ook in deze richting niks met een soort bouillon te maken.

0: Chef Special en C'est la vie. Het heeft ook in deze richting echt niks met een soort bouillon te maken. Kees, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat denk je, welke plek zoeken wij?
1: Ik dacht misschien West-Soeburg.
0: Leg eens uit.
1: Nou ja, richting, dat is het westen. En Soeburg. Dat, er zit ook soep in ieder geval in, dus het zou misschien soep kunnen zijn.
2: Ja, het klinkt een beetje als soep, hè?
0: Ja, precies. Je legt het gewoon helemaal goed uit en het is ook goed, Kees.
1: Goh.
0: Weet je, er staat nergens een P in Oost- en West-Soeburg, maar het klinkt wel zo, hè, alsof het met soep te maken heeft. Dus dat heb je helemaal goed begrepen en dat betekent dat jij vrijdag een van onze finalisten bent.
1: Nou, vind ik leuk.
0: Waar kom je zelf vandaan?
1: Uit Goes.
0: Uit Goes. Oké, nou blijf even aan de lijn.

0: Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou.
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Goed bezig.
1: Goed bezig.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Esther en Roel uit Kortgene zouden 5 maanden door het Midden-Oosten fietsen. Maar dat gebied werd met raketten bestookt en daarom gooiden ze de plannen om. Ze fietsen nu vanuit Istanbul terug naar Zeeland. En Esther, ja, een heel bijzonder moment afgelopen week maakten jullie mee, hè?
3: Ja, Elsa, dat heb je goed.
0: Want wat gebeurde er?
3: Nou, het gebeurde dat we de 150.000 kilometer hebben gehaald op onze fietsen.
0: Ja, en nou kan ik me niet voorstellen dat je kilometerteller zo ver gaat. Maar je hebt het een beetje in de gaten gehouden.
3: Ja, dat klopt hoor. Het kan natuurlijk ook niet allemaal op deze fiets. Het is eigenlijk zo, we fietsen al nu... Kijk, dit jaar is het 31ste jaar eigenlijk dat we fietsreizen maakten. En dat ik het zo goed, of dat we het zo goed weten, is eigenlijk omdat we vorig jaar zomer hebben alle reisverslagen is erbij gepakt. Ik schrijf ook altijd handgeschreven dagboeken. En alles is erbij gepakt en een som gemaakt. En vorig jaar zomer stond hij op 145.000. En deze reis hebben we 5.000 kilometer gereden. Dus dat was afgelopen zaterdag kwamen we op de 150.000.
0: En waar, op welk punt was je?
3: We waren net Duitsland in. Dus we zijn eigenlijk Duitsland ingereden bij Arsberg. En dan rij je Beieren in. En op dat punt, op een... Ja, goed, ik zou het eerlijk gezegd niet meer precies het punt. We hebben het wel gepoint. Maar dan zou ik de kaart er even bij moeten pakken.
0: Maar het is eigenlijk maar een simpel asfaltpaadje.
3: Ja hoor. Nou ja, weet je, ja, het moment zelf, het is natuurlijk maar net waar je bent. Ja. Dan zou je het echt heel erg moeten uitzoeken van, nou, ik wil het feestgebeuren daar of daar halen. Dan moet je maar net ergens, ja, het is maar net waar je bent.
0: Ja, maar vanaf nu dan toch een plek om nooit meer te vergeten.
3: Nee, inderdaad. Daarom hebben we het ook lekker gevierd 's avonds met een biertje. En nee, om nooit te vergeten inderdaad.
0: En ik kan me voorstellen wat ik in het begin zei over die kilometerteller. Deze kilometers zijn misschien wel op nou, 4, 5 fietsen gemaakt.
3: Nou,
0: in al die jaren.
3: Dat heb je goed, ingeschat, Elsa. Dit is de 5e fiets. En deze fiets hebben we nu een jaar of 3 volgens mij. En de teller houdt het inderdaad bij. En dan houden we zelf ook nog een lijstje bij. Maar onderweg houdt natuurlijk de teller het wel bij. Tot een bepaald aan hoogte kan hij het vasthouden.
0: Ja. Ja, het eerstvolgende bijzondere punt wordt dan 200.000.
3: Ja, dan zijn we nog alweer wat jaar verder.
0: Ja, precies. Want als je zegt 5.000 per reis, ja, dan ben je zo 10 jaar verder.
3: Ja, dat kan. Het ligt eraan hoe lang de reizen zijn. Soms maken we ook wel een reis van wat langer. Of we fietsen wat meer. We hebben deze reis is... Natuurlijk is 5.000 kilometer ook wel een hele afstand. Maar doordat de opstopping, om het maar zo te zeggen, in Dubai is het natuurlijk wat minder geworden. En soms doe je ook wat minder kilometers in een reis als het bijvoorbeeld heel zwaar is. We hebben ook wel eens in China gefietst wat heel zwaar was. Ja, het is niet zo dat je elke reis ongeveer op hetzelfde uitkomt.
0: Nee, als jullie nu nog in het Midden-Oosten gefietst zouden hebben, zou je dan hetzelfde, zou je dan ook nu die grens gepasseerd zijn van 150.000?
3: Ja hoor, ja. Want nu zitten we eigenlijk op ongeveer ruim 1000 kilometer per maand. Ja, ik denk het wel. Want het was daar niet erg... Natuurlijk, het was qua warm wel zwaar. En in Oman waren wel wat bergen. Maar in Saoedi eigenlijk, waar we dan daarna heen zouden gaan, was voornamelijk woestijn. Lange rechte wegen. Ik denk dat je dan sowieso wel wat meer kilometers per dag maakt.
0: Oh ja. Zijn nou is Duitsland een heel groot land? Maar het lijkt toch wel alsof Zeeland nu ineens heel dichtbij komt, hè?
3: Ja, inderdaad. Het is toch een beetje ons kent ons, hè. We zijn natuurlijk toch, het is toch het buurland. Het komt inderdaad dichtbij. En dat is ook wel weer leuk. Maar voorlopig hebben we toch nog wel in Duitsland sowieso nog een heel stuk te overbruggen. Ik denk een kilometer of 800 ongeveer, zoals we de route nu in ons hoofd hebben. Dus, maar dat komt inderdaad dichtbij, ja. Het is toch altijd de laatste, het laatste stukje van onze reis is toch altijd... Je leeft dan toch weer naar het thuiskomen toe. Je bent een soort aan het aftellen.
0: Nou, wens ik je voor deze week, voor jullie allebei, heel veel plezier. 150.000 kilometer dus op de teller. En volgende week weer ietsje meer.

0: Electric Feathers en Electrified. En ondertussen is collega Michiel aangeschoven. Zegt u het maar.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Het is natuurlijk 4 mei vandaag. Het is de dag van de dodenherdenking. Maar de vraag die bij mij vanochtend opkwam. Hoe lang gaan we nog door met herdenken? Omdat er bijna niemand meer is die dit straks kan vertellen. Er zijn bijna geen mensen meer die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dus hoe lang gaan we door?
0: Maar we herdenken niet alleen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Hè?
1: Nee, precies. Maar de vraag is dus, voorzegt u het maar later vandaag. Ook al zijn er bijna geen ooggetuigen meer. We moeten de Tweede Wereldoorlog blijven herdenken. En dan kun je inderdaad ook de vraag stellen. Moeten we de Tweede Wereldoorlog herdenken? Gaan we ook de oorlog die nu in Oekraïne plaatsvindt, andere oorlogen, dan gaan we die ook nog herdenken.
0: Ja, er zijn landen waar de Eerste Wereldoorlog nog herdacht wordt. Dat is nog langer geleden.
1: Precies, maar de 80-jarige oorlog, herdenken we die nog?
0: Nee, volgens mij niet. Nee. Volgens mij nergens.
1: Nee, ja.

0: Behind the Mirror and All Right. Het is 3:53. Wij zijn er woensdag weer. Maak er een mooie dag van. En blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen veel plezier met Michiel.
1: Bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
3: Klopt.
2: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Trulies met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op Velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim €47 miljard. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag. Stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Ik krijg een vakantiebroertje.
18: Huh?
17: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
18: Cool, wil ik ook.
19: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
20: Europakinderhulp.nl.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact.
22: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
23: Dynamisch.
22: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan. Met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.

0: besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Klopt.
4: Zoals verschillende huishoudelijke apparaten. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren.in.zeeland.nl.
8: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
11: Jeugdtheaterschool Zeeland herdenkt de Tweede Wereldoorlog met een speciale voorstelling. En je hoort daar zo meer over in deze Zeeland nu. Verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Vanzelfsprekend is het niet voor iedereen om zelfstandig te wonen. Maar met weer thuis op Walcheren kunnen ook kwetsbare inwoners dat doen. Wat kunnen we verwachten na een toch een beetje onstuimig weekend? John Haviga heeft de details. Welk weer wordt het vandaag en de komende dagen ook? En voor de allereerste keer worden dak- en thuislozen in Zeeland geteld. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? De Zeeuwse Kamer gaat erover zometeen na 12:30. Het is 12:05. Een hele goedemiddag. Het Zeeuwse nieuws van deze maandag. Hoe hou je de herinneringen aan de oorlog levend in een tijd dat er bijna niemand meer leeft die het nog heeft meegemaakt? Laat staan, heeft meegevochten of in het verzet zat. Nou, vanavond om 8:00, daar staan we stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Die vielen tijdens de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland. En bij de Jeugdtheaterschool Zeeland worstelen ze ook met die vraag, waar ze de ervaringsverhalen vandaan halen voor hun toneelstuk De Stilte Erna, die ze speciaal voor 4 mei hebben gemaakt.
12: Eigenlijk weet ik helemaal niks over de oorlog. Ik vond het gewoon leuk om aan een theaterproject mee te doen. Ja, we hebben het wel behandeld op school, maar ik zat toen echt niet op te letten. En nu sta ik hier. Niks te weten.
13: Marieke, een van de twee regisseurs van dit stuk. 4 mei, een bijzondere periode voor jullie.
14: Nou, zeker. Wij begrijpen deze periode aan om eens even in de geschiedenis te duiken. En alle verhalen die vroeger zijn gebeurd, een beetje te linken aan de gevoelens die we hebben over de tijd waar we nu in leven.
13: En daar maken jullie dus, of daar hebben jullie dus, een toneelvoorstelling over gemaakt.
14: Nou, dat klopt. We zijn in de geschiedenis gedoken en we hebben de verhalen van de mensen die nog leven, of met ouders die veel hebben meegemaakt, die hebben we aangehoord en in 5 dagen daar een toneelstuk van gemaakt.
13: Met een aantal jongeren?
14: Met 14 jongeren.
13: Hoe is dat om met die jongeren een voorstelling te maken over een periode die ze totaal niet hebben meegemaakt?
14: Nou, ik vind het fantastisch. Want je voelt op het moment dat je in het gesprek met oude mensen de urgentie voelt die die mensen meenemen, dat de jongeren ineens begrijpen wat het betekent, de lading van die verhalen. En zelf heb ik het eigenlijk ook. Want ik ken de feiten wel een beetje, maar als je hoort met welke emotie daaronder wordt gepraat, dan voel ik ineens ook, wat weet ik eigenlijk nog heel veel niet. Ja.
13: Wat is het volgens jullie als regisseurs voor stuk geworden, nu het klaar is?
14: Een heel gevarieerde voorstelling met gevoelige verhalen, belangrijke verhalen. En het park speelt hierin ook een hele mooie rol, omdat je daar zo prachtig alles kan laten zien en laten klinken. En het is ook een belangrijke plek geweest in de oorlog.
13: Waarom is het zo belangrijk? Want jullie spelen met die jongeren, jullie praten met die jongeren. Waarom is het zo belangrijk dat juist ook jongeren, dat er nog steeds aandacht wordt besteed aan deze periode?
14: Omdat de jongeren de toekomst zijn. Dat is een heel simpel antwoord. Die oude mensen hebben dat eigenlijk ook allemaal wel verwoord. Het is belangrijk, ook na een lange periode van stilte, dat die verhalen toch doorgegeven worden.
13: Ja, en ik denk ook kijkend naar de huidige situatie in de wereld.
14: Precies. Het is goed om met elkaar je af te vragen, wat zou je doen? Hoe maak je moeilijke beslissingen? Hoe sta je op als het een beetje spannend wordt?
3: We doen hem nog één keer helemaal. Dus we gaan hem vanaf dat moment dat jullie de laatste zin hebben gezegd van we gaan het niet over het nu hebben. Dus zegt hij nog maar even en dan doe ik de muziek aan.
5: Maar we gaan het niet over het nu hebben.
11: De voorstelling van Jeugdtheaterschool Zeeland die wordt vandaag gespeeld om 16:00 en ook nog om 20:15 in Park Torenvliet in Middelburg. Erik Holm die sprak daarover met Marieke van Dijk, die samen met Sarah Zwichtman dat stuk regisseerde. Om de doorstroming vanuit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen op gang te helpen, hebben Walcherse organisaties de handen ineengeslagen. Met als doel cliënten die eraan toe zijn weer op weg helpen naar zelfstandig wonen. Weer thuis op Walcheren heet het project. En verslaggever Esme Beg die zocht een van de deelnemers op.
15: Ik ben Michiel, ik ben 44 jaar. Ik woon in Nieuwejaar via Weer Thuis op Walcheren.
16: Het was iets waar je niet van durfde te dromen, van beschermd wonen naar een eigen huis. Maar door samenwerking van de Walcherse gemeente, de verschillende woningcorporaties en de juiste begeleiding van zorgverleners onder de naam Weer Thuis op Walcheren, is het toch gelukt.
15: Vond ik echt prachtig, want ik dacht van goh, ik ben best een tijdje heb ik bij organisaties gewoond. En dat was wel goed, maar ik had ook wel weer zin om mezelf te gaan wonen.
16: En dan natuurlijk de grote vraag, hoe bevalt dat op jezelf wonen?
15: Ja, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ik heb een mooie woning en ik heb een fijne buurt.
16: De samenwerking is opgezet om ook de doorstroming vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang op gang te helpen. Want die stagneerde de afgelopen jaren, vertelt Carina de Pachter, coördinator van het project in de gemeente Middelburg.
17: Dat is om meerdere redenen niet goed, want de cliënt die er eigenlijk aan toe is om uit te stromen, ja, Die zit vast. En het is ook belangrijk om weer plaats te maken voor mensen die opvang weer zo hard nodig hebben.
16: Ja, want ook de druk bij de zorgorganisaties is hoog, zeg maar. Er zijn ook gewoon mensen die wachten op een plekje.
17: Ja, precies. Dus dan is het belangrijk dat daar weer plek voor beschikbaar komt. En dat de cliënten die eraan toe zijn om uit te stromen, dat die op die manier ook weer verder kunnen werken aan hun herstel.
16: Een belangrijke afspraak binnen de samenwerking is dat woningcorporaties nu 5% van hun aanbod reserveren voor deze doelgroep.
17: Hiervoor was het cliënten gewoon zelf op woning gaan reageren. Zoals denk ik voor iedereen bekend is, de wachttijd voor een huurwoning is lang. Wat in Weer Thuis op Walcheren ook heel mooi is. De woningstichting die weet goed hoe de wijk eruit ziet, welke mensen er in de wijk wonen. Dus kunnen ook meekijken waar zou het passend zijn om te wonen.
16: Bij het traject Weer Thuis op Walcheren wordt niet alleen naar passende woonruimte gekeken, maar ook naar welke verdere ondersteuning en begeleiding nodig is om het zelfstandig wonen succesvol te maken. Als alles goed gaat, krijgen de cliënten na een jaar een huurcontract voor onbepaalde tijd. Deze dan nog even.
15: Ja.
16: Hoe belangrijk is die envelop voor je neus?
15: Nou, dat is dus de goedkeuring van het afgelopen jaar, zeg maar. Want er is van Woongoed Middelburg is er 3 keer iemand langs geweest om te kijken van hoe het gaat, om het appartement te bekijken. En dat is goedgekeurd. Dus via deze brief ook hebben ze me dat laten weten. Dus daar ben ik heel blij mee.
16: Dus dit is gewoon je thuis?
15: Ja, dit is mijn thuis, ja.
11: Nou, boven Michiel hebben de Walcherse gemeente sinds de ondertekening 2 jaar geleden samen ruim 50 mensen weer op weg geholpen naar zelfstandig wonen.

0: Sir, and the way to your heart. Het is 11:45 geweest. Laten we eens kijken naar het weer. Dat doen we vandaag met Mario Echthuis. Mario, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Het was wat onstuimig afgelopen weekend. Nu lijkt het weer wat rustiger te zijn als we naar buiten kijken. Wat kunnen we verwachten vanmiddag?
1: Ja, niet al te veel neerslag, denk ik. Er bevinden zich verschillende storingen in de buurt van ons land die vandaag vooral voor veel bewolking zorgen. In het westen is ook laaghangende bewolking binnengedreven. Die kan wat hardnekkig zijn. Tussendoor schijnt de zon ook af en toe. Maar vanuit Frankrijk nadert een storing die vanmiddag en vanavond wat dikkere bewolking kan veroorzaken. Vooral over het oosten van de provincie. Mogelijk dat lokaal een bui kan ontstaan en dan waarschijnlijk ook over het oostelijke deel van Zeeland. Ik verwacht hierin overigens geen onweer en windstoten. De wind komt vanmiddag uit west tot noordwest, is zwak tot matig en de temperatuur ligt vanmiddag tussen de 15 en 19 graden. Vooral tijdens de nacht kunnen weer een paar opklaringen ontstaan. Echter blijven er ook wolkenvelden voorbij komen. En morgenochtend is het dan afgekoeld tot zo'n 11 graden en kan plaatselijk ook weer mist of nevel gevormd worden. De wind komt dan uit noord en gaat gaandeweg bevrijdingsdag toenemen naar vrij krachtig tot krachtig. Verder landinwaarts wordt de wind matig tot vrij krachtig. Mogelijk dat er morgen overdag nog een enkel buitje kan vallen. En ik zeg buitje, omdat ik dan geen grote hoeveelheden verwacht. Over het algemeen zal het droog blijven. Morgenmiddag ligt de temperatuur op 13 tot 17 graden. En dan daarna, de dagen daarna nog eventjes. Woensdag plaatselijk nog wat regen en iets koeler. Daarna zonnige periode en glijd ik weer iets warmer met op vrijdag richting 17 à 18 graden.
0: Oké, dat klinkt toch weer positief. We houden ons daaraan vast, absoluut. Mario Echthuizen, dankjewel.

0: pleisters en alles wordt beter. In Amsterdam zijn schoonmakers druk bezig om het monument op de Dam schoon te krijgen. Vanochtend vroeg bleek dat iemand het monument had beklad met rode verf. Ook stond het woord genocide daarop. Burgemeester Halsema is er goed ziek van.
1: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hierachter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5 uur. En ze krijgen het schoon.
2: Wat vindt u ervan?
1: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders. Het is verschrikkelijk.
0: Het is nog niet bekend wie er achter de actie zit. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen om zich te melden. Er blijft nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop mogelijk een hantavirusuitbraak is. Het schip dat was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en 3 stierven. Ook een Nederlands echtpaar. En muizen en ratten die dragen dat virus bij zich en kunnen mensen besmetten. Maar het komt bijna nooit voor dat mensen elkaar besmetten, zegt deze medisch specialist.
3: In principe is mens-op-mens overdracht van de meeste hantavirussen nooit beschreven. Behalve nou net voor Andes. Hè? Wel het gebied waar deze mensen geweest zijn in Argentinië. Maar dat is niet zo dat het heel makkelijk van mens tot mens overgaat. Daar moet je best een beetje je best voor doen. Dus bij het treffen van de juiste maatregelen, nu je al weet wat er speelt, dan kan je zo'n patiënt natuurlijk hartstikke goed isoleren.
0: Ja, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dat bekijkt op dit moment de mogelijkheden om de enkele zieke personen medisch te evacueren. Maar ja, daar zitten dus Nederlanders onder die overleden zijn. Het schip dat ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de rechter die doet op dit moment uitspraak in het kort geding dat NAC Breda heeft aangespannen tegen de KNVB. De voetbalclub die eist dat de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld, omdat er een speler op het veld stond die eigenlijk niet in actie had mogen komen. Deze journalist van het AD legt het nog een keer uit.
4: Die is van nationaliteit gewisseld om voor de Indonesische elftal uit te komen. En als je dan vervolgens een Indonesisch paspoort neemt, dan vervalt je Nederlandse nationaliteit. En daarom had hij geen werkvergunning zonder dat Go Ahead Eagles het wist. En daardoor was hij ook niet speelgerechtigd in die betreffende wedstrijd.
0: Nou, nu heeft de rechter uitspraak gedaan op dit moment en die competitiewedstrijd wordt niet overgespeeld, heeft de rechter in Utrecht bepaald tijdens dat kort geding. Dat is nieuws van buiten de provincie. Zometeen weer terug naar het Zeeuwse nieuws. Lonneke de Klerk, die praat je zometeen bij. En eerst muziek van Dua Lipa. Dit is Houdini.

0: gebeuren. Maar hoe gaat dat nou precies in zijn werk? Zometeen de Zeeuwse Kamer daarover na 12:30. En Lonneke de Klerk die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
3: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
5: Klopt.
4: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 12:30 exact het Zeeuwse nieuws. Je krijgt dat van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Door een gezamenlijke aanpak van gemeenten, zorgverleners en wooncorporaties op Walcheren zijn inmiddels ruim 50 mensen geholpen met zelfstandig wonen. 2 jaar geleden werden onderling afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat de Walcherse wooncorporaties 5% van hun woningen reserveren voor mensen die uit instellingen willen doorstromen naar een eigen huis. Door een gebrek aan huurwoningen was dat voorheen moeilijk, waardoor instellingen ook weinig ruimte hadden voor nieuwe cliënten, vertelt Carina de Pachter, die het project in Middelburg coördineert.
8: Dus dan is het belangrijk dat daar weer plek voor beschikbaar komt en dat de cliënten die eraan toe zijn om uit te stromen, dat die op die manier ook weer verder kunnen werken aan hun herstel.
7: Mensen die via deze aanpak een zelfstandige woning hebben gekregen, blijven ook de nodige begeleiding krijgen. Als alles goed gaat, krijgen ze na een jaar een huurcontract voor onbepaalde tijd. Sportduikers hebben een bijzondere zeeslak aangetroffen in de Oosterschelde. Het gaat om de Akera bullata, een slak van zo'n 10 centimeter lang. Die komt voor op verschillende plekken langs de Europese westkust. Maar volgens onderzoeksinstituut Naturalis is het weekdier nog nooit eerder levend in Nederland aangetroffen. Wel is uit onderzoek van fossielen gebleken dat de zeeslak zo'n 120.000 jaar geleden ook al voorkwam in de Nederlandse wateren. En het natuurbrandrisico in Zeeland is afgenomen. Dat meldt de veiligheidsregio na de regenbuien van de afgelopen dagen. Vorige week werd het natuurbrandrisico opgehoogd naar fase 2. Dat hield in dat mensen extra alert moesten zijn op het ontstaan van branden in de natuur. In een groot deel van het land geldt die fase nog steeds. En dan het weer in Zeeland. Veel bewolking vandaag. Vooral in het oosten van Zeeland kan in de loop van de dag wat regen vallen. Bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest wordt het 14 tot 19 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Eagle Eye Cherry bij Omroep Zeeland. 17 night. Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Tijd voor de Zeeuwse Kamer. Voor de allereerste keer worden dak- en thuislozen in Zeeland geteld. Het gebeurt op 12 mei. En bij deze telling gaat het niet alleen om de stereotype man op het bankje in het park, maar om Zeeuwen die geen volwaardig thuis hebben. Doel van deze zogenaamde ethos-telling is inzicht krijgen in hoe groot het probleem is en om welke mensen het gaat om zo beter beleid te maken om dakloosheid aan te pakken. Hier in de studio aangeschoven is Xanne Weber, zij is regiocoördinator van de telling. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, dankjewel dat je mocht zijn.
0: Geen dank daarvoor. Fijn dat je er bent. En we bellen daarover met Karin Jansen. Ze is 45 en ervaringsdeskundige als het gaat om dakloosheid. Op afstand is zij erbij bij deze Zeeuwse Kamer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En om bij jou te beginnen, Xanne, de volgende week dan wordt op dus één dag alle dak- en thuislozen van Zeeland geteld. Hoe gaan jullie dat doen?
1: Ja, dat klopt. Het is een grote operatie. Op de dag van de telling vullen alle organisaties en mensen die in contact komen met dak- en thuisloze personen een vragenlijst in. En denk hierbij aan gemeenten, opvangorganisaties, maar ook huisartsen, scholen, welzijnswerk, ervaringsdeskundigen en vrijwilligersinitiatieven. En juist door zo breed samen te werken krijgen we ook de minder zichtbare groepen in beeld.
0: Je hebt het over een vragenlijst die dan wordt ingevuld. Wat is dat voor lijst?
1: Dat is een vragenlijst inderdaad. Die krijgen alle telorganisaties krijgen die allemaal digitaal opgestuurd. En zij gaan inderdaad één voor één hebben ze mensen aangesteld om al die vragen inderdaad in te vullen. En daarvan zijn er drie alle belangrijkste. Dat zijn de minimale vragen. En daarna kijken ze ook hoeveel mogelijk vragen ze nog meer kunnen invullen.
0: Ja, want bij mensen die dakloos zijn, dan denk je dus vaak aan iemand die je met een tas door de stad ziet zeulen. Maar de groep die in deze telling die wordt meegenomen, die is veel breder, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En dat willen we ook inderdaad vooral met deze tellingen bereiken. Dat eigenlijk de mensen die vooral ook thuis op de bank slapen bij mensen, die worden nu inderdaad niet gezien. Die worden ook niet meegeteld door het CBS. En die willen we vooral ook in kaart brengen met deze ethosstelling. Dus echt de onzichtbare mensen die dakloos zijn en thuisloos.
0: Waarom is dat zo belangrijk volgens jou?
1: Waarom is dat zo belangrijk? Omdat het is heel erg van belang om dit te kunnen voorkomen voor die mensen. En ook nu als het mensen dak- of thuisloos zijn, dat deze problemen worden opgelost. En daar is gericht beleid voor nodig. En als wij niet weten of we hier in de regio Zeeland vooral vrouwen hebben die dakloos zijn of jongeren, ja, dan kunnen we ons beleid daar niet toe schrijven. En dan kunnen we dat inderdaad niet voorkomen en ook niet oplossen.
0: Nee. Ik heb begrepen dat je al sinds oktober vorig jaar bezig bent met de voorbereiding voor deze telling. Wat komt er allemaal bij kijken?
1: Klopt inderdaad. Er komt inderdaad veel bij kijken. Voornamelijk is het inderdaad zoveel mogelijk partijen betrekken bij deze telling. Daar in Zeeland zijn we daarmee begonnen met de startbijeenkomst begin februari. Ook wethouders waren hierbij aangesloten van de gemeente. Maar zoveel mogelijk organisaties zoals van Leger der Hels en buurthuizen, et cetera, zijn allemaal uitgenodigd. En om eigenlijk gezamenlijk op te trekken. En ook hopelijk in de toekomst ook die samenwerking voor te zetten.
0: Karin, jij woont in Vlissingen. Je bent meerdere keren in jouw leven dakloos geweest. Hoe is dat zo gekomen?
3: Ja, goedemorgen. Bij mij kwam het hoofdzakelijk ook door het falen van ons zorgsysteem. Het niet op elkaar aansluiten van de hulp die ik eigenlijk vroeg en die ik eigenlijk nodig had.
0: Hoe frustrerend was dat voor jou?
3: Dat is op hedendaags nog steeds erg frustrerend.
0: Wat klopt er dan niet aan dat zorgsysteem? Want je hebt het over een falend zorgsysteem.
3: Nou ja, goed. Een mooi voorbeeld is dat je dan heb je een ontwrichte situatie waar je in leeft. En dan moet je dus naar de ene instantie voor je geld, naar de andere instantie om voor elkaar te krijgen dat je post daar komt. En vervolgens krijg je dan ook nog eens over je heen. Dat is mij dus niet gebeurd, maar vrienden van mij wel. Omdat ze dan niet helemaal snapten waar ze het moesten zoeken, werden ze in één keer uitgegeven in Nederland.
0: Bij dakloos, dan denk je vaak meteen aan op straat slapen, in een tentje of ergens onder een brug. Heb jij ook echt op straat geslapen?
3: Ik heb niet echt op straat geslapen. Ik sliep in kraakpanden, ik sliep bij vrienden. Op een gegeven moment heb ik een auto kunnen kopen doordat ik spulletjes gekocht op markten. En dan sliep ik in mijn auto.
0: Bizar zeg. Hey, als ik het dan zo hoor, dan ben jij het voorbeeld van iemand die niet voldoet aan dat stereotype daklozen. Want dan denk je dus inderdaad aan buiten slapen, aan zo'n tasje waarmee je buiten rondloopt. Is dat dan ook juist de reden dat jij je verhaal doet?
3: Niet zozeer. Ik heb gewoon heel veel vrienden die op dezelfde manier leven nu nog steeds als ik. Ook door heel de Benelux zelfs. Ik vind gewoon dat er wat aan gedaan moet worden.
0: Ja. Xanne, wat is precies het doel van het tellen van de daklozen in Zeeland? Want je zou toch kunnen zeggen, instanties als het CBS, die hebben toch cijfers hiervan?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het CBS heeft inderdaad wel cijfers, maar die geven maar een deel van de werkelijkheid weer. Zij tellen bijvoorbeeld alleen maar mensen tussen de 18 en 65 jaar. En kinderen en ouderen en mensen zonder geldige verblijfsvergunning, die worden eigenlijk buiten beeld gelaten. En met deze telling willen we juist de volledige groep in kaart brengen.
0: Ja, ja. De verschillende instanties die zich in Zeeland bezighouden met dak- en thuislozen, die hebben de afgelopen tijd ook hun zorgen uitgesproken over de toename van deze groep. Is dat een gevoel van hun of is dat echt meetbaar volgens jou?
1: Nee, de druk bij de organisaties die neemt wel zichtbaar toe. Dus het gevoel is er zeker. Maar harde en volledige cijfers ontbreken wel echt op dit moment. En daarom is eigenlijk deze telling zo belangrijk om die ontwikkeling ook echt meetbaar te maken.
0: Ja. Hoe komt het, denk je, dat dat aantal toeneemt?
1: Ja, dat is echt een combinatie van factoren. De woningcrisis, de hoge huurprijzen, maar ook financiële problemen spelen een rol. En ook gezondheidsproblemen en ja, wat je eigenlijk ook net hoorde, hè, een sociaal vangnet. En eigenlijk het ontbreken van, ja, en een combinatie van die factoren, dat zijn wel de belangrijkste oorzaken.
0: Ja. Karen, heb jij daar eigenlijk vanuit jouw ervaringen, in je netwerk wat je net omschrijft, heb jij daar enig zicht op? Wat is volgens jou die oorzaak van die toename?
3: Het ontbreken van de juiste begeleiding bij heel veel van mensen, ook van mijn leeftijd, maar ook jonger. En schaamte telt ook altijd heel veel mee. Mensen weten ook soms echt niet waar ze het moeten zoeken. Nee. Dus cijfers zeggen een hoop. Maar ik ben de afgelopen dagen weer dus een rondje gaan kijken bij vrienden die geen huis hebben. De toename is gewoon schrikbarend. Ik ben iemand van 13 tegengekomen in een kraakpand. Dat moet niet kunnen.
0: Wat doet dat met jou als je dat ziet?
3: Ja, ik heb wel echt een potje staan huilen, ja. Dat deed echt wel wat, ja.
0: Ja. Hoe luister jij dan nu naar Zeeuwse gemeenten die dus door meer zicht op die groepen, de daklozen, dat ze een beter beleid willen maken? Is dat een goed beleid? Dat ze dat willen doen? Een beter beleid maken?
3: Elke stap is er één.
0: Ja, ja. En wat zou dan beter kunnen volgens jou?
3: Als je een kwetsbaar persoon, dus een iemand zonder een dakloos zelf of iemand zonder een thuis aan tafel hebt, niet overdonderen met dan moet je naar daar en dan moet je naar daar en dan moet je daar je geld halen en daar je post. Gewoon zorgen dat je één team hebt met één persoon, dat zijn persoonlijke begeleiding is, maar zodat je samen alles een beetje het hoofd kan bieden, want het wordt echt heel veel.
0: Ja.
3: En ik heb het nooit opgegeven, maar er zijn er genoeg die binnen 10 dagen opgeven.
0: Ja, ja, en dan gaat het dus mis inderdaad, dan kom je op straat terecht. We hebben het daarover in de Zeeuwse Kamer, we hebben het over de telling van dak- en thuislozen in Zeeland. Ik praat erover met Xanne Wepers, is regiocoördinator van die telling die dus bijna gaat plaatsvinden. En Karen Jansen, zij is ervaringsdeskundige als het gaat om dakloosheid. Xanne, de 12 mei, dan wordt die telling uitgevoerd. Wat is daar belangrijk? Zijn het dan echt alleen de cijfertjes, dus het aantal mensen?
1: Nee, we kijken meer dan alleen de aantallen. Om eigenlijk iemand echt mee te tellen hebben we een aantal basisgegevens nodig. Dit gebeurt op basis van een anonieme identificatiecode. Dus de eerste letter van de voornaam en van de achternaam de eerste letter en de laatste letter.
0: Mm-hmm.
1: De leeftijd of leeftijdscategorie. En de verblijfssituatie rond de teldag. Want zo krijgen we eigenlijk niet alleen inzicht in hoeveel mensen het zijn, maar ook wie ze zijn en hoe ze leven.
0: Oké, maar dan heb je die gegevens bij elkaar, die organisaties dus dan aanleveren. Wat daarna, hoe gaat het dan verder?
1: Die gegevens worden samengebracht om een compleet beeld te krijgen van de dak- en thuisloosheid in Zeeland. En daarmee kunnen uiteindelijk, dit krijgen we teruggekoppeld, de beleidsmakers kunnen dan gerichter werken aan oplossingen en preventie. En het helpt ook al om groepen zichtbaar te maken die nu vaak buiten beeld blijven.
0: Hoe gaat het dan exact in zijn werk na 12 mei? Wanneer weten wij hoeveel Zeeuwen geen volwaardig thuis hebben?
1: De resultaten van deze vierde etelstelling worden op 9 december 2026 bekendgemaakt. En verwachten dan niet alleen inzicht in de aantallen te hebben, maar ook wie deze mensen zijn, wat er nodig is om hen beter te helpen. En tegelijkertijd draagt het ook bij aan een meer bewustwording en betere samenwerking in de regio.
0: Ja, de Karen, tot slot aan het einde van deze Zeeuwse Kamer. Je hebt een vrij bewogen leven achter de rug, als ik het zo hoor. Wat zijn jouw dromen voor de toekomst?
3: Mijn droom voor de toekomst. Als ik mijn diploma heb behaald, ik moet nog een jaar. Dan wil ik eigenlijk een grotere buscamper halen.
0: Ja.
3: Halen, kopen. En ik wil op reis naar de Global Pride in Sevilla. Daar wonen meer mensen, ook Nederlanders, die hier in Nederland het dak en thuis zijn, daar een zinvol bestaan als community hebben opgebouwd. Ik wil wel zien hoe dat eruit ziet. En ik wil daar ook gewoon best wel een tijdje kijken hoe dat is om daar te wonen.
0: Ik ben heel benieuwd naar je ervaringen. En laten we hopen dat dat allemaal gaat lukken. Dank om die ervaringen te delen. Karen Jansen hier in deze Zeeuwse Kamer. En ook Xanne Weber als regiocoördinator van de etelstelling, die op 12 mei dus plaats gaat vinden in Zeeland. Ook dank voor jouw komst en veel succes.
1: Dank je wel.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: De Miami Sound Machine en Dr. Beat. Het is bijna 1 uur. Zometeen hoor je Stefan Dane met de muziekmiddag. Ik spreek je vanmiddag om 4 uur weer tijdens Zeeland Komt Thuis. En om 17:30 dan natuurlijk een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Waar je al kunt reageren via ons WhatsApp-kanaal op de volgende stelling vandaag. Ook al zijn er bijna geen ooggetuigen meer, we moeten de Tweede Wereldoorlog blijven herdenken. Ben je het daarmee eens? Ben je het daarmee oneens? We gaan daarover in gesprek zometeen na 17:30 in Zegt U Het Maar. En veel meer nieuws behandelen we natuurlijk vanaf 4 uur in Zeeland Komt Thuis.
1: Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over 1 onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
5: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
4: Stihl. Sterk werk.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
4: Stihl. Sterk werk.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
18: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
17: En voor de sta-opstoel van Toon.
19: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks Bo.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie Olifant.
17: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
22: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
23: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
22: Alles voor jouw tuin, gewoon in onze shop, de tuinmachineshop.nl.
24: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in

Dit noem ik nou nog eens een lekker begin van de muziekmiddag. De Bengals met Walk Like an Egyptian. Goedemiddag. En wat leuk dat je luistert naar deze muziekmiddag op maandag 4 mei. En we zitten midden in die stemperiode, hè, voor de Zeeuwse top 40. Dus ja, weet je wat? Meteen maar Zeeuwse muziek erin. Dit zijn Bluff samen met Bente. En hoe hou ik dit vast?

Fijne plaat hoor in de muziekmiddag. Train was dit met Hey Soul Sister. Ja, voordat het lied uitkwam kende ik Train eigenlijk alleen maar van Drops of Jupiter. Dat lied is uit 2001, kwam hoog in de hitlijsten. En toen bleef het heel lang stil, tot 8 jaar later dit lied uitkwam, Hey Soul Sister. En daar scoorde de band een dikke nummer 1 hit mee. Gaan we door naar muziek van nu, Taylor Swift op je radio. En dit lied heet Elizabeth Taylor, nou een soort van een naamgenoot. Ja, het gaat een beetje over de schaduwzijde van roem. En ja, Taylor Swift vergelijkt het leven van haar met dat Hollywood-icoon Elizabeth Taylor dus. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Elizabeth.

plaatje om vrolijk van te worden. Billy Joel met Uptown Girl. Straks hoor je het laatste Zeeuwse nieuws op de radio. En iets later heb ik dit lied voor jou. En aan jou natuurlijk weer de vraag welk lied dat is. Welke artiest? Komt hij nog een keer? En straks hoor je hem dus helemaal. Eerst gaan we naar Alex Warren.

0: Polaris en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. Door een gezamenlijke aanpak van gemeenten, zorgverleners en wooncorporaties op Walcheren zijn inmiddels ruim 50 mensen geholpen met zelfstandig wonen. 2 jaar geleden werden onderling afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat de Walcherse wooncorporaties 5% van hun woningen reserveren voor mensen die uit instellingen willen doorstromen naar een eigen huis. Door gebrek aan huurwoningen was dat voorheen moeilijk, waardoor instellingen ook weinig ruimte hadden voor nieuwe cliënten, vertelt Carina de Pachter, die het project in Middelburg coördineert.
6: Dus dan is het belangrijk dat daar weer plek voor beschikbaar komt en dat de cliënten die eraan toe zijn om uit te stromen, dat die op die manier ook weer verder kunnen werken aan hun herstel.
5: Mensen die via deze aanpak een zelfstandige woning hebben gekregen blijven ook de nodige begeleiding krijgen. Als alles goed gaat, krijgen ze na een jaar een huurcontract voor onbepaalde tijd. Sportduikers hebben een bijzondere zeeslak aangetroffen in de Oosterschelde. Het gaat om de Acera bullata, een slak van zo'n 10 centimeter lang. Die komt voor op verschillende plekken langs de Europese westkust, maar volgens onderzoeksinstituut Naturalis is het weekdier nog nooit eerder levend in Nederland aangetroffen. Wel is uit onderzoek van fossielen gebleken dat de zeeslak zo'n 120.000 jaar geleden ook al voorkwam in de Nederlandse wateren. En voor de 11e keer doet Jeugdtheaterschool Zeeland mee aan het project Theater na de Dam. De jongeren hebben de voorstelling in slechts 5 dagen tijd gemaakt. En daarvoor doken ze in persoonlijke verhalen van ouderen en nabestaanden van oorlogsslachtoffers. En dat maakte indruk, vertelt regisseur Marieke van Dijk.
7: Je voelt op het moment dat je in het gesprek met oude mensen de urgentie voelt die mensen meenemen, dat de jongeren ineens begrijpen wat het betekent, de lading van die verhalen.
5: De voorstelling is alleen vandaag te zien in Park Torenvliet in Middelburg. En dan het weer in Zeeland. Het is een bewolkte dag vandaag. Met name in het oosten van de provincie kan in de loop van de dag wat regen vallen. Bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest wordt het 14 tot 19 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Goedemiddag. De lekkerste muziek

0: Walking in Memphis van Cher. Straks hoor je dit lied in de Muziekmiddag. Dat fragmentje liet ik net al horen. Ja, nu nog een keer, voor als je het nog niet weet, dan kun je nog heel even over nadenken. Komt u nog een keer. En straks draai ik die dus helemaal. Maar eerst wil ik het hier nog even over hebben.
1: De Zeeuwse Top 40.
0: Ja, want we zitten midden in die stemperiode voor de Zeeuwse Top 40. Wil je stemmen? Wacht dan niet al te lang meer, zou ik zeggen. Tot en met vrijdag heb je de tijd. En als je stemt, ja, dat is wel de moeite waard, hoor. Dan maak je kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kun je je eigen huis bekijken vanuit de lucht. Nou ja, op die Zeeuwse Top 40.nl daar vind je een lijst met 200 liedjes. Dat zijn er een hele hoop. Ga er even lekker voor zitten. Je kunt ze helemaal doorscrollen, beluisteren. En dit is één van die artiesten op die lijst. Dit is Marinus Vreeken.

You Can't Hurry Love. Origineel van de Supremes natuurlijk, maar Phil Collins wist daar ook wel raad mee. Ja, jij bent natuurlijk nog helemaal in de ban van dat muziekspel, het raadplaatje. Dit fragment liet ik horen. En aan jou de vraag wie de artiest is en wat de titel. Ik geef de oplossing nu, want hij komt helemaal. Het lied Amy MacDonald is dit met Mr. Rock'n'Roll.

0: zolder, opslag of gemiste kans. Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
1: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
0: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Vraas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl. Let's
3: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
7: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
8: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
9: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
10: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
11: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste

Papa Don't Preach van Madonna. In de muziekmiddag. Fijn dat jij erbij bent. Op deze maandag 4 mei. En het is de verjaardag van Peer Koopmeijners. Nederlands profvoetballer bij AZ. En de jongere broer van Oranje International, Teun Koopmeijners. Peer is vandaag 26 jaar geworden. Ook jarig, voormalig Spaans topvoetballer Cesc Fabregas. De oud-middenvelder van onder meer Arsenal, Barcelona en Chelsea. De wereldkampioen met Spanje in 2010. Hij blaast vandaag 39 kaarsjes uit. En in eigen land vieren we de verjaardag van Jan Mulder, de voormalige profvoetballer. Hij werd later bekend als columnist, schrijver. Ja, en toch ook wel televisiepersoonlijkheid, dat mag ik denk ik wel zeggen. Hij is vandaag 81 jaar geworden. Mulder stond ooit op het veld bij onder meer Anderlecht, maar hij groeide vooral uit tot een markante stem in de media. De Amerikaanse actrice Ashley Rickards is vandaag 34 jaar. Zij werd bij een breed publiek bekend door haar hoofdrol als Jenna Hamilton in de populaire MTV-serie Awkward. En tot slot ook jarig de zanger van dit lied.

Ik krijg meteen zin in de Tour de France als ik dit hoor. Dave is dit, oftewel Wouter Levenbach. De Nederlandse zanger die vooral in Frankrijk grote successen boekte en daar al decennia woont. Hij viert vandaag zijn 82e verjaardag. Met hits als deze, Danser Maintenant, groeide hij uit tot een vaste waarde in de Franse muziekwereld.

course zijn dit in de muziekmiddag met So Young. Laten we eens even de muziekgeschiedenis induiken. Vandaag in 1996 staat Alanis Morissette wekenlang op nummer 1 met Jagged Little Pill. En op dat album staat dit lied.

Ja, ironic is het dus. Het album groeit uit tot een van de best verkochte platen ooit en markeert ook wel de doorbraak van vrouwelijke singer-songwriters in de jaren 90. In 2012 overlijdt Adam Yauch, beter bekend als MCA van de Beastie Boys. Hij was niet alleen een pionier in de hip-hop, maar ook actief als filmmaker en mensenrechtenactivist. Met albums als License to Ill en Ill Communication drukte hij een blijvende stempel op de muziekcultuur. We gaan naar 1974. ABBA verovert de Britse hitlijst met Waterloo. Hun eerste nummer 1 hit. Het nummer betekende de internationale doorbraak na hun winst op het Eurovisie Songfestival. En ja, het was toch wel het startschot voor een reeks wereldhits. Dan naar 2000. Metallica opent de aanval op Napster, de destijds razend populaire downloadservice. De band dient een rechtszaak in en levert een lijst aan van honderdduizenden gebruikers die hun muziek illegaal zouden delen. De uitkomst: Napster moet van de rechter maatregelen nemen en wordt uiteindelijk gedwongen om auteursrechtelijk beschermd materiaal te blokkeren. In 2001 gaat de dienst zelfs offline en later keert Napster terug als betaalde service. Ja, de zaak wordt toch wel gezien als een kantelpunt in de strijd tegen online piraterij. En tot slot 1956. Gene Vincent neemt Bebopalula op, een van de eerste echte rock'n'roll klassiekers. Het nummer wordt een enorme hit en helpt mee om het genre wereldwijd op de kaart te zetten.

Believer van de Monkees. Ja, ik denk dat een hoop Zeeuwse artiesten ook wel hoop en geloof hebben op een mooie notering in die lijst van volgende week donderdag op Hemelvaartsdag. Dan hoor je die 40 meest gekozen liedjes in de Zeeuwse top 40. Ja, en jij bepaalt dat dus. Deze week kun je nog stemmen tot en met vrijdag op jouw favoriete Zeeuwse artiesten. En misschien zit er wel één van. Hij was gitarist bij Hallo Venray. En in 2011 verraste hij best wel hoor. Hij kwam toen binnen op plek 12. Ik heb het over Toon Moerland. Dit is Dienke Twee.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. Door een gezamenlijke...
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek.

Don't Get Me Wrong van The Pretenders. Straks heb ik Mark Amber nog voor je. Hij staat al klaar met zijn ukulele. Maar eerst een prachtig lied van Coldplay. Dit is

leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen. Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
7: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unie Breker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
18: onlineveilingmeester.nl.
16: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Onlineveilingmeester.nl.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
19: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
22: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
21: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

Redbox met For America. Ja, een lied met toch wel wat cynische teksten over Amerikaanse invloed, cultuur. Ook interventies toen, militaire interventies. En vanwege die kritische toon werd het nummer door sommige radiostations in Amerika niet gedraaid. Maar wij draaien hem wel hier in de Muziekmiddag. Fijn dat jij erbij bent. Dit uur heb ik nog volop fijne platen voor je. Zoals deze, een prachtige duo. Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a smile.

0: Misschien denk jij vandaag wel terug aan afgelopen vrijdag. Of vooruit naar komende vrijdag heb je dan wat te doen. Easy Beats zingt in ieder geval over die vrijdag met Friday on My Mind. Laten we het nog eens even hebben over...
1: De Zeeuwse top 40.
0: Ja, ik raak er maar niet over uitgepraat. Natuurlijk niet. Wat mij hoor je samen met Elsa volgende week donderdag in de Zeeuwse top 40 op Hemelvaartsdag. Dan hoor je de populairste Zeeuwse muziek van dit moment. En jij bepaalt dat door te stemmen via de Zeeuwse top 40.nl. En dit is een van die nummers op die lange lijst. Smelly Kitchen met Boogaloo.

mij betreft een van de mooiste liedjes van Adele. Make You Feel My Love, origineel van Bob Dylan. Hou je radio aan, want straks word je bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws. Dan ben je weer helemaal bij. En dat vind je natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. En hou je radio ook aan voor fijne muziek zoals deze van Paul McCartney.

0: eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. In Middelburg worden de struikelstenen voortaan jaarlijks opgepoetst. Het Etty Hillesumhuis neemt het initiatief samen met vrijwilliger Otto Huisman. De messing gedenkstenen verkleuren zonder onderhoud en juist zichtbaar blijven is belangrijk, zegt hij. Daarom is vandaag op dodenherdenking de eerste jaarlijkse gezamenlijke poetsdag. In totaal worden 48 stenen in de stad opgepoetst. Zeeuws succes bij de uitreiking van de Michelinsterren in België. Nick Bril uit Breskens kreeg vandaag zijn 2 sterren terug voor restaurant The Jane in Antwerpen. Die had hij verloren na de verhuizing naar een nieuw pand. En Edwin Menu uit Oostburg krijgt er met zijn restaurant Queen's 33 in Knokken een 2e ster bij. Chefkok Sergio Herman moet een ster inleveren voor restaurant Le Pristine in Antwerpen. Afgelopen weekend kondigde hij aan te stoppen met het restaurant. Voetbalclub Hoek hoort waarschijnlijk net voor het einde van de competitie of hun titelconcurrent Quick Boys een afgenomen punt terugkrijgt. Quick Boys kreeg het strafpunt van de KNVB na een grote vechtpartij die uitbrak tijdens een uitwedstrijd tegen Barendrecht. Maar de club stapte naar de rechter en hoopt de punt alsnog terug te krijgen. Op 21 mei dient de rechtszaak en 2 dagen later is de laatste speeldag. Of de uitspraak voor die laatste speeldag wordt gedaan, wordt pas tijdens de zitting duidelijk. En waterschap Scheldestromen start deze week met werkzaamheden aan de rioolgemalen in Ouwerkerk en Nieuwerkerk. Er moeten wat onderdelen vernieuwd en verbeterd worden. Zo wordt de kans op storingen kleiner en kunnen de gemalen langer mee. De werkzaamheden moeten van de zomer afgerond worden. En dan het weer in Zeeland. Bewolkt met af en toe zon en een graad of 19. Een paar graden kouder aan zee. Vanavond mogelijk nog wat regen in het oosten van de provincie. Ook morgen nog een enkele bui en een vrij krachtige wind uit noord tot noordoost. Het wordt dan 13 tot 17 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep
0: Zeeland. Goedemiddag.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Show Must Go On van Queen in de Muziekmiddag. Normaal hoor je mijn collega Elias hier in de Muziekmiddag. Deze hele week zit ik in de studio bij Omroep Zeeland. En ja, ik vind het ontzettend leuk om platen voor jou te kiezen en te draaien. Ik hoop jij ook. Morgen is het 5 mei, dan vieren we de vrijheid. Vandaag ja, herdenken we vooral, hè, 4 mei. Om 8 uur, 2 minuten stil zijn om stil te staan bij oorlogen die geweest zijn of die misschien nu nog wel woeden. En toch vooral bij stilstaan dat de vrijheid lang niet altijd vanzelfsprekend is. Misschien op een dag van vandaag is dit nog wel een aanrader voor je.
1: Wat is het verhaal van mijn overgrootvader die na de oorlog in Duitsland verdween?
2: Journalist Martijn van der Werf dook in de geschiedenis van de hoofdonderwijzer uit Oostburg. Wat bezielde deze man om de kant van de bezetter te kiezen en na de oorlog spoorloos te verdwijnen?
3: Eigenlijk het doodzwijgen van een van de grootvaders was eigenlijk toch wel gek.
2: Luister Oorlogsmist op omroepzeeland.nl en de bekende podcastkanalen.

0: Zo van een stem zeg, Shanna Spyro met Die on this Hill. De muziekmiddag voor vandaag zit er bijna op, maar hou die radio lekker aan, want straks is hier Zeeland komt thuis. Michiel, wat zit er straks in jouw uitzending?
1: Nou, het nieuws vandaag dat gaat over het Hantavirus. Dat is een ziekte waar je misschien nog nooit van hebt gehoord tot vandaag. Het is vastgesteld op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Er zijn meerdere mensen daar omgekomen. En het cruiseschip dat is van een Vlissingse rederij. Nou, dat Hantavirus bespreken we zo meteen na 4 uur in Zeeland komt thuis. En in Zegt U Het Maar gaat het vandaag over herdenken op deze 4 mei. 8 uur dan is de dodenherdenking. De stelling waar je op kunt reageren, ook al zijn er bijna geen ooggetuigen meer. We moeten de Tweede Wereldoorlog blijven herdenken. Beter mee eens, oneens. We gaan erover in gesprek om 5:30 in Zegt U Het Maar.

0: tevens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
12: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
11: En voor de aangepaste fiets van Maria.
13: En zo kan ik er weer op uit.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
11: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: voor pallets van 100 kilo?
18: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
21: Nu, later en altijd.
22: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
22: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
23: Nee.
22: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
24: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
25: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850. Inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
27: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
28: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
29: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
30: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
31: 27 mei, demodag scootmobielen.
32: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
30: Alles voor jouw tuin, gewoon in onze shop. De tuinmachineshop.nl.
33: Omroep Zeeland.
34: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
35: Omroep Zeeland.
36: Ja, ze blikken niet alleen terug op de Tweede Wereldoorlog, maar kijken ook vooruit naar wat er op dit moment speelt. Jeugdtheaterschool Zeeland in een bijzondere voorstelling die ze op dit moment spelen. Op dit moment zojuist begonnen en vanavond spelen ze die nog een keer. Meer daarover zometeen in Zeeland komt thuis. We kijken ook even naar nieuws buiten onze provinciegrens over de straat van Hormuz, waar het nog steeds onrustig is. Het gaat ook over een witsnuitdolfijn en we gaan reizen naar Aruba. De Zeeuw in het buitenland, Jan Lamper spreken we. En we gaan shuffelen jouw kans op het exclusieve Zeeuwse top 40 shirt. En die wil je hebben. Echt maar, die wil je hebben, geloof me. Bijna 6 minuten over 4. Het Zeeuwse nieuws van deze maandag. En muziek van Chef Special.
37: I told myself, life is short.

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: Just special and love of my life. Wat blijft er over als de oorlog voorbij is? En die vraag die staat centraal in Stilte erna. Het is een indringende theatervoorstelling van jongeren van Jeugdtheaterschool Zeeland. In aanloop naar 4 mei maakten zij in slechts 5 dagen tijd een voorstelling die niet alleen terugkijkt op de Tweede Wereldoorlog, maar vooral de brug slaat naar het heden. Erik Hoorn die bezocht een repetitie en sprak daar met een aantal spelers.
2: We doen hem nog 1 keer helemaal. Dus we gaan hem vanaf dat moment dat jullie de laatste zin hebben gezegd van we gaan het niet over het nu hebben. Dus zegt hij nog maar even en dan doe ik de muziek aan.
3: Wij gaan jullie een verhaal vertellen.
4: Over de Tweede Wereldoorlog.
5: Ja, maar ook over het nu.
6: Nee, niet over het nu. Dat vind ik echt te naar.
4: Nee, dan doe ik ook niet mee hoor.
5: Naast me 2 actrices uit de voorstelling. Stel jullie eventjes voor. Wie ben jij?
7: Ik ben Julia.
8: Met Sarah.
5: Hoe lang spelen jullie al toneel?
7: Ja, echt iets van 5 jaar al.
5: En jij het, Sarah?
8: Ongeveer 1,5 jaar, 2 jaar.
5: Hoe vinden jullie het om in deze bijzondere productie mee te spelen, Julia?
7: Ja, echt ook wel heel erg bijzonder eigenlijk. Om zo'n project, om daaraan mee te mogen doen.
5: En kijkend naar het verhaal op zich, een stuk over de Tweede Wereldoorlog. Had je gelijk zoiets, Sarah, joepie?
8: Nee, natuurlijk is het geen joepie. Want het is geen leuk onderwerp. Maar ja, om aan zoiets mee te mogen doen, dat is wel heel bijzonder en heel belangrijk voor mij persoonlijk.
5: Jullie hebben in het voortraject hebben jullie ook een aantal ooggetuigen hebben jullie gesproken. Hoe ging dat in zijn werk? Wat hadden zij te vertellen, Julia?
7: Ja, ik had een telefoongesprek met een mevrouw. En dat was ook wel heel erg mooi, want zij had echt iets van 17 mensen verloren in de oorlog. En dat was ook wel echt heel erg verdrietig hoe ze dat dan vertelde.
5: En jij, Sarah?
8: Ik heb meerdere gesprekken meegemaakt, ook vorig jaar. Iedereen heeft een ander verhaal natuurlijk. Sommigen hebben de oorlog als kind echt beleefd als heel jong. En toch wel vrolijk op sommige momenten, maar ook heel angstig.
4: Mijn overgrootoma heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Die leeft echt niet in het nu hoor.
9: Ja, de mijne ook.
5: Maar we vertellen het toch nu? Dus dan moet je toch ook een beetje over het nu hebben?
8: Dit is toch een theaterproject over de Tweede Wereldoorlog. Weet je hoe lang geleden dat is?
5: Hoe vonden jullie het om dit soort verhalen te horen van mensen die daadwerkelijk de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, Julia?
7: Ja, wel heel bijzonder eigenlijk. Want wij staan er natuurlijk best wel ver vanaf, omdat we eigenlijk jongeren zijn. En ja, om dan mensen in de 90 te spreken daarover is wel echt heel erg mooi.
5: En jij, Sarah?
8: Ik vond het heel erg mooi en ook interessant om de verhalen te horen.
5: Waar gaat het toneelstuk eigenlijk over? Wat spelen jullie?
7: Ja, wij spelen dus ook verhalen van de ouderen en de ooggetuigen. Na met ook monologen en bewegingen.
5: Je hebt niet echt een personage?
7: Nee, niet per se.
5: Julia heeft al iets verteld over het stuk. Waar gaat het stuk volgens jou over?
8: Het stuk heet De Stilte Erna. Het gaat, ja, inderdaad over de ooggetuigen en de angst die ze ook blijven voelen na de oorlog. En ook een stukje over het nu.
5: En dat proberen jullie te verwoorden in dit stuk?
8: Ja, inderdaad.
3: We gaan gewoon beginnen.
6: Maar we gaan het niet over het nu hebben.
1: De voorstelling De Stilte Erna van Jeugdtheaterschool Zeeland die wordt vandaag gespeeld, zojuist begonnen om 4 uur. En vanavond wordt die ook om 20:15 nog een keer gespeeld in Park Torenvliet 1 Middelburg. De toegang voor die voorstelling die is gratis. Voor de collega Erik Holm allemaal. Met 4:15 het weer. Wat kunnen we verwachten de komende dagen? Nou, al die warmte van afgelopen week. Je hoort het zo van Mario Echthuizen. En dit is muziek van

0: Love is the seventh wave. Leuk is, je leert onze weerman ook elke dag een beetje beter kennen. Mario, dit is jouw muzikale held, of niet?
1: Ja, zeker. Ik heb eigenlijk alles van hem. En van de Police ook bijna alles.
0: Oké, nou leren we dan ook er nog bij. De Police en Sting, daar kun je Mario echt thuis een vervanger maken. Mario, laten we het snel voor het weer hebben. Want vorige week verwend hem en bijna zomers weer. Het is nu toch wel even anders als je naar buiten kijkt. Maar ook nog wel een beetje aangenaam, toch?
1: Ja, het is aangenaam. De temperaturen liggen niet zo hoog. En de zon heeft ook niet de hele dag geschenen. Maar je doet je als weermannetje natuurlijk wel je best. En je hoopt dat je verwachting uitkomt. En vanmorgen had ik bijvoorbeeld de mogelijkheid van een bui boven het oostelijke deel van Zeeland opengehouden. Nou, die buien zijn inmiddels ontstaan. Want ik dacht eerst van, nou, het gaat niet meer gebeuren. Maar één rond 3 uur in Koewacht met bijna 5 millimeter toch nog. En eentje bij Kwaadedammen. En dat bij een temperatuur van rond de 18 graden. Westdorpen die registreerden al 18,2. Nou, ook vanavond is nog een lokale bui mogelijk. Vannacht zijn er wolkenvelden en enkele opklaringen. En kan er morgen vroeg wat mist of nevel ontstaan bij 11 à 12 graden. Nou, op 5 mei, bevrijdingsdag, dan zijn we de buienkans nog niet helemaal kwijt. Al denk ik dat het wel op de meeste plaatsen droog zal blijven. Er zijn wolkenvelden met soms wat zon. En middagtemperaturen van 13 tot hooguit 17 graden. De wind gaat wel flink toenemen, vooral in het westen van de provincie. Daar een vrij krachtige tot soms krachtige noordelijke wind. Dat is windkracht 5 tot 6. Elders matig tot vrij krachtig. Woensdag is er nog wat lichte regen met veel bewolking en temperatuur rond de 13. Daarna op donderdag en vrijdag flinke zonnige periode en droog weer. Met donderdag rond 14 en vrijdag rond 18 graden.
0: Kijk, dan gaan die temperaturen toch weer een beetje omhoog. Mario Echthuizen, dankjewel. Op de weg zijn er 2 vertragingen gemeld door de ANWB. De eerste op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 7 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 10 minuten. En de A59 Knoopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch voor Made 6 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten.

0: Klaas met de Stay If You Wanna Dance. Iran heeft Amerika gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te reageren op iedere dreiging. Volgens hem mogen koopvaardijschepen en olietankers zich niet verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement dat komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de zeestraat. Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan, zegt deze politicoloog bij de NOS.
1: Ten eerste heb je het gevaar van zeemijnen die daar nog steeds liggen. En daarnaast heb je nog de Iraanse marine die misschien nog een aantal schepen over heeft. Speedboten, raketten, drones en dat soort zaken waarmee ze schepen kunnen aanvallen.
0: Ja, in Iran heeft dan een Amerikaans marinevergadering had aangevallen ook vandaag, zegt het staatsbureau van Iran. En volgens dat bureau werd het oorlogsschip geraakt door twee projectielen toen het in de buurt van de haven van Yask voer. De Verenigde Staten die ontkennen dan weer op hun beurt dat het schip is geraakt door die Iraanse raketten. Dat wordt ongetwijfeld nog vervolgd later vanmiddag of vanavond. In Egmond aan Zee, daar is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier dat werd gevonden door wandelaars en is inmiddels naar de opvang van SOS Dolfijn gebracht. Het gebeurt niet vaak dat een levende witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland. De laatste keer was in 2011.
2: Ze was alweer 15 jaar geleden en die waren toen ook naar ons opvangcentrum bij SOS Dolfijn gebracht. Eén diertje die overleed toen vrij snel. De ander die was wat eerder in dat jaar. Die heeft het echt lang volgehouden, maar die uiteindelijk ook niet gered. Dus we hopen dat het dit keer wel goed gaat aflopen en we dit dier na rehabilitatie terug naar zee kunnen brengen.
0: Nou, laten we dat hopen inderdaad. Het wordt nu onderzocht. Nog even sportnieuws van gisteren erbij pakken. Want feest in Leeuwarden, niet alleen ADO. Cambuur is gepromoveerd ook naar de Eredivisie. De huldiging van Cambuur maakte veel los in Leeuwarden, ook bij de spelers.
3: Ja, heel speciaal. Kijk, het moment in M is natuurlijk het meest speciaal. Ja, en dan zie je dit. Dan zie je mensen langs de weg staan. Ja, geweldig natuurlijk.
4: Dit is prachtig.
5: Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
0: Dat is de trainer van Cambuur. Hij is 61, hij komt uit Drachten. En hij werd dus door burgemeester Buma uitgeroepen tot ereburger. En ik heb altijd mijn best gedaan voor Leeuwarden. Ik ben er heel erg trots op. En dan weer de woorden van trainer Henk de Jong van Cambuur. Gepromoveerd dus naar de Eredivisie. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. We reizen af naar de zon. Daar is het echt tropisch, daar is het echt heel fijn. Aruba, Jan Lamper, we spreken hem zometeen.

0: Pink en All Out of Fight. Het is 16:30. We gaan zometeen reizen naar een van onze zeeuwen in het buitenland. En op Aruba maak je kans op heel veel geld. Jan Lamper kan er meer over vertellen en wat dat losmaakt op het eiland. En Lonneke de Klerk, die hoor je zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Megabed heet niet voor niets.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
3: Klopt.
2: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: En dat Zeeuwse nieuws dat krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De struikelstenen in Middelburg worden voortaan jaarlijks opgepoetst. Het Etty Hillesumhuis nam het initiatief en ging vandaag met vrijwilligers de straat op. De messing gedenkstenen verkleuren zonder onderhoud en juist zichtbaar blijven is belangrijk, vindt ook deze vrijwilliger.
3: Mensen moeten weten wat er gebeurd is. Dit mag ook nooit meer gebeuren, maar dat is, ja, makkelijk gezegd. Dat hopen we in ieder geval. En dat moet doorverteld worden aan de jeugd, aan de jonge mensen, aan iedereen die het wil horen.
2: Vandaag op dodenherdenking was de eerste jaarlijkse gezamenlijke poetsdag. In totaal werden 48 stenen in Middelburg opgepoetst. Veel Zeeuwse invloeden vandaag bij de uitreiking van de Michelinsterren in België. Nick Bril uit Breskens kreeg vandaag zijn 2 sterren terug voor restaurant The Jane in Antwerpen. Die had hij verloren na de verhuizing naar een nieuw pand. En Edwin Menu uit Oostburg krijgt er met zijn restaurant Quines 33 in Knokke een 2e ster bij. Chefkok Sergio Herman moet een ster inleveren voor restaurant Le Pristine in Antwerpen. Afgelopen weekend kondigde hij aan te stoppen met het restaurant. En voetbalclub Hoek hoort waarschijnlijk net voor het einde van de competitie of hun titelconcurrent Quick Boys een afgenomen punt terugkrijgt. Quick Boys kreeg het strafpunt van de KNVB na een grote vechtpartij die uitbrak tijdens de uitwedstrijd tegen Barendrecht. Maar de club stapte naar de rechter en hoopt het punt alsnog terug te krijgen. Op 21 mei dient de rechtszaak en 2 dagen later is de laatste speeldag. Of de uitspraak voor die laatste speeldag wordt gedaan, wordt pas tijdens de zitting duidelijk. En dan het weer in Zeeland, bewolkt met af en toe zon en een graad of 19. Aan zee een paar graden kouder. Vanavond in het oosten nog kans op een bui. Morgen op bevrijdingsdag kan ook een enkele bui vallen. En er staat een vrij krachtige wind uit noord tot noordoost. Het wordt morgen tussen de 13 en de 17 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel, Lonneke, met op de weg 3 vertragingen gemeld door de ANWB. Eerst op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 4 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 10 kilometer, daar bijna een kwartier. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten.
0: Goedemiddag, Zeeland.

0: Nou, Bob, Mo en nog even blijven. We gaan naar de zon. We gaan naar onze ziel in het buitenland. Jan Lamp op Aruba. Jan, goedemorgen voor jou.
1: Ja, goedemiddag voor jullie, Michiel.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja, het weer is weer goed. Dus ja, wat heb je nog meer nodig dan, hè?
0: Hoe vaak stellen mensen dan toch nog, ondanks dat ze weten op Aruba is het eigenlijk altijd mooi weer, hoe vaak stellen ze de vraag, wat is het weer daar?
1: Ja, regelmatig. En ja, dan, als ik dan in de stoel zit en ik kijk naar buiten, dan zeg ik, er hangen wat wolkjes. Maar vanmorgen ook, toen ik uit bed kwam, waren er wat wolkjes. Ja. En dan ineens, dan wordt het weer helemaal blauw.
0: En warm. En dat is goed, toch?
1: Ja. Hey, dan is de mens tevreden.
0: Nee, precies, absoluut. Hey, toch even iets anders bespreken. Het is 4 mei. Er staat Aruba, denk ik, toch ook wel bij stil?
1: Ja. Ik zag gisteren kwam er een bericht langs. Had op iemand gevraagd wanneer is het dodenherdenking op Aruba. En dat is vanmiddag om 5:00.
0: Oh, maar als ik dan even het tijdsverschil ga rekenen. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Ja, dat klopt eigenlijk niet precies met de tijd. Maar
0: nee.
1: Het zou 5:00 zijn. Op het nieuw aangelegde parkje. Waar koning Willem-Alexander tijdens zijn laatste bezoek die boom geplant heeft.
0: Oké. En daar is dan gewoon een soort van ceremonie eventjes?
1: Ja, een ceremonie. En er werd dan ook nog duidelijk bij gevraagd of de mensen die komen in donkere kleding wouden kopen.
0: Oké. Dat is daar om 5:00. Welke tijd hou jij dan aan? Ga jij dan om 11:00... Wat kies jij?
1: Ik ga straks om Nederlandse tijd tegen 8:00 gewoon op de tv kijken.
0: Oké. En dan ben jij dus ook 2 minuten stil daar?
1: Ja, als mevrouw niet tegen me praat, dan ben ik even stil.
0: Precies, oké. Okay. Dat is daar ook gewoon. Dit is ook nog met een andere ceremonie. Maar ik moet het toch ook over iets anders hebben met jou. Er kan heel veel geld verdiend worden.
1: Ja. We hebben hier over het eiland verspreid staan er heel veel lottoheusjes.
0: Ja.
1: Waar je dus verschillende lotto's kan kopen. Maar er is er één speciale. Die gaan eigenlijk per trekking, als de prijs er niet uitgaat, met 150.000 florin omhoog.
0: Oké, dus 150.000 gulden komt er dan nog bovenop het bedrag, zeg maar, als er niet wordt uitgekeerd.
1: Als de batterij staat. En zodoende staat hij nu op 1,250 miljoen.
0: Oh.
1: Dus 1.250.000.
0: Oké.
1: Dus ja, nou zie je overal, ook onder andere in die grote supermarkt, daar hebben ze een balie, daar kan je dus lokjes kopen. Nou, dus als je daar langs loopt, dan staan er gewoon 4, 5 mensen te wachten.
0: Dat geloof ik.
1: Overal die lottohuisjes die aan langs de weg staan, bij supermarkten of gewoon in een wijk. Maar ik geloof hier in de omgeving van, ik denk in een straal van een kilometer, dat er hier ook al misschien al 5 of 6 staan.
0: Dan moet je nagaan. Maar merk je als het dan over zo'n magische grens van 1 miljoen heen gaat, dat mensen helemaal aanstaan en dat ze denken, oké, nu moeten we erbij zijn?
1: Ja, zodra het die boven 1 miljoen gaat, dan wordt er steeds drukker bij die verkopen.
0: Ben jij zelf ook bij zo'n loketje geweest, Jan? Eerlijk toegeven.
1: Nog niet, maar ik moet vanmiddag toch nog even naar de supermarkt. Dus ik denk dat ik een lotje meeneem. Ik had het gistermiddag bij onze zoon over. Ja, die zei, daar ga ik er morgen nog mee halen.
0: Ja, tuurlijk. Zou je het dan ook eerlijk zeggen, denk je, tegen je omgeving als je het zou winnen?
1: Ja, toch wel. Maar het is zo, er wordt ook gewoon gepubliceerd, hè, waar ze verkocht worden, de prijzen en de lotjes. En soms ook de namen van de mensen erbij.
0: Oh, dus die kun je dan opzoeken met ruim 1 miljoen. Ja, precies.
1: Ja,
0: okay.
1: Dat doen ze dan wel.
0: Ja.
1: En dan, ik dacht vorig jaar of zo, dat was een bejaarde vrouw van tegen de 80 of zo, die een lotje gekocht had.
0: Ja, dan ben je ineens een miljoen rijker. Dus het kan gebeuren.
1: Ja, nou, het kost maar 7 florin, zo'n lotje.
0: Dat is geen geld. Dan moet je het inderdaad op zijn minst doen. Nee, dan haal ze op de hoogte, Jan, wie er heeft gewonnen. En als je het zelf wint, we weten je te vinden.
1: Dat zou ik zeker doen.
0: Jan Lapper, onze Zeeuw der Buitenland vanaf Aruba. Vergeet niet stil te zijn zometeen. En dank voor dit moment. Hele fijne week daar.
1: Graag gedaan.
0: Doei, doei.
1: Groetjes.
0: Hoi.

0: The Birds. En turn. Het is 16:45 geweest. Zometeen om 17:30. Een nieuwe editie van Zegt u het maar. Het gaat erin vandaag over herdenken. Want ook al zijn er bijna geen ooggetuigen meer, we moeten de Tweede Wereldoorlog blijven herdenken. Je kunt al reageren op die stelling via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland. Maar we gaan er langer over in gesprek. Zometeen om 17:30 in Zegt u het maar. Eerst gaan we een spelletje spelen. Ja, volgens mij met Bas. Bas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je al gestemd eigenlijk op de Zeeuwse top 40?
1: Nee, nog niet. Ik ben er van plan om van de week te doen. Wel, een beetje druk met werk en zo, maar...
0: Wel doen, hè?
1: Ja, ga ik zeker doen. Ja, ja.
0: Heel goed, heel goed. Hé, de Zeeuwse muziek, welke artiesten moet jij dan meteen aan denken?
1: Zeeuwse muziek, ja. Vooral de... Natuurlijk de... Eik de Normen staan er altijd wel in.
0: Mm-hmm.
1: Maar vooral een beetje de dialectmuziek vind ik wel leuk.
0: Ja? Ja, heb je dat zelf ook thuis aanstaan? Of is dat dan één keer per jaar bij de Zeeuwse top 40 dat je ineens
1: nee,
0: denkt...
1: Nee, dat heb ik zelf ook thuis wel thuis of in de auto. Of ja.
0: Okay.
1: Vroeger ging ik ook naar de optredens van Zeeuwse bands en zo. Dus.
0: Ja, de liefhebber dus in ieder geval. Nou, die Zeeuwse top 40...
1: Nee, liefhebber van Zeeuwse dialect rock en zo. Ja. Dus,
0: Oké, Zeeuwse dialect rock. Misschien komt het voorbij in de shuffle. Want ik laat zo drie fragmentjes aan je horen als je zegt... Dit is een leuk liedje, die gaan we in zijn volledigheid draaien. Zeg dan stop, dan gaan we het gewoon doen. Anders gaan we gewoon verder, tot het laatste liedje. Oké?
1: Ja, ja.
0: Er komt de eerste over een bekende naam gesproken. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Haar muziek van Bluff, aan de kust.
1: Ja, volgende.
0: Oké, duidelijk. Gaan we er snel doorheen, de volgende. Ik geef je mijn lobby, geef me je lobby. Of van Donsel, is ook wel leuk.
1: Ja, maar ik kan niet zo van rappers.
0: Oh.
1: Doe de volgende maar.
0: Oké. Okay. Nou, vliegen we er doorheen. De laatste, komt-ie.
1: Ja. Ik mag het worden.
0: Nou, vast rennen, alsof het zo moest zijn. Mariette.
1: Ja, prum.
0: We gaan het top 40 shirt naar je opsturen. Vergeet niet te stemmen, Bas. Dank je wel.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Oké.

0: Nou, kun je op stemmen voor de Zeeuwse top 40 op Surrender. En Merite, op Bas' een stemlijstje kwam die sowieso hebben gehoord. En Hemelvaartsdag, dan is het zover de 20ste keer dat we die lijst gaan doen, de Zeeuwse top 40. En de inspiratie kun je opdoen in Zeeland komt thuis ook elke middag. Want we praten ook met Zeeuwse artiesten over hun muziek. En zo ook met bassist Jeroen het Gilde uit Axel, want hij speelt in de band Fragment. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is een bijzonder jaar. Weet jullie, het einde aangekondigd van de band?
1: Ja, Fragment bestaat dit jaar 50 jaar. Ongelooflijk, hè?
0: Ja,
1: maar... Ik zat er niet vanaf het begin bij, hoor.
0: Maar waarom stoppen jullie?
1: Dave, het is eigenlijk zo dat Dave, drummerzaar, die stopt eind volgend jaar.
0: Hey, ja.
1: Die gaat verhuizen naar Spanje. Die heeft daar een appartement. Die gaat lekker rentenieren, zeggen wij dan, gekscherend. En Jono, de andere originele member, zeg maar, het originele lid, wilde niet onder de naam Fragment door.
0: Oké.
1: Okay. Niet passend. Maar Jono en ik, wij gaan wel door. En daar zijn we nog over na aan het denken hoe. Of we een vervanger voor Dave zoeken. Of dat we met z'n tweeën doorgaan. Daar zijn we nog niet over uit. En onder wat voor naam zijn we ook nog niet over uit.
0: Want Fragment, hou je dat dan aan inderdaad? Of ga je toch naar iets anders op zoek?
1: Nee, wij gaan naar een andere naam. Maar het zal waarschijnlijk wel een afgeleide zijn van Fragment.
0: Ja, precies.
1: Ja, hey, dus een soort doorstap.
0: Even terug naar We're Still Here. Dat was een soort van comeback single van alweer een jaar of 10 geleden.
1: 10 jaar, ja.
0: Hoe zou je het repertoire van Fragment, hoe zou je het omschrijven?
1: Nou ja, wij zijn natuurlijk voornamelijk een coverband. Wij spelen nu nog zo'n 70, 80 gigs per jaar in het feestcircuit. En dan spelen we muziek van anderen. Alleen, dat doen we wel in een eigenzinnig Fragment-jasje. Zo moet je het wel zien. Fragment heeft in het verleden wel vaker volledige albums uitgebracht. En ook singles. En volgens mij 1 week in de top 50 bestaan die er toen nog was op nummer 49.
0: Nou ja, de op 50, 49 of op 1, je staat in die lijst.
1: Je staat in die lijst.
0: Ja.
1: En dus dat was altijd iets, wat we erbij hebben gedaan. De laatste 10 jaar dus heel veel minder. Hè, want zoals ik op onze Facebookpagina vandaag heb gezet met de aansporing van mensen gaan stemmen op ons. 10 jaar terug brachten we Wurst hier uit. Ja. 5 jaar geleden hebben we nog een singeltje gedaan. En dit jaar volgt er ook een, dus 1 keer in de 5 jaar.
0: Ja, precies.
1: Dus dat zit gewoon weer op. Heel productief.
0: Maar dat We're Still Here, het heeft wel een diepere betekenis gekregen. Want jullie zijn er nu nog wel eventjes. Ja. Volop optredens zijn er dan nog gepland, denk ik, de komende tijd?
1: Ja. Ze komen goed binnen. Ook al voor volgend jaar. Omdat mensen weten van ja, dit is de laatste keer dat we Fragment gaan zien.
0: Hey, precies. Ja. Jullie hebben op Facebook al een oproepje gedaan. Wat zou je tegen de luisteraars van Omroep Zeeland willen zeggen die nog stemadvies nodig hebben?
1: Ja, ik snap heel goed dat je, zoals ik bij de vorige beller hoorde, op dialectmuziek stemt. Mm-hmm. Dat vind ik zelf ook hartstikke leuk. Fragment, ja, ze zijn van oorsprong een Engelse band, dus het is in het Engels. Maar er zit wel een Zeeuw in. En Fragment is misschien voor 1/3 Zeeuws. Maar je zou het ook zo kunnen zien dat Fragment wel voor meer dan de helft Zeeuws is. We hebben zo ontzettend veel optredens gedaan in Zeeland. En dan met name in de Hooizolder in Westkapelle.
0: Ja.
1: Maar ook op veel andere plekken. Ik hoop dat de mensen het ons gunnen. Heel veel mensen, zeker een bepaalde generatie, kennen Fragment.
0: Ja, en dat kunnen ze dan doen als ze dat jullie gunnen. De Zeeuwse top 40.nl. Daar kunnen ze stemmen op Fragment en Jeroen het Gilde uit Axel. Dank eventjes voor dit gesprek en de muziek uiteraard van jullie op de radio. Dank je wel, hè.
1: Super.
0: Hoi.
1: Doei.

0: Fragment en We're Still Here. Je kunt erop stemmen voor de Zeeuwse top 40. Zometeen na 5 uur in Zeeland komt thuis. Alles is gespannen in hoek, zou je wel kunnen zeggen. Zo richting het einde van de competitie van de tweede divisie. Quick Boys, de grootste concurrent, krijgen ze nou een punt terug wat eerder van hun is afgenomen door de voetbalbond. We praten erover verder zometeen na 5 uur. En het gaat over het Hantavirus. Kende je het überhaupt en wat veroorzaakt dat nu op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan? We praten daarover en meer nieuws hoor je zo meteen hier na 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: True Lease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schulze-Reijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd ervan uitgegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. De langste file op dit moment die staat op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid 11 kilometer. Je vertraging is daar bijna een half uur.
14: Trulies met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
17: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bo!
23: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
22: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
24: Social Deal deals die je niet mag missen.
25: Ik krijg een vakantiebroertje.
24: Huh?
25: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
24: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
27: EuropaKinderhulp.nl.
28: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
29: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
30: Megabed heet niet voor niets Megabed.

0: mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen. Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
3: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
4: Zeeland. Het Hanta-virus. Het kostte meerdere mensen het leven op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Een schip dat is van een Vlissingse rederij. Maar moeten we ons zorgen maken in Zeeland om deze ziekte? Meer daarover hoor je zo. In Zeeland komt thuis. 4 mei is poetsen in Middelburg. Want vrijwilligers die maken daar de struikelstenen netjes. En voetbalclub Hoeks horen waarschijnlijk net voor het einde van de competitie op 23 mei... of een grootse concurrent Quick Boys een punt terugkrijgt... dat ze eerder is afgenomen door de KNVB na ongeregeldheden. Ja, en ook al zijn er bijna geen ooggetuigen meer... we moeten de Tweede Wereldoorlog blijven herdenken. Wat vind jij? Je mening is welkom zometeen na 5:30 in Zegt U Het Maar. Bijna 5:08. Een hele goede middag, het Zeeuwse nieuws van deze maandag. Ja, het is een ziekte waar je tot gisteren misschien nog nooit van gehoord had. Het Hanta-virus. Het is een virus dat volop in de picture staat. Nu naar buiten is gekomen dat 3 mensen op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn overleden. En bij een 4e ernstig zieke passagier het Hanta-virus is vastgesteld. Ja, het cruiseschip dat is van een Vlissingse rederij. En of het Hanta-virus ook de doodsoorzaak is van de overleden passagiers... dat is dan nog niet duidelijk, maar we praten erover met Marco Goeienbier. Hij is intensivist en onderzoeker aan het Erasmus MC. We dachten, laten we toch eens beginnen met de vraag... wat is dat Hanta-virus precies? Wat wist u het meteen toen u dat nieuws las?
5: Ja, ik wist het toevallig wel. Ik heb behoorlijk wat onderzoek gedaan. En het belangrijk om eerst te beseffen dat het is niet één virus is. Het is eigenlijk een groep virussen. Er zijn er wel meer dan 40 bekend... en iets meer dan 20 kunnen voor ziekte zorgen bij mensen. Mm-hmm. En het hangt er een beetje vanaf waar je het virus oploopt via welk knaagdier. Want het is ook zo dat één specifiek knaagdier geassocieerd is met één specifiek hantavirus. En het hangt er dus vanaf welke je krijgt, wat het ziektebeeld is wat je ontwikkelt.
4: Ja, maar het verspreidt zich dus door middel van dieren?
5: Ja, eigenlijk via knaagdieren. En die hebben zelf niet zo heel veel last van. En die verspreiden het virus via hun ontlasting en hun urine. Dat droogt dan een beetje in en die virusdeeltjes blijven behoorlijk stabiel. En wanneer je dan activiteiten doet waardoor die virusdeeltjes in de lucht komen... dan kan je ze inademen en dan via je longen kunnen ze dan vervolgens voor ziekte zorgen.
4: Ja, maar het zorgt er toch niet zo heel vaak voor dat mensen hier aan overlijden?
5: Nou, dat klopt niet helemaal. Want de hantavirussen die in Noord- en Zuid-Amerika voorkomen... die zorgen voor een ziektebeeld dat heet het hantavirus cardiopulmonaal syndroom. Wanneer die infectie is opgetreden en voor klachten zorgt bij mensen... dan komt dat... Nou, misschien wel 40-50% uiteindelijk komen te overlijden. Dus dat is echt wel behoorlijk.
4: Dat is een flink aantal inderdaad. Dit schip, hè, dat is voor deze reis niet uit Zeeland vertrokken... maar het ligt hier wel eens in de haven van Vlissingen. Is er een kans dat een Vlissingse rat dan het Hanta-virus mee aan boord heeft genomen?
5: Nee, maar dat is heel belangrijk om te beseffen. Hè. Dus elk type Hanta-virus is geassocieerd met één knaagdier. En het virus waar het nu zeer waarschijnlijk om gaat, het Andes-Hanta-virus... wordt verspreid door een knaagdier... wat vooral alleen voorkomt in Argentinië... en de zuidelijke delen van Zuid-Amerika. Dus een Vlissingse rat kan ook een hantavirus verspreiden. Als het om een rat gaat, zou het gaan om het Seul-hantavirus. Die geeft weer een wat ander ziektebeeld. In Nederland zelf kunnen we ook hanta oplopen... via de rosse woelmuis. Die komt overal in Nederland voor. Dat is het Pumala-hantavirus... en die zorgt dan weer voor hoge koorts- en nierproblemen. Maar wederom, dan moet je het via de uitwerpselen van zo'n knaagdier inademen.
4: Ja, dus theoretisch zou het kunnen dat je dit virus oploopt ergens in Zeeland? Het zou kunnen?
5: En niet het virus waar die mensen nu waarschijnlijk mee besmet zijn.
4: Nee, maar een andere variant die je zojuist omschrijft, dat zou dus een mogelijkheid zijn.
5: Precies, en dan moet je dus eigenlijk uitzoeken welke knaagdieren voorkomen in het gebied waar iemand ziek is geworden.
4: Oké, duidelijk. Intensivist en onderzoek aan het Erasmus MC, Marco Goeienbier. Dank eventjes voor deze toelichting.
5: Geen dank.
6: Omroep Zeeland.
4: Ander nieuws van vandaag. In de Middelburg daar worden de struikelstenen voortaan jaarlijks opgepoetst. Het Etty Hillesumhuis dat neemt het initiatief samen met vrijwilliger Otto Huisman. De missing gedenkstenen die verkleuren zonder onderhoud en juist zichtbaar blijven is belangrijk, zegt hij. Daarom is er vandaag op doodherdenking een gezamenlijke poetsdag. En verslaggever Nancy Hiddes die was daarbij.
1: Bij het Etty Hillesumhuis verzamelen de poetsers zich. Op de tafel liggen strookjes met adressen. Die worden onder de groepjes verdeeld. En er zijn ook sponsjes beschikbaar.
6: Nou, hartelijk welkom allemaal voor de eerste keer de bijeenkomst van het Etty Hillesumhuis voor het poetsen van de struikelstenen. Hier een aantal adressen, nog niet iedereen heeft gepakt. Ik heb het liefste dat ze gewoon allemaal opgaan. Maar ik zei, nou wacht nog maar even met alles pakken. Want straks hebben we iemand die komt hier en die heeft geen adres meer. Maar ik wil graag dat ze allemaal opgaan. En we kunnen knippen. Als je zegt, van dat is mij te veel, dan knip je er een paar af.
1: De adressen zijn inmiddels verdeeld. En de groepjes zijn naar de adressen toegelopen. Een van die adressen is de Lange Telft. Mevrouw, welk struikelsteentje heeft u zojuist gepoetst?
7: Hier woonde Isaac Abraham Frank. Geboren in 1864, vermoord in 1942 in Auschwitz.
1: En waarom vindt u het belangrijk om die struikelsteentjes te poetsen?
7: Dit moet onder de mensen blijven bewegen. De mensen moeten weten wat er gebeurd is. Dit mag ook nooit meer gebeuren, maar dat is ja, makkelijk gezegd. Dat hopen we in ieder geval. En dat moet doorverteld worden aan de jeugd, aan de jonge mensen, aan iedereen die het wil horen.
1: Wat heeft u nou allemaal meegenomen om die steentjes te laten glimmen?
7: Ik heb water meegenomen en daar zit een schoonmaakmiddel in. En doekjes meegenomen om het op te poetsen, om het droog te maken. Dat is eigenlijk alles wat ik meegenomen heb.
1: Nu waren er in totaal 12 vrijwilligers. Die hebben zich verdeeld over de stad.
7: Ja, over de hele stad. Iedereen heeft zo'n 4 of 5 of 6 personen. Dat ze met elkaar doen of alleen. Dat komt ook voor. Dus we zijn verdeeld over heel Middelburg, zeg maar.
1: Ja, want u wilde het alleen doen of u heeft zich alleen opgegeven?
7: Ik heb me alleen opgegeven. Ja, de anderen hadden geen tijd of wilden het liever niet. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Dat mag ook.
1: Maar vindt u het dan niet ongezellig om dat alleen te doen?
7: Nee hoor, ik vind het heel belangrijk dat het gedaan wordt. Dus ik vind het niet ongezellig. Nee,
4: alleen of niet, het moet gebeuren en is dus gedaan door die vrijwilligers. En in totaal zijn er 48 stenen in de stad schoongepoetst.

0: tijd. 16:15 is het geweest. We gaan nog een keertje kijken naar het weer. Doen we met Mario Echthuizen, waar we toch best een aardige dag hebben gezien. Bewolking die komt nu wel meer op. En vanavond daar kan er dan nog wel eens een buitje vallen. Mario, hoe ziet dat er verder uit?
1: Vooral tijdens de nacht kunnen weer een paar opklaringen ontstaan. Mm-hmm. Echter blijven er ook wolkenvelden voorbij komen. En morgenochtend is het dan afgekoeld tot zo'n 11 graden. En kan plaatselijk ook weer mist of nevel gevormd worden. De wind komt dan uit noord en gaat gaandeweg bevrijdingsdag toenemen naar vrij krachtig tot krachtig. Verder landinwaarts wordt de wind matig tot vrij krachtig. Mogelijk dat er morgen overdag nog een enkel buitje kan vallen. En ik zeg buitje, omdat ik dan geen grote hoeveelheden verwacht. Over het algemeen zal het droog blijven. Morgenmiddag ligt de temperatuur op 13 tot 17 graden. En dan daarna, de dagen daarna nog eventjes. Woensdag plaatselijk nog wat regen en iets koeler. Daarna zonnige periode en glijd ik weer iets warmer, met op vrijdag richting 17 à 18 graden.
0: Oké, dankjewel Mario Echthuizen. Eén vertraging waar je langer dan een kwartier stilstaat, dat is de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom-Zuid een file van 9 kilometer. Daar is je vertraging ruim 20 minuten. Voetbalclub Hulk hoort waarschijnlijk net voor het einde van de competitie op 23 mei... of de grootste concurrent Quick Boys een punt terugkrijgt. Dat is afgenomen door de KNVB na ongeregeldheden op het veld. Op 21 mei, twee dagen voor die laatste speelronde dus, dan staat het kort geding dat Quick Boys heeft aangespannen tegen de voetbalbond gepland. En wat dat voor Hulk betekent, dat bespreek ik met sportverslaggever Jan-Jaap Coree. Jan-Jaap, om te beginnen, wat was ook alweer de aanleiding dat Quick Boys dat punt in mindering heeft gekregen?
2: Ja, dat is alweer even geleden. Dat was in augustus, helemaal in het begin van de competitie. Toen speelden ze in en tegen Barendrecht. En er was een overtreding van een speler van Barendrecht op Quick Boys speler Arentis Roep. Een hele harde overtreding. Ja, en toen ging het even los op het veld. De spelers van Quick Boys die gingen verhaal halen. Daar werd ook een vechtpartij, kwam daar ook achteraan. En rode kaarten, met name voor Barendrecht overigens. Maar ja, voor de rol die Quick Boys in die vechtpartij speelde, is dus één punt in mindering gebracht. En toen zijn ze in beroep gegaan. Toen hebben ze dus al bij de KNVB aangegeven dat ze dat niet terecht vonden. De tuchtcommissie van de KNVB heeft gezegd dat ze het wel terecht vonden en die straf dus niet terug wilde draaien. En nu heeft Quick Boys het nog een treetje hoger gezocht, namelijk bij de rechter. En daarom stappen ze nu naar de rechter.
0: En dat strafpunt waar we het over hebben, dat punt, dat kan heel belangrijk zijn, toch?
2: Jazeker, want het is razendspannend in de tweede divisie. Hoek en Quick Boys hebben allebei 59 punten op dit moment. En op het moment dat Quick Boys dat punt dan weer terugkrijgt, komen zij op 60. 1 punt voor Hoek dus. Ja, en de kritiek vanuit Hoek is ook wel een beetje dat Quick Boys vorige maand pas heeft besloten om naar de rechter te stappen. Ze hebben er eigenlijk maanden mee gewacht, want die tuchtcommissie heeft in 2025 al uitspraak gedaan, vorig kalenderjaar dus. Maar ja, Quick Boys zag ook die spanning op de ranglijst en dacht, dat punt kunnen we wel eens heel erg hard nodig hebben. En dus in april besloten om naar de rechter te stappen. En die rechtszaak die komt er nu dus aan.
0: Ja, 21 mei, dan is het kort geding. Volgt er dan ook meteen een uitspraak?
2: Ja, dat is nog even afwachten. Dat hoopt iedereen natuurlijk wel. Want ja, dan kun je op 23 mei aan die laatste speelronde beginnen, terwijl je weet of er een punt bij is gekomen of niet voor Quick Boys. Maar het is echt afwachten en aan de rechter ter zitting om dat te bepalen. Dus de rechter gaat luisteren en gaat dan zeggen, ja, ik kan gelijk uitspraak doen. Ik doe dat bijvoorbeeld morgen of nog later. Want je kan maximaal 2 weken daarvoor pakken als rechter. Ja, en dus is het nog steeds de vraag of het nou op die dag zelf al is, of dat het na 23 mei wordt. Ja, en dan is het natuurlijk helemaal een aparte situatie.
0: Ja, want hoe gaat dat dan als dat pas na die laatste wedstrijd, als die uitspraak plaatsvindt?
2: Ja, Quick Boys heeft aan de KNVB gevraagd dat als er voor 23 mei nog geen uitspraak is, om dan eigenlijk de eindstand van de competitie aan te houden. Dus eigenlijk in de koelkast te zetten. Dus dan zou het kunnen gebeuren dat Hoek bijvoorbeeld kampioen is op de laatste speeldag, maar dat ze nog geen schaal krijgen en ook nog niet echt kunnen juichen, omdat die rechtspraak nog gedaan moet worden en die rechter nog uitspraak moet doen. Nou denk ik wel dat ze gewoon gaan juichen op het veld, hoor, als ze het worden, maar het is natuurlijk wel een hele rare situatie. Dus eigenlijk zal het voor alle partijen wel beter zijn als er gewoon 21 mei uitspraak wordt gedaan. Ja. En ik sprak een bestuurslid juridische zaken van Quick Boys en die zei, ja, ik verwacht dat ook wel, dat de rechter rekening houdt met die situatie.
0: Ja, maar wat je al zei, het is sowieso spannend in de tweede divisie. Hoe ziet in die laatste weken het programma eruit?
2: Ja, afgelopen weekend is er niet gevoetbald vanwege de meivakantie. Komend weekend speelt Hoek in en tegen Barendrecht. Utrecht. Dan de voorlaatste wedstrijd speelt Hoek thuis tegen Rijnsburgse Boys. Een topploeg, maar al wel uitgespeeld in die zin dat ze niet meer voor de titel kunnen gaan. En dan op de laatste speeldag speelt Hoek tegen de Treffers. Dat is ook nog een concurrent die ook nog meedoet voor de titel. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat het op die laatste slotdag ook echt beslist wordt. En Quick Boys heeft op papier dan misschien wel een makkelijker programma met de onderste twee ploegen nog, ACV en IJsselmeervogels. Maar ja, van die ploegen kun je weer zeggen, die moeten punten pakken om niet te degraderen. En dat is in zo'n slotfase van de competitie vaak lastiger om tegen te voetballen dan tegen een middenmotor die al uitgespeeld is.
0: Maar goed, het wordt spannend dus in die tweede divisie. Jan-Jaap Coré, dankjewel.

0: Het en de Joker. Overal staan we vanavond om 8 uur stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Van de Tweede Wereldoorlog ruim 80 jaar geleden zijn er steeds minder mensen die die periode nog hebben meegemaakt. En uit eerste hand daarover kunnen vertellen. Volgens Stef Traans, directeur van Bevrijdingsmuseum Zeeland, is het belangrijk om die verhalen vast te leggen. En vindt deze periode daarom dus ook erg bijzonder.
1: Heel bijzonder. We staan er natuurlijk bij stil. De offers die gebracht zijn, de slachtoffers die gevallen zijn. En mensen komen in deze periode heel veel naar het museum toe.
2: Hoe belangrijk zijn die verhalen van de mensen die de oorlog hebben meegemaakt voor jullie als museum zijnde?
1: Nou, die verhalen zijn heel belangrijk voor ons. Omdat de generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt, die vallen langzaam weg. Hè? We kijken dan vooral op dit moment naar de 90-plusser. Het is zaak om die verhalen zo snel mogelijk vast te leggen, nu het nog kan. Ik zeg zelf altijd, wil je de geschiedenis tot je nemen, pak je een mooi boek. Dan ga je thuis op de bank zitten. Maar je maakt het echt beleefbaar aan de hand van die persoonlijke verhalen. En dat vinden wij als museum belangrijk.
2: Ja, hoe leggen jullie die verhalen dan vast?
1: Ja, we krijgen bijvoorbeeld een e-mailtje van iemand. Diegene neemt contact met ons op. Van, ik heb nog een vader of moeder. Die weet nog heel veel uit de oorlogsjaren. Zou het interessant zijn om diegene te interviewen? Nou, wij nemen dan vervolgens contact met ze op. Om te kijken of het verhaal interessant is voor dit project. En vervolgens sturen we er een filmteam naartoe. En uiteindelijk wordt het een heel mooi kort filmpje. De laatste getuigen, 8 minuten. En ook weer te zien op Omroep Zeeland.
2: Je hebt er al een aantal opgenomen. Wat voor bijzonder andere verhalen kom je dan tegen?
1: Ja, dat varieert natuurlijk. Hè. Van mensen die bij de bevrijdingsfeesten in Middelburg aanwezig waren. Die zagen hoe de Duitsers werden afgevoerd op het Damplein. Van mensen die tot ouders, broertjes, zusjes zijn verloren. En dat zijn toch wel hele aangrijpende verhalen.
2: Kom je ook verhalen tegen waarvan je het bestaan eigenlijk nog niet wist?
1: Zeker komen we altijd tegen, maar ook bijzondere verhalen zoals mensen die een NSB-achtergrond hebben. Verzetsachtergrond, Joodse mensen hebben helpen onderduiken. Ja, er zijn zoveel bijzondere verhalen. Ja, en nu kunnen we ze nog laten vastleggen.
2: Wat is het belang om die verhalen vast te leggen voor de volgende generatie?
1: De jeugd heeft de toekomst en de jeugd moet natuurlijk vooral weten dat er hard gestreden is voor onze vrijheid. Dat dat niet vanzelfsprekend is en dat is het belang.
2: Maak jij je zorgen over het feit dat het herdenken in de toekomst, als er echt straks niemand meer is, uiteindelijk zal verdwijnen?
1: Nee, ik denk niet dat het verdwijnt. Je ziet ook dat het eigenlijk generatie op generatie wordt doorgegeven. Hè? Als ik naar mezelf kijk, ik ben van de 3e generatie. Maar ik ga ieder jaar ook naar de herdenking. En als ik zie wat daar nog aan jonge mensen loopt, dan denk ik dat dat voorlopig niet aan de orde is dat het voorbij is.
2: Herdenken blijft?
1: Herdenken blijft.
2: En moet?
1: Herdenken blijft en moet. Want het is goed om 1 keer per jaar bij stil te staan. En het is dan ook mooi om de volgende dag te kunnen vieren. Bijvoorbeeld op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen.
0: Al dus Stef Traas, directeur van het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Maar die vraag die hij stelt inderdaad, dat moeten we blijven herdenken. Nou, zometeen zegt u het maar daarover na 5:30. Want ook al zijn er bijna geen ooggetuigen meer, we moeten de Tweede Wereldoorlog blijven herdenken. Ben je het er mee eens? Ben je het er misschien mee oneens? Je mening is zometeen welkom na 5:30 in Zegt u het maar. Lonneke de Klerk die schuift nu aan en die heeft zo het allerlaatste Zeeuwse nieuws voor je.
3: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Traas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
4: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
5: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
6: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
7: Je zolder. Opslag. Of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
8: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
7: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
9: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 5:30 exact, het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Verhalen van ooggetuigen van de oorlog moeten zo snel mogelijk vastgelegd worden. Dat zegt Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum. Al jaren verzamelt hij verhalen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt, maar dat zijn er steeds minder. En juist die persoonlijke verhalen zijn zo belangrijk, zegt hij.
1: Ik zeg zelf altijd, wil je de geschiedenis tot je nemen, pak je een mooi boek, dan ga je thuis op de bank zitten. Maar je maakt het echt beleefbaar aan de hand van die persoonlijke verhalen.
10: In aanloop naar dodenherdenking werden in Middelburg vandaag de struikelstenen gepoetst door vrijwilligers. Het Etty Hillesumhuis wil dat vanaf nu ieder jaar organiseren. De messinggedenkstenen verkleuren zonder onderhoud en juist zichtbaar blijven is belangrijk, vindt ook deze vrijwilliger.
11: De mensen moeten weten wat er gebeurd is. Dit mag ook nooit meer gebeuren, maar dat is, ja, makkelijk gezegd. Dat hopen we in ieder geval. En dat moet doorverteld worden aan de jeugd, aan de jonge mensen, aan iedereen die het wil horen.
10: Vanavond om 8:00 vinden op verschillende plekken in de provincie herdenkingen plaats. Zeeuwse invloeden vandaag bij de uitreiking van de Michelinsterren in België. Nick Bril uit Breskes kreeg vandaag zijn 2 sterren terug voor restaurant The Jane in Antwerpen. Die had hij verloren na de verhuizing naar een nieuw pand. En Edwin Menu uit Oost

0: En zwembad De Spetter in Tholen blijft nog anderhalve maand dicht. Dat meldt de gemeente Tholen nadat duidelijk werd dat het zwembad door schade niet open kan. Voor de meeste zwemlessen kan worden uitgeweken naar zwembad Haastingen in Sint Maartensdijk. Andere lessen worden later ingehaald. Naar verwachting is het zwembad tussen 17 en 20 juni weer helemaal open. En dan het weer in Zeeland. Vanavond lokaal kans op een bui. Vannacht nog veel bewolking en het koelt af naar 11 graden. Morgen ook veel bewolking met een beetje zon en kans op een lokale bui. Bij een vrij krachtige noord- tot noordoostenwind wordt het tussen de 13 en de 17 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Ja, Lonneke, dankjewel. Op de weg zijn er vertragingen. Twee waar je langer dan 10 minuten stilstaat. Eerst op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid. Daar 10 kilometer. Je vertraging is bijna 20 minuten. In de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 14 kilometer. Ook daar is je vertraging ruim een kwartier.
2: Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort. Omroep
1: Zeeland. Hele goedemiddag, het is 5:30 geweest. Het is, zegt u het maar, het is de editie van 4 mei. Dat is de dag die altijd in het teken staat van dodenherdenking. Om 8:00 zijn we overal 2 minuten stil om te herdenken. Dus tegenwoordig vaak niet eens alleen maar meer om de Tweede Wereldoorlog. Ook andere slachtoffers worden daarin herdacht. Maar goed, de vraag die wij vandaag stellen in Zegt u het maar. Ook al zijn er bijna geen ooggetuigen meer, we moeten de Tweede Wereldoorlog blijven herdenken. Wat denk jij daarover? Laat het weten door te bellen naar 0118-499-999. Ik ben erg benieuwd naar je mening. Laat die achter. Hoop ik je zo te spreken. En denk even na over die stelling. Ondertussen muziek van Madonna.

0: American Pie. Dit is Omroep Zeeland. Laten we snel beginnen met Zegt u het maar op deze maandag. Waarin het gaat over herdenken, want er zijn bijna geen ooggetuigen meer van de Tweede Wereldoorlog. Maar we moeten de Tweede Wereldoorlog blijven herdenken. Ben je het daarmee eens, oneens? Laat het weten door te bellen en te reageren. Inzicht u het maar. 0118-499-999. Naar Kamperland gaan we. Corrie Goudsvaart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Ja, herdenken en bevrijding. Dat hoort helemaal bij elkaar. Als er geen bevrijding was, dan hoefde er ook geen herdenken te zijn. Maar we moeten het wel blijven volhouden. Ik heb de oorlog zelf niet meegemaakt. Ik ben in de oorlog geboren.
0: Ja.
1: Dus ik behoor bij de ouderen. En ik wil eigenlijk een oproep doen aan alle jongere mensen. Hou dit gewoon levend. Er zijn zo ontzettend veel slachtoffers gevallen in die oorlog. Niet alleen in Nederland. Eigen Nederlandse mensen, zeg ik nu maar. En, maar ook buitenlandse soldaten en burgers. Maar ook heel veel Joodse mensen die in Nederland en overal woonden. Die wel een heel gruwelijk eind van hun leven hebben gekregen. Ja. Door de concentratiekampen en alles. Ik heb er veel over gelezen. Het doet me nog altijd heel veel pijn. En dat is een reden om dit nooit te vergeten, want het mag echt nooit meer gebeuren.
0: Maar u doet die oproep aan jongeren, zorgt ervoor dat dit de in stand blijft,
1: ja,
0: dat herdenken?
1: Gewoon, ik ben in de oorlog geboren en ik maak me geen illusies dat ik nog tientallen jaren leef. Om het verder te vertellen, die tijd heb ik ook gehad en die heb ik benut.
0: Ja.
1: Maar mensen moeten gewoon het levend houden. Dat zijn we verplicht aan al die mensen die zijn gestorven.
0: Maar op wat voor manier doen we dat als die ooggetuigen straks bijna allemaal weg zijn?
1: Nou, jongere mensen zijn heel nieuwsgierig naar de oorlog. Als je erover begint, en vooral over Joodse mensen en over Nederlandse mensen die opgepakt werden, zomaar opgepakt werden en naar een kamp werden gebracht, zonder vorm van proces werden ter dood veroordeeld, of nog veel erger, op een brandstapel terechtkwamen. Kampen in Europa waar zo verschrikkelijk veel mensen in hebben gezeten en er nooit meer uit zijn gekomen, die niet eens daar een dag hebben gezeten, dan waren ze er al niet meer. Dat is te gruwelijk om waar te wezen, maar het is wel waar geweest. En het mag echt nooit meer gebeuren met wat dan ook. En je ziet op het ogenblik weer gewoon een beetje een oplaaien van harde taal vooral, maar ook dat ik denk, hoe ver gaat dat? Het zal toch niet waar zijn dat mensen zo weinig meer om elkaar geven, dat ze denken, nou, die bevolkingsgroep of die categorie mensen, die doet er niet zoveel toe. Dat kan geen kwaad. Want feitelijk werd er over Joodse mensen ook zo gedacht.
0: Maar goed, uw boodschap is dus helder. De oproep aan de jongeren zorgt ervoor dat dit in stand blijft, het herdenken. Mevrouw Gatswaard, dank eventjes voor bellen. Daar zegt
1: graag
0: het maar.
1: Gedaan.
0: En fijne avond. Dag.
1: Jij ook.
0: Naar Middelburg gaan we, naar Alex Dronkers. Goedemiddag.
2: Ja, ik ben een oud gediende, want ik ben ouder dan deze mevrouw. Ik ben 92.
0: Wauw, ja. Yeah.
2: En ik heb de oorlog bewust helemaal meegemaakt. Maar er wordt altijd maar gesproken hier over de slag om de Schelde en de bevrijding van Walcheren.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb de oorlog meegemaakt en de bevrijding meegemaakt in Grabbendijke. En er is ook heel, heel veel gebeurd wat ik allemaal heb beleefd en heb meegemaakt. En daar heb ik een heleboel verhalen over.
0: Yeah.
2: Ik zal dat nu niet doen. Maar ik heb er bewust meegemaakt. Ik ben van 34, ik ben nu 92. En ik kan verhalen hierover. Waarom niet ook. Zuid-Beveland is ook bevrijd.
0: Ja, ja.
2: Ja. En dan wordt er altijd maar gesproken over de Walcheren en Middelburg. Maar Kruiningen, Reeland, Krabbendijken, daar is ook heel, heel veel gebeurd.
0: Maar u zegt zelf, u heeft die verhalen heeft u van de oorlog. Heeft u die ergens opgeschreven? Heeft u die wel eens gedeeld dan met andere mensen om u heen?
2: Die nog jonger zijn? Die zitten allemaal in mijn hoofd.
0: Maar komen die ooit nog uit uw hoofd?
2: Ik weet het niet.
0: om die verhalen levendig te houden natuurlijk.
2: Wie ze wil weten, nou die kan bij mij komen. En er zijn misschien nog wel Krabbendijkenaars. Die de bevrijding hebben meegemaakt.
0: Ja.
2: En de oorlog.
0: Ja. Maar goed, we moeten blijven herdenken, zegt u.
2: Dat natuurlijk, wat die mevrouw daarvoor zei, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dat moeten we blijven doen. En de verhalen, ja, er zijn nog een heleboel verhalen niet verteld.
0: Nee.
2: En die moeten toch ook verteld worden, denk ik.
0: Ja. Ja. Toch nog naar één ding benieuwd. Want we hebben tegenwoordig ook bij deze herdenking ook over andere conflicten die er zijn, andere gebeurtenissen in de geschiedenis. Moet deze herdenking alleen maar in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog? Of mag dat per persoon bekeken worden en beslist worden? Ik denk nu hieraan, ik ben hiermee bezig.
2: Nee, ik denk dat je het in het algemeen moet zien. En dat je ook over de grenzen moet gaan kijken wat daar allemaal gebeurt.
0: Ja.
2: En dat je dat ook toch ergens moet meenemen in je herdenking.
0: Ja, precies. Duidelijk. Meneer Dronkers, dank om dit te delen. En ik hoop dat u die verhalen nog gaat delen met mensen. Zodat die nog levendig blijven. Voor heel veel mensen nog.
2: Oké, ik heb een zetje gezegd.
0: Heel erg bedankt. Alex Dronkers, fijne avond.
2: Dag.
0: We gaan zo meteen naar Hoek, naar Janna Maas. We hebben het vandaag namelijk over het herdenken. Ook al zijn er bijna geen ooggetuigen meer. We moeten de Tweede Wereldoorlog blijven herdenken. Ben je het ermee eens of oneens? Reageer in, zegt u het maar. Bijna 95% op onze WhatsApp-kanaal is het eens met deze stelling. Goed, jouw mening daarover, die is welkom. Vlug heel even naar de app. Erlin die zegt, we blijven herdenken. Natuurlijk uit respect. Natuurlijk moet je blijven herdenken. Kijk wat er in de wereld gebeurt. Peter Dieleman, laat dat weten. Janna Maas, vanuit Hoek, goedemiddag.
3: Ja, eigenlijk is alles op mijn voeten weggemaakt. Is er een maat?
0: Oh jee.
3: ja, zo denk ik ook over. Ik ben dan niet van de oorlog, ik ben van 49.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik heb het verhaal daar gehoord. Mijn vader zat in het verzet en die vrienden hier kwamen nog dikwijls bij ons thuis. Dat is heel raar, daar werd ik weinig over gezegd. Ze deden dat gewoon. Dat was gewoon. Mijn moeder had onderduikers in de kelder.
0: Ja.
3: En ze zegt zelf, ze is er niet meer, jammer genoeg. Ze zegt zelf, dat was een prachtige tijd. Er was een jonge man, maar die ging weg en die ging op bonkaarten met ik allemaal naar Rotterdam. En die kwam weer terug en ging weer in die kelder. Soms twee, soms vier.
0: Tja.
3: En ze moest daar ook eten voor maken. Nou ja, zo breed was het niet. En dat vertelden ze altijd, de bakker, de plaatselijke bakker. We waren een klein gezin, mijn vader, mijn moeder en mijn oudste broer. En opa was ook erbij. Er moest heel veel brood in. En toen kwam de bakker natuurlijk aan huis. He. En die had nooit gevraagd, waarom heb je zoveel brood nodig? Maar die wist dat er wat gaande was op die boerderij.
0: Ja,
3: dus
0: ja.
3: Dat zijn de mooie dingen.
0: Ja.
3: En dan denk ik, ja, waarom zou men het niet doen? Waarom zou men het niet doen? Er is zoveel dingen in onzin, waar we wegdenken en we dat moeten doen en we dat moeten meedoen. Dan denk ik, ja, dat dit nog niet meer kan. Net wat de mevrouw zei, dan moet men ook geen bevrijding meer vieren. Dan is het gewoon klaar.
0: Nee, maar er zijn natuurlijk steeds minder ooggetuigen. Wat denkt u, verandert dan ook de betekenis van het herdenken? Nu er steeds minder ooggetuigen zijn?
3: Ja, dan misschien wel. Maar dan moeten we toch hebben. Oh, sorry, daar komt mijn dochter. Eerst op. We roeren elkaar nog. Dan moeten we toch hebben van de verhaal.
0: Yeah.
3: En iedereen heeft een verhaal. Ik vond dat een leuk verhaal. Dochter vanmorgen over. We hebben de vlag haalstok. Trouwens, dat zie ook nergens meer. En we waren een gezin van vijf kinderen. En we waren in het verzet gezeten. Dus je was natuurlijk fanatiek vlag. En die kinderen die woonden allemaal in de buurt. Dan pakte hij 's morgens een auto en dan reed hij allemaal naar die huis daar waar wij woonden. We hebben de vlag wel opgehangen aan.
0: Ja, kijk eens. Ja.
3: Dus dat was gewoon leuk.
0: Ja, ja.
3: Maar dat zie je ook niet meer. En dan denk ik, ja, het moet gewoon. Het is nog te kort omdat we daar doen maar weg.
0: Ja, 81 jaar geleden.
3: Dan
0: nu.
3: Kunnen we nog wel weer meer schrappen.
0: Ja.
3: Gewoon blijven.
0: Blijven
3: generatie.
0: Doen. Ja.
3: Maar dus, ik zit ook in die volgende generatie. En ik heb kinderen en kleinkinderen.
0: Mm.
3: En ik weet zeker, onze kleinkinderen die moeten vanaf 8 voor de televisie en 2 minuten stil. Dat is gewoon, ja, wat is het? Niks. Het is gewoon eventjes bepaald. Dit kan nog gebeuren. En we zijn er dichterbij van mijn denken.
0: Nee, precies. Janna Maas, dank eventjes om dit te delen ook in, zegt u maar. Fijne avond.
3: Hetzelfde voor jou.
0: Bedankt.
3: Dag.
0: Naar Rieland, Adrie de Schipper, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, even iets zonder geluid. Volgens mij heeft ze helemaal geen zin mee, die herdenking. Als men het niet doortrekt naar nu, deze tijd. En ik denk natuurlijk meteen aan Gaza, Libanon, de Westbank, fijn. Iedereen weet het, wat daar allemaal gebeurt. Dat is precies hetzelfde als in de nazi-tijd. Precies hetzelfde. Er zijn bijna 100.000 doden alleen in Gaza. En nu weer in Libanon. En ja, blijkbaar hebben de Israëli's alles overgenomen van die nazi's. Ik zie geen verschil, eerlijk gezegd.
0: Hoe kunnen we dat dan meer naar deze tijd trekken volgens u bij zo'n herdenking?
4: Nou, we protesteren tegen Israël, tegen Trump bijvoorbeeld, tegen al diegenen die dus aan de verkeerde kant staan.
0: Maar neemt dat niet een beetje het moment weg van dat herdenken van wat er 81 jaar geleden is gebeurd allemaal in Nederland?
4: Ja, ik vind het wel mooi dat herdenken, maar dan moet je meteen ook nu Gaza erbij betrekken.
0: Mm-hmm. Ja, ja.
4: En ja.
0: Hoe werkt dat voor uzelf eigenlijk in die twee minuten? Denkt u dan inderdaad aan Gaza, aan alles wat er speelt in de wereld?
4: Nou, ik doe er eigenlijk gewoon niet aan. Ik heb het nooit zo echt gehouden. Nee.
0: Maar.
4: En ik ben ook al een 80er hoor wat dat betreft, maar nee. Het is, ik ben veel meer bezig met wat er nu gebeurt.
0: Ja. Ja.
4: Zoals ik zeg. En op de Westbank en zo nu weer. En Libanon, honderden doden.
0: Ja, er gebeurt te veel, zegt u. En ook daar moet aan gedacht worden.
4: Ja.
0: Ja. Oké, dank om dat even te delen. Meneer de Schipper vanuit Rilland, dank voor bellen. Daar zegt u maar. Een fijne avond.
4: Ja. Ja.
0: Gaan we naar mevrouw Jans uit Arnhem-Muiden. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
5: Ja, ik ben van 35. Dus ik heb de oorlog ook meegemaakt.
0: Ja.
5: En ik wil, die moet herdacht worden ieder jaar. Want anders, ik ben er een hele dag mee bezig.
0: Mm-hmm.
5: Want mijn man die heeft in krijgsgevangenschap gezeten. Die moest naar Duitsland. Die kwam pas in 45 thuis. Die is 20 geworden in Leipzig. Die is 22 geworden in Leipzig. Die was 1 meter 91. En die woog nog 47 kilo toen die thuis kwam.
0: Bizar,
5: dus
0: hè?
5: Alles moet herdacht worden.
0: Ja.
5: Alles. En ik ben er een hele dag mee bezig. Want ik ben in Leipzig geweest. En toen zei mijn kleinzoon, oma, wat ben je toch stil? Oma, ook zei mijn kind, ik hoor die opa zijn voetstappen. Dus dat moet herdacht worden. Dat moet. Dat kun je niet laten slepen. Dat gaat niet, want dat is gebeurd.
0: Hoe breng je dat dan over op kleinkinderen en op volgende generaties? Als straks de ooggetuigen zoals u, als die er niet meer zijn.
5: Vertellen.
0: Ja.
5: Gewoon vertellen.
0: Maar zoals Alex Dronkers net, die heeft heel veel verhalen in zijn hoofd, zegt hij. Over Walcheren, ook andere plekken, juist dan Walcheren.
5: Ja, ik heb natuurlijk de oorlog van hier, van 35.
0: Ja.
5: Want ik ben van 35.
0: Ja.
5: Dus ik heb de oorlog ook bewust eigenlijk meegemaakt. Want ik heb er veel van opgestoken. Want ik was beslist een nieuwsgierig meisje.
0: Ja, ja.
5: Ja, dus ik heb alles gevraagd. Want wij hadden een ziekenhuis. Arnhem-Muiden was een ziekenhuisdorp, hè.
0: Mm-hmm.
5: In de oorlog. En toen zei ze, Lazaret. Ik dacht, wat of dat is, dat weet ik niet. En dat heb ik tegen niemand gevraagd, schijnbaar. Maar dat was een ziekenhuisdorp.
0: Ja.
5: En ik heb nog op een boerderij op school gegaan. Daar was de scholen waren bezet, de kerk was bezet, alles was bezet. Dus wij gingen naar school in Brakenburg.
0: Ja.
5: Dus ik bedoel, maar ik heb het allemaal meegemaakt.
0: Nee, zeker.
5: En deze tijd, ja, daar had je weer op door, hè.
0: Ja, wat maakt u zich zorgen als u dan nu naar de wereld kijkt en alles ziet wat er gebeurt?
5: Grote zorgen.
0: Ja,
5: grote zorgen. Ja, wat komt ervan, hè? Wat komt ervan?
0: En dat is een goede vraag.
5: Ja.
0: Blijf herdenken dus, zegt u. En door blijven geven op generatie op generatie. Mevrouw Jansen, dank voor het bellen.
5: Doorgeven. En je gaat beginnen.
0: Mm-hmm.
5: En dan luisteren ze.
0: Ja.
5: Tenminste, mijn kleinzoon en mijn kleindochter, die luisteren dan.
0: Hey,
5: want normaal, mijn man die praatte daar niet veel over, maar het last wel.
0: Ja.
5: En die zei, wij kregen 1 broodje per week. Per week.
0: Ja,
5: en die hoorden dat tegen de muur, maar die was een beetje opstandig.
0: Ach.
5: En dan bleef het aan de muur hangen van het vocht.
0: Ah, ja. Het zijn bijzondere verhalen. Dank om die even te delen en om uw mening te geven in Zegt u bij. Mevrouw Jansen, fijne avond.
5: Ja, dank u vriendelijk.
0: Bedankt,
5: hoor.
0: Hè. Dag.
5: Dag.
0: Gaan we naar meneer Zijlstra vanuit Goes. Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag met iets Zijlstra.
0: Zegt u het maar.
6: Ik heb hier een verslag. Dat is geschreven door een neef van mijn vrouw.
0: Ja.
6: Voor een eindexamen leraar geschiedenis aan de PABO. En dat gaat over zijn overgrootvader. En dus de grootvader van mijn vrouw.
0: Mm-hmm.
6: En dat is getiteld het verhaal van een vergeten verzetsman, Douwe de Boer. van 1890 heeft hij geleefd tot 1944. En ik ben nu 90 jaar, dus een jaar jonger als die vrouw die voor mij sprak. Ik heb niemand kunnen vinden die belangstelling heeft voor dit boekje. Mijn neef die heeft daar een aantal van laten maken.
0: Ja.
6: Het is 50 bladzijden, een A4 formaat. En daar zitten foto's in en over het leven van Douwe de Boer uit Workum. En dat was een postbode. En die is in de oorlog in 1943 opgepakt en in Vught terechtgekomen. En daar is hij in 1944 is hij daar overleden. En nu zoek ik eigenlijk iemand die of een museum of een stichting of wat ook, die belangstelling voor dit boekje heeft. Want er ligt een exemplaar in het Verzetsmuseum in Leeuwarden.
0: Oké. Okay.
6: Dus het is dus niet zomaar een vlotte ding. Het kan heel voor de mensen die er belangstelling voor hebben, die dat zou het goed voor wezen.
0: Ja.
6: Ik heb aan de achterkant, aan het eind, heb ik nog foto's in Workum. Daar heeft de gemeente Workum een nieuwe woonwijk 25 mm-hmm. jaar geleden gebouwd. En die straten die zijn allemaal vernoemd naar verzetsmensen.
0: Okay.
6: En daar is dus ook een Douwe de Boer. En daar heb ik Douwe de Boerstraat. En daar heb ik ook foto's hier van achterin zitten. Mm. Maar ik zoek iemand die zegt, nou, dat. Ik vind dat het niet verloren moet gaan, dit boekje.
0: Nee. Als iemand interesse heeft, meld je dan vooral eventjes bij Omroep Zeeland. Dan proberen wij weer dat door te geven aan u. Meneer Zelstra, dank eventjes om dit te delen, zegt u het maar. Ja, laten we hopen dat iemand erop afkomt.
6: Tijd is om, denk ik, hè?
0: De tijd is om, inderdaad. Ja, dank voor het bellen en een fijne avond.
6: Okay. Dag.
0: Want ik ben nog over naar Terneuzen. Naar meneer De Bruyne, goedemiddag.
7: Ja, ik heb de oorlog meegemaakt. Ik ben ook 90 jaar. Ik heb mijn opa, dan was ik 4 jaar, dan hoorde ze een bom in de schoorsteen van die torpedo. Ja, die liep op de zeedijk.
0: Jeetje, ja.
7: En ja, dan, die Joodse mensen toch weggegaan. Dan zag ik moeder ook nog gaan. En dan met s'avonds of s'nachts mochten vluchten naar vader niet thuis. Dan liep me naar de buur, naar de lucht gevecht was.
0: Hmm.
7: Ja, ik heb het heel goed meegemaakt, ja.
0: Ja. Wat vindt u, we moeten de Tweede Wereldoorlog, moeten we die blijven herdenken, ondanks dat er dan bijna geen ooggetuigen meer zijn?
7: Te weinig op school wordt er te weinig over nagepraat. En want die man die had het dan over die Joden dan en dingen. Maar je moet het goed begrijpen, dat die Joden hebben nog een meer verhaal als enkel dat het daarin over snel bezig is, hè.
0: Ja, oké. Okay, dus u zegt, begin daarmee op scholen om dat aan kinderen goed uit te leggen, zodat dit nooit verloren gaat.
7: Ze zijn te weinig verteld. Want ik heb hier een familielid bij me gehad.
0: Mm-hmm.
7: En die was al behoorlijk op leeftijd. Die was 55. En die zegt, opa of oma Kool, die holocaust, die had toch niet bestaan. Ik zeg, weet je wat u moet doen? Rap uit huis gaan.
0: Ja, en nog eens goed in de geschiedenis dan kijken wat er wel gebeurd is, zegt ze.
7: Ja, dat pakte mij toen nog heel erg.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen. Maar goed, die opmerkingen over die scholen, die schrijven we op dus inderdaad. En blijven herdenken. Meneer De Bruyne, dank voor het reageren en een fijne avond.
7: Heb ik graag gedaan. Ja.
0: Bedankt, hè. Dag. Kijken we nog even vlug in de app. Wat komt daar binnen? Jackie die zegt, dode herdenking moet niet alleen voor 4 mei zijn en niet alleen voor de oorlog in Nederland. Ik snap dat oudere mensen de oorlog herdenken voor Nederland, maar er zijn zoveel mensen gesneuveld in Iran, Israël, Oekraïne. Herdenk ook deze overleden mensen, want het moet een wereldherdenking zijn. Jeanette die zegt, elke school, elke klas na Auschwitz. Rini die zegt, zeker blijven herdenken en dankbaar voor onze vrijheid. Zo de vlag half stok hangen en morgen in de top. Dank voor het reageren in deze overvolle editie van Zegt u het maar. Morgen een dagje niet, dan is bevrijdingsdag. Woensdag weer een nieuw onderwerp. Dat onderwerp hoor je iets voor 12 dan bij Elsa en Goedemorgen Zeeland. Zometeen nog veel meer na 6 in het laatste uur van Zeeland komt thuis.
8: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
9: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
10: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
11: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk Kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
12: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
15: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
17: onlineveilingmeester.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
21: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
24: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
23: En voor de aangepaste fiets van Maria.
25: En zo kan ik er weer op uit.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
26: Medipoint.
23: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
23: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
28: Omroep Zeeland.
29: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
28: Omroep Zeeland.
30: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is 6:00 Omroep Zeeland met het staartje nog van de middagspits. Op de A4, daar sta je stil. Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 7 kilometer, daar bijna 20 minuten. Komt daardoor een ongeluk en de linkerrijstrook die is dicht. De A29 dan, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Oud-Beijerland 4 kilometer. 10 minuten is daar je vertraging. Dat komt door water op het wegdek. De rechterrijstrook die is dicht. Ook de N57, een vertraging van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. Daar is je vertraging in kleine 10 minuten.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
8: Megabed.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
3: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren-in-zeeland.nl.
4: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
5: Zeeland. De Purple Kogelzeehaas. Ken je hem? Nog niet, waarschijnlijk, maar zometeen wel. Want je hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. Zelfstandig wonen, het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Via Weer Thuis op Walcheren zijn 50 mensen al ondersteund om dat wel weer te kunnen doen. Kim Doedel, dat is de Zeeuw van de dag op de Internationale Dag van de Brandweer. Waar zou zij nou werken? Ik heb zo'n vermoeden en meer daarover zometeen in Zeeland komt thuis. 7 minuten over 6 alweer. Je maandagavond, die is begonnen. En muziek van Bruno Mars.

0: just might. Sportduikers die hebben een bijzondere zeeslak aangetroffen in de Oosterschelde. Het gaat om de purperkogelzeehaas. Het is een slak van zo'n 10 centimeter lang. En verslaggever Misha Tromp die sprak daarom met bioloog Peter van Bracht.
1: Peter van Bracht, achter u het water waar het allemaal is gebeurd. Wat is daar gevonden?
2: Ja, het is hier de Bergse Diepsluis. Iets meer dan een week geleden is hier een hele spannende waarneming gedaan. Er is een soort zeehaas gevonden. Een zeehaas, een aparte groep van de weekdieren, van de slakken, zeg maar. Met name zeehazen zijn heel bijzonder voor Nederland in ieder geval, omdat we ze nog nooit in Nederland gezien hebben. Het is een hele aparte orde. Dus in de taxonomie van de weekdieren zitten ze best wel op een hoog niveau als aparte groep. En ze komen langs de hele Europese kust voor. Frankrijk, Britse eilanden ook, Noorwegen, noem maar op. Alleen in Nederland hebben ze echt nog nooit gezien, nog geen enkele soort. En dit is de eerste keer dat een soort zeehaas in Nederland is aangetroffen, levend althans, is aangetroffen.
1: Hoe komt dat in Nederland niet gebeurt?
2: Daar zijn mogelijk verschillende redenen voor. Het kan zijn dat ze inderdaad pas voor het eerst nu in Nederland zijn binnengekomen. Dan met name in de Zeeuwse Delta natuurlijk. Het kan ook zijn dat ze hier al wel een tijdje hebben gezeten. Ik verwacht wel dat ze al tenminste een jaar hebben gezeten. Als ik kijk naar de aantallen die nu gevonden zijn. Er wordt gewoon relatief weinig gekeken onder water. Meestal duiken we op de vaste duikstekken. En de rest van Zeeland, of met name ook de Noordzee, daar wordt relatief weinig onder water gekeken wat daar allemaal zit. Dus het kan zijn dat we hem over het hoofd gezien hebben. Maar het kan ook zijn dat hij inderdaad pas 1 of 2 jaar geleden hier binnengebracht is. Bijvoorbeeld door de import van schelpdieren, dat hij meegelift is. En dat hij zich nu eigenlijk pas net begonnen is om zich te vestigen. Maar wat we nu zien bij deze soort, hier hebben we echt al er zijn er al meer dan 10 gevonden. Hele grote, hele gezonde exemplaren. Er zijn ook veel ijsnoeren gevonden, dus ze zijn nu druk bezig om zich voor te planten.
1: En grote soorten, dat duidt ook op dat ze genoeg te eten hebben.
2: Hij wordt eigenlijk niet veel groter dan 1 centimeter of 6. Zo staat het in de literatuur. Zo wordt hij ook gevonden langs de West-Europese kust. Maar hier zijn ze tot 10 centimeter groot geworden. Nou, voedsel hebben ze genoeg. Zeehazen zijn vegetariërs. Ze eten wieren of het afstervende wieren, het afval van wieren. Ja, en dat is hier meer dan genoeg voorradig. En waarschijnlijk omdat ze dus hier nog maar heel recent zitten, hebben ze ook heel weinig last van de normale pathogenen, de ziekteverwekkers die in een grotere populatie zitten. Daardoor kunnen ze waarschijnlijk groter worden. Dat is een fenomeen wat we wel vaker gezien hebben bij nieuwe soorten. Maar ze worden hier 10 centimeter. Nou, en dat is dus bijna 2 keer zo groot als normaal. Dat is heel bijzonder. Nou, en dat geeft dus wel aan dat het in ieder geval heel gezonde beesten zijn.
1: Nu staat u natuurlijk eigenlijk al klaar om met water in te gaan. Hoopt u hem ook nog te zien vandaag?
2: De reden waarom ik hier ben, hè? Maar het vinden van de Archaea bellata, zo heet hij dan, dat is een wetenschappelijke naam. Als dat gaat lukken, dan zou dat heel mooi zijn.
0: Zou die enthousiast zijn geweest? Ik heb zo'n vermoeden. Peter van Bracht, de bioloog die verslaggever Misha Tromp sprak. Hij benadrukt dan wel dat de nieuwe slak niet slecht is voor de Zeeuwse biocultuur in de Oosterschelde. Mooi om zijn verhaal hier te horen. In Zeeland komt thuis. Het weer, wat gaat het doen? Vandaag nog het laatste restje? Vannacht, de komende dagen. Mario Echthuizen vertelt het ons zo. Eerst Cambodja, dit is Kim Wilde.

0: in Cambodja. Het is 6:15 geweest. Daar zijn we wel heel erg verwend de afgelopen dagen met het weer. Bijna zomersweer was het natuurlijk afgelopen week. Maar Mario Echthuizen, het is nu wel redelijk bewolkt. Wat kunnen we verwachten richting het einde van deze dag?
1: Nou, ook vanavond is nog een lokale bui mogelijk. Mm-hmm. Vannacht zijn er wolkenvelden en enkele opklaringen. En kan er morgen vroeg wat mist of nevel ontstaan bij 11 à 12 graden. Nou, op 5 mei, bevrijdingsdag, dan zijn we de buienkans nog niet helemaal kwijt. Al denk ik dat het wel op de meeste plaatsen droog zal blijven. Er zijn wolkenvelden met soms wat zon. En middagtemperaturen van 13 tot hooguit 17 graden. De wind gaat wel flink toenemen, vooral in het westen van de provincie. Daar een vrij krachtige tot soms krachtige noordelijke wind, dat is windkracht 5 tot 6, elders matig tot vrij krachtig. Woensdag is er nog wat lichte regen met veel bewolking en temperatuur rond de 13. Daarna op donderdag en vrijdag flinke zonnige periode en droog weer, met donderdag rond 14 en vrijdag rond 18 graden.
0: Kijk, dan komt de 20 alweer langzaam in de buurt. Mario, dank je wel. Je staat nog stil op de A4, dat is Antwerpen richting Rotterdam, voor knooppunt Markiezaad 5 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten. Dat komt daardoor een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Na 29 dan is de laatste in dit lijstje Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, voor de afrit Oud-Beijerland 4 kilometer. Nog bijna 20 minuten. Komt daardoor water op het wegdek. De rechterrijstrook die is afgesloten.

0: gewacht op jou.
1: Al dus de Puma's en snel op jou heb ik gewacht. En je eigen huis, het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als je in een begeleide woonvorm, maatschappelijke opvang of bij een instelling woont. Op Walcheren hebben de gemeente en woningcorporaties met zorgverleners de handen ineengeslagen in het project Weer Thuis op Walcheren. Om te kijken welke cliënten een volgende stap kunnen zetten. En om dat mogelijk te maken houden de woningcorporaties 5% van hun woningen vrij voor deze kwetsbare doelgroep. En Michiel uit Middelburg is een van de mensen die in het traject is begeleid. En verslaggever Esme Beg die zocht hem op.
2: Ik zoek een van de deelnemers aan het Weer Thuis op Walcheren op bij Stichting Hersteltalent in Middelburg. Dat is een plek waar je naartoe kunt voor een bakje koffie, een praatje, even de krant lezen. En Michiel is daar nu. Michiel, we zijn dus bij Hersteltalent. Hoe vaak ben jij hier?
3: Ik ben hier 4 dagen in de week. Het is open van 10 tot 2 op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. En dus er is eigenlijk alle ruimte om hier een praatje te komen maken. Ja, het is heel gezellig.
2: Op steenworp afstand van jouw nieuwe huis, waar je nu een jaar woont, via Weer Thuis op Walcheren. Wat heeft dat traject jou gebracht?
3: Het heeft me heel veel gebracht. Het heeft me zelfvertrouwen gegeven dat ik ook zelf in mijn eigen woning kan wonen. En dat ik ook weer zelf wat activiteiten kan ondernemen. Bijvoorbeeld een rondje wandelen. Of naar het theater gaan of wat dan ook. Zeg maar ja, ik kan zelf weer dingen doen. En dat kon anders ook wel. Maar dan heb je toch het idee ook van dat je wil herstellen, zeg maar. Dus dat is ook belangrijk natuurlijk. En hier is het weer zelf alles een beetje doen, zeg maar.
2: Je hebt een verleden in de psychiatrie. Je hebt bij verschillende zorginstellingen gewoond. Nu dus klaar was je om weer op jezelf te gaan wonen. Had je dat ooit voor mogelijk gehouden dat weer mogelijk was?
3: Ik had in gedachten dat ik misschien wel voor altijd in groepswoningen zou wonen. Of misschien mijn eigen appartement en dan gezamenlijke ruimte bijvoorbeeld. Maar ik had nog niet zo snel gedacht dat ik mijn eigen woning zou hebben, nee. En daar ben ik dus wel heel erg blij mee, ja. Ja.
2: Je zit nu ook niet hier bij Hersteltalent voor niks. Want hoe fijn je eigen woning ook is, het sociale wat je eigenlijk had van in groepsverband wonen, dat mis je dan dus wel.
3: Ja, dat mis ik wel, want als ik dan de huiskamer inliep, dan kon je zomaar iemand tegenkomen om even een praatje mee te maken. En nu is het, als ik de huiskamer binnenloop, oké, het is mijn eigen huiskamer, dus ik zal het zelf mijn plezier moeten zoeken, zeg maar. En dat lukt ook wel een beetje puzzelen, een beetje lezen. Chatten op internet vind ik ook leuk. Er zijn wel dingen te doen op zich.
2: Ja, en als je dan nog even wat sociaals wil doen, dan kom je gewoon lekker naar hier.
3: Ja, dan kom ik naar hier voor een bakje koffie, thee, praatje.
2: Hoe dankbaar ben jij voor die samenwerking die de woningcorporaties, de zorgverleners en de gemeentes op Walcheren met elkaar hebben aangegaan om dus mensen weer een thuis op Walcheren te geven?
3: Ja, ik ben daar hartstikke dankbaar voor. Want ze moeten toch maar doen en dat hebben ze gedaan voor mij. En ik vind het echt geweldig. Ik heb er bijna geen woorden voor, zeg maar. Ja. Ja,
2: en dan het allerbeste nieuws is, als je na een jaar het traject goed is gegaan, de begeleiding is op orde, je hebt zelf ook je draai gevonden. Voor jou is het duidelijk, je mag blijven in het huis.
3: Ja, ik heb groen licht gekregen van Woongoed Middelburg. Ze zijn afgelopen jaar 3 keer langs geweest bij mij en het is goed gegaan. Dus ik heb nu permanent mijn eigen woning, ja.
1: Ja, en daar is iets waar Michiel trots op is. De gemeente Middelburg die heeft het afgelopen jaar zo'n 25 mensen begeleid in het traject Weer Thuis op Walcheren. En iedereen daarvan die woont nog steeds zelfstandig. En daarmee noemt de gemeente het project dus een succes.

0: Maria McKee en Show Me Heaven. Bijna 6:30. Londenke de Klerk zo met het allerlaatste Zeeuwse nieuws. Kim Doedel is onze Zeeuw van de dag op de internationale dag van de brandweer. Meer daarover hoor je zo.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 6:30 geweest het Zeeuwse nieuws. Je krijgt dat van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedenavond.
5: Goedenavond. Verhalen van ooggetuigen van de oorlog moeten zo snel mogelijk vastgelegd worden. Dat zegt Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum. Al jaren verzamelt hij verhalen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Maar dat zijn er steeds minder. En juist die persoonlijke verhalen zijn zo belangrijk, zegt hij.
6: Ik zeg zelf altijd, wil je de geschiedenis tot je nemen, pak je een mooi boek. Dan ga je thuis op de bank zitten. Maar je maakt het echt beleefbaar aan de hand van die persoonlijke verhalen.
5: Overal in het land wordt vanavond om 8:00 stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Om vervolgens morgen de vrijheid te vieren. En dat is ook te volgen bij Omroep Zeeland. Om 11:00 is de Van Randwijk-lezing te zien op televisie. Dit jaar uitgesproken door historicus en journalist Geert Mak. Verder kan je de hele dag updates volgen in het liveblog. Op Schouwen-Duiveland is Ron Brink aangewezen als formateur voor een nieuwe coalitie. Brink is fractievoorzitter van Leefbaar Schouwen-Duiveland.

0: En zwembad De Spetter in Tholen blijft nog anderhalve maand dicht. Dat meldt de gemeente Tholen nadat duidelijk werd dat het zwembad door schade niet open kan. Voor de meeste zwemlessen kan worden uitgeweken naar het zwembad Hastingen in Sint Maartensdijk. Andere lessen worden later ingehaald. Naar verwachting is het zwembad tussen 17 en 20 juni weer helemaal open. En dan het weer in Zeeland. Vanavond lokaal nog kans op een bui. Vannacht veel bewolking en het koelt af naar 11 graden. Morgen veel bewolking, ook weer met een beetje zon en kans op een lokale bui. Bij een vrij krachtige noord- tot noordoostenwind wordt het tussen de 13 en de 17 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedenavond.

Mark Ember hoorde je en Belong Together. Dit is Omroep Zeeland, waarin we dagelijks één zeeuw in het zonnetje zetten. Het spreekwoordelijke zonnetje, want het zonnetje dat is nu eventjes niet te zien achter de bewolking. Maar denk dat zonnetje er eventjes bij. En dan denken wij zo meteen aan onze zeeuw van de dag, Kim Doedel, op de brandweerdag. Wat weet ze daarover? Wat maakt deze dag zo bijzonder? Haar verhaal hoor je hier zo.

0: Suzanne, samen met Freek en niemand. Bijna 7:15 vandaag. Natuurlijk de dag van dodenherdenking. Dat is 4 mei. Maar het is vandaag ook de internationale dag van de brandweer. En Kim is daarom onze ziel van de dag. Kim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat doe jij bij de brandweer?
1: Ik ben vrijwilliger bij de brandweer. In Vlissingen.
0: En hoe kwam je daar ooit op om dat te gaan doen?
1: Nou ja, dat is eigenlijk een beetje gek gelopen. Een vriendin van mij die deed de werving voor de nieuwe brandweer, vrijwillige brandweerlieden, zeg maar. Mm-hmm. En toen begon bij mij toch wel een beetje de vraag te gaan dagen van, zou ik dat ook kunnen? En kennelijk kon dat. Toen heb ik een opleiding gedaan van 2 jaar en nu ben ik hier.
0: Maar ik zag laatst een brandweer de wagen ergens rijden met gillende sirenes. En toen dacht ik, 1 seconde dacht ik, oh vet. En toen dacht ik, na 1,5 seconde dacht ik, doodeng. Heb jij dat nooit gedacht?
1: Nee, dat heb ik niet echt, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, ik vind het vooral echt heel gaaf. En het is een hele mooie manier om er voor mensen te kunnen zijn, denk ik.
0: Ja, dat wel, maar het is nogal wat je gaat doen. Want je komt op plekken die niet per se ongevaarlijk zijn.
1: Nee, nou zijn daar wel wat veiligheidsmaatregelen voor getroffen hoor. Maar op zo'n moment sta je daar ook niet zo bij stil. Je wil gewoon helpen. En heb ik niet zoiets van, dit is heel eng of gevaarlijk of iets dergelijks.
0: Nee. Hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk? Je bent dus brandweervrijwilliger in Vlissingen. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, dat houdt er eigenlijk in dat je in de avonden, nacht, weekend, feestdagen inzetbaar bent om mee te gaan en brand te gaan blussen.
0: Maar dan heb je dus een pieper, denk ik, bij je. En zodra die afgaat, dan gaan bij jou ook alle alarmbellen af. En dan moet je als een gek naar de kazerne.
1: Ja, dat komt wel op neer. Ja, dan spring ik in de auto en dan ga ik die kant op.
0: Ja, en in hoeveel minuten moet je er dan zijn?
1: Dat ligt er net aan wat voor soort melding het is. Maar binnen 4 minuten is wel wenselijk.
0: En dat kan? Want zo dicht woon je er dan ook bij?
1: Ja, dat kan wel hoor. Ja. Het ligt een beetje aan het verkeer. Maar over het algemeen moet het lukken.
0: Ja, precies. Hey, maar vandaag, dat was dan een normale dag. Dan ben je dus niet opgeroepen nog? Of?
1: Nee. Nu ben ik ervan uitgegaan dat de dagdienst er ook is. Want die zit in Middelburg zit een dagdienst die dan van 9 tot 5 eigenlijk de meldingen doet. Tenzij er een heel groot incident is, dan zou het kunnen dat je ook opgeroepen wordt. Ja. Maar vandaag was dat niet.
0: Nou, dit is dan ook wel weer typisch. Op de internationale dag van de brandweer hoef je niet naar de brandweer te gaan.
1: Ja, weet je, soms zit het.
0: Ja. Wat vind je het allerleukste aan dit doen?
1: Dat het, gek genoeg, mijn leven een beetje onvoorspelbaar maakt. En dat vind ik wel grappig. Want op de een of andere manier, het ene moment ben je thuis en het andere moment sta je ineens totaal ergens anders. En die onvoorspelbaarheid vind ik gewoon eigenlijk best wel leuk.
0: Heb je nooit iets meegemaakt waarvan je dacht, oh, dit was achteraf toch wel spannender dan ik op dat moment dacht?
1: Nee. Maar je bent natuurlijk ook altijd samen. Mm-hmm. Ja, je hebt een heel team bij je. Dus dat helpt ook al wel hoor, voor dat gevoel.
0: Ja, oké, ik kan me ook wel weer voorstellen. Hey, stel dat ik nou toch op een dag dat gevoel van, oh, dat is doodeng, achter mij laat en denk, oh, dit is vet, dit wil ik ook doen. Kan iedereen het worden, een brandweervrijwilliger?
1: Absoluut, ja. Als je een beetje goede fysieke conditie hebt en jouw thuissituatie laat het toe, want dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Mm-hmm. Het vereist wel het een en ander van je, maar ik denk wel dat iedereen dat kan.
0: Waarom zou je het aanraden?
1: Oh, omdat je er ook een soort van tweede familie bij krijgt.
0: Leuk zeg, dat je een tweede familie hebt bij de brandweer en dat jij vrijwilliger bent bij de brandweer in Vlissingen. Kim Doedel, onze ziel van de dag, dank om je verhaal te delen en veel succes. Ik ben benieuwd wanneer je weer wordt opgeroepen dan.
1: Jullie bedankt, komt goed.
0: Fijne avond, dag.
1: Doei.

0: De Koers bij Omroep Zeeland, you're the old town. Het is 7:10, wat heb je gemist vandaag op de radio? Nou, Sint-Annaland krijgt zijn eigen 4- en 5 mei-comité. Het wordt morgen opgericht en daardoor zal vaker worden herdacht, zegt Niels van de Oudenaarde.
1: Sowieso elk jaar een herdenking op 4 mei, wat we eens in de 5 jaar deden om dat jaarlijks te doen. En op 5 mei activiteiten die in het teken staan van het vieren van vrijheid. We beginnen dit jaar klein. Maar we willen sowieso ook rond de datum dat de militairen gesneuveld zijn. Op 17 januari willen we activiteiten gaan ontplooien.
0: Nou, en vandaag natuurlijk de dag van de dodenherdenking. Om 8:02 stilte. Door heel Zeeland zijn er straks zometeen ook herdenkingen. Dan naar Goedemorgen Zeeland. Marianne Polleman die ging met de vrienden vanuit Noorwegen naar festival Rieps in Grijpskerken. Zelf komt ze uit de oude landen en verhuisde met haar man en kinderen naar Kvitseid in het zuiden van Noorwegen. Ik hoop dat ik het toch goed uitspreek. Ik hoop het heel erg. Kvitseid, ik denk het. Hun vrienden die wilden na al die verhalen over Rieps, wilden ze het zelf een keertje meemaken. En alle verwachtingen die werden waargemaakt.
2: Nee, ze hadden geen idee. We hadden ze wel voorbereid dat ze in ieder geval niet met droge haren naar huis zouden gaan. Maar daar hadden ze al een beetje over zitten lachen. Maar ze waren het ermee eens dat dat inderdaad niet lukt.
3: Wat vonden ze nou echt heel bijzonder waarvan ze nog lang over na zullen praten?
2: Dat iedereen zo meedoet en saamhorig is, zeg maar. Dat het gewoon echt een groep is die daar feest aan het vieren is. En dat iedereen mee aan het blaren is. Dat is gewoon echt de saamhorigheid erin.
0: Ja, en dan kom je ineens uit Noorwegen, maak je dat mee. En heb ik misschien een aanstaande miljonair gesproken vanmiddag? Kijk, het kan iedereen overkomen. Maar Jan Lamper, ziel in het buitenland op Aruba, hij maakt kans op 1,2 miljoen gulden. Want de lokale loterij daar is over de miljoen gegaan. Waar speelt Jan nou zelf ook eigenlijk mee? Heeft hij al een loodje gekocht?
4: Nog niet, maar ik moet vanmiddag toch nog even naar de supermarkt. Dus ik denk dat ik een loodje meeneem. Ik had het gistermiddag bij onze zoon over. Ja, die zei, daar ga ik er morgen op mee.
0: Ja, tuurlijk. Ja, en hij denkt dat hij het wel eerlijk gaat zeggen. Als hij de gelukkige is. Maar goed, dat horen we dan volgende week weer van hem. Onze ziel in het buitenland, Jan Lamper. Tot zover deze Zeeland komt thuis. Om 8:00 natuurlijk 2 minuten stil op deze 4e van mei, de dodenherdenking. En ik spreek je dan woensdag weer na Bevrijdingsdag. Heel graag tot dan en een fijne avond.

0: Vier de vrijheid met Omroep Zeeland. Van vrijheidsactiviteiten in de provincie tot het bevrijdingsfestival in Vlissingen. Wij zijn er de hele dag bij. Volg 5 mei, alles via ons liveblog. Kijk vanaf 11 uur naar de Van Randwijk lezing op web, app en tv. 's Avonds online de mooiste momenten. En woensdag de tv-terugblik. Omroep Zeeland, waar je ook bent.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulsen.
18: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
17: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Schilzerijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Schilzerijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedenavond. Je luistert naar Omroep Zeeland.
1: Goedenavond, dit is de NOS met een gezamenlijke uitzending op de publieke radiozenders. Het is 4 mei, de dag van de nationale herdenking. 81 jaar geleden werd Nederland bevrijd na 5 jaar oorlog. Vandaag herdenken we de slachtoffers van die Tweede Wereldoorlog en ook van oorlogen en vredesmissies daarna. Bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is de herdenking met de koning en de koningin. Zometeen om 8 uur is Nederland 2 minuten stil. De Nationale Herdenking 2026. Live vanuit Amsterdam.

0: Tot zover de Nationale Herdenking 2026 live vanaf de Dam in Amsterdam. Dan nu het uitgestelde NOS-journaal. In het hele land zijn met 2 minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogen en vredesmissies daarna. Op de Dam in Amsterdam zijn duizenden mensen aanwezig. Voor het begin van de herdenking heeft de politie 12 demonstranten van de Dam verwijderd. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, zo meldt de politie. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Het is een Duitser van 33. Volgens de Duitse autoriteiten zijn er 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het eind van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het een bewuste actie was of een ongeluk. Rusland heeft in de oorlog met Oekraïne een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei, komende vrijdag en zaterdag. Dat gebeurt ter gelegenheid van de Russische Dag van de Overwinning. Op 9 mei wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Het Russische ministerie van Defensie waarschuwt dat Oekraïne het staakt het vuren niet mag schenden. Als dat wel gebeurt, volgt er een enorme raketaanval op het centrum van Kiev, zo dreigt Moskou. Het weer vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Een activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. En dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.
2: Let's go, girls.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke Hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch? 1, 2, 1, 2.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke Hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: free.
1: Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

terugkieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. De traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser